0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected à la C.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. No, mi finger kom facie.

0: Het is 10:00.
1: Ben er weer. En vandaag heb ik het zo'n beetje over de moeilijke situatie, dus moeilijke tijden in uw leven en kracht. Als we naar het verhaal van David kijken, kende hij angst, vervolging, verraad. Maar hij zei altijd, de Heer is mijn licht en mijn redding. Zijn kracht kwam niet uit zijn positie, maar uit zijn vertrouwen. Dus de kracht van David kwam niet uit zijn positie. Niet omdat hij koning was, had hij kracht. Maar uit zijn vertrouwen in God. Als we kijken naar Elia. Elia was uitgeput, bang en wilde opgeven. Het was toen hij werd achtervolgd door het leger van Ezekiel. Ze wilden dan doden. Dus Elia was uitgeput, bang en hij wilde opgeven. Maar God gaf hem geen preek. Maar God gaf hem rust, voedsel en een fluistering. Gods kracht komt zacht. Het komt niet met lawaai. Zo kijken naar Paulus. Paulus droeg lasten, vervolging, pijn. Maar hij zei, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Dus Paulus' kracht kwam uit verbondenheid met Christus. Omdat Paulus verbonden was met Christus. En als we kijken naar Jezus zelf, onze Heer en Heiland. In de zwaarste momenten in de woestijn, in Gethsemane, aan het kruis, bleef hij verbonden met de Vader. Dat is de bron van ware kracht. Hoe God ons kracht geeft in moeilijke tijden, beste luisteraar, is door zijn aanwezigheid. God zegt, ik ben met je. God zegt niet, ik kijk naar je. Maar hij zegt, ik ben met je. Door zijn woord, het woord is een lamp, een anker, een wapen in moeilijke tijden van ons leven. Het woord is geen theorie, het is een levensadem. Derde punt is door zijn geest. De Heilige Geest geeft troost, wijsheid, rust, richting, kracht die van bovenmenselijk vermogen gaat. Laten we naar wat muziek gaan luisteren. En dan hoort u mij straks weer.

0: is 11 uur.
1: Ben er weer. En vandaag heb ik het zo een beetje over de moeilijke situatie, dus moeilijke tijden in uw leven en kracht. Als we naar het verhaal van David kijken, kende hij angst, vervolging, verraad. Maar hij zei altijd, de Heer is mijn licht en mijn redding. Zijn kracht kwam niet uit zijn positie, maar uit zijn vertrouwen. Dus de kracht van David kwam niet uit zijn positie. Niet omdat hij koning was, had hij kracht, maar uit zijn vertrouwen in God. Als we kijken naar Elia, Elia was uitgeput, bang en wilde opgeven. Het was toen hij werd achtervolgd door het leger van Ezekiel. Ze wilden dan doden. Dus Elia was uitgeput, bang en hij wilde opgeven. Maar God gaf hem geen preek. Maar God gaf hem rust, voedsel en een fluistering. Gods kracht komt zacht. Het komt niet met lawaai. Zo kijken naar Paulus. Paulus droeg lasten, vervolging, pijn. Maar hij zei, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Dus Paulus' kracht kwam uit verbondenheid met Christus. Omdat Paulus verbonden was met Christus. En als we kijken naar Jezus zelf, onze Heer en Heiland. In de zwaarste momenten in de woestijn, in Gethsemane, aan het kruis, bleef hij verbonden met de Vader. Dat is de bron van ware kracht. Hoe God ons kracht geeft in moeilijke tijden, beste luisteraar, is door zijn aanwezigheid. God zegt, ik ben met je. God zegt niet, ik kijk naar je. Maar hij zegt, ik ben met je. Door zijn woord. Het woord is een lamp. Een anker. Een wapen in moeilijke tijden van ons leven. Het woord is geen theorie. Het is een levensadem. Derde punt is door zijn geest. De Heilige Geest geeft troost, wijsheid, rust, richting, kracht die van bovenmenselijk vermogen gaat. Laten we naar wat muziek gaan luisteren. En dan hoort u mij straks weer.
2: Halleluja.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

serieus nemen, maar ik leg ze in uw liefdevolle vaderhanden. En ik vraag u dat u ze helpt om zich te focussen en dat ze niet afgeleid worden daarin. Ik bestraf elke kracht en macht van de Satan, Heer, die onze kinderen probeert af te leiden. Om niet gefocust te zijn op de dingen van u, Heer. En niet gefocust op hun studie en de positieve dingen die ze leren vanuit uw woord, Heer, maar ook thuis. Heer, dat ze bijna alles vergeten wanneer ze de straat opgaan. Maar ik leg ze in uw handen, omdat we weten hoe moeilijk het soms voor ze is, Heer, om nee te kunnen zeggen tegen de verkeerde dingen, omdat peer pressure is op ze afkomt. Ze willen er ook bij horen. Maar leer ze, Heere God, om jongeren te zoeken die gelijkgestemd zijn met hun, zodat ze niet in de verleiding gebracht worden om het verkeerde te doen. Ik bid dat ze hun school en studie, hun opleiding succesvol kunnen afronden. Alsjeblieft, dat hun focus mag zijn. Ik bid, Heer, tegen het agressief gedrag ook van de jongeren, tegen onverdraagzaamheid en eigenwijsheid. Heer, u weet, Heer, hoe agressief jongeren tegenover elkaar kunnen zijn. Heer, dat ze heel onverdraagzaam zijn ook. Ik bid, Heer, dat u ze helpt, Heer, om met hun emoties om te gaan. En dat ze leren, Heer, dat wanneer ze boos worden, die tools te gebruiken die ze hebben gekregen, Heer, om tot rust te kunnen komen. Vader, ik bid voor ouders dat ze u gaan zoeken en u vertrouwen dat u hen en hun kinderen kan beschermen. Dat ze dat weten en dat ze aan u gaan vasthouden. Ik bid dat ze, dat deze ouders hun kinderen elke dag aan u opdragen, Heer. Omdat ze beseffen en ook weten dat ze de opvoeding alleen niet kunnen. Dat ze u erbij nodig hebben om niet boos te worden, om niet agressief te worden, om niet geen lelijke woorden te gaan gebruiken of te slaan, Heer. Heer, maar dat ze u zoeken, Heer, zodat u ze tot rust kan brengen, Heer. En dat ze gewoon in die rust gesprekken ook kunnen voeren met hun kinderen. Heer, Vader in de hemel, we weten dat het niet altijd eenvoudig is, maar ik dank u voor de ouders die zich inzetten, die zich ervoor geven om het beste uit hun kinderen te halen. Niet door kracht, nog geweld, Heere God, maar door uw geest en door in liefde met hun kinderen om te gaan. Maar ook prioriteiten te stellen, Heer. En opdat kinderen gaan weten, wanneer ze een bepaald gedrag vertonen, dat elk gedrag gevolgen heeft. En dat ze dat gaan weten en dat hun kinderen steeds voorhouden. Zo geef ik ze in uw handen. Heer, we weten ook dat jongeren steeds meer grensoverschrijdend gedrag vertonen. Vader, en dat baart inderdaad zorgen. Maar we leggen het in uw handen. En ik bid u, Heer, help ze om, ik bid om gehoorzaamheid en bescherming voor hen. Ik bid, o Heere God, voor jongeren die in gevangenissen of cellenhuizen terechtgekomen zijn. Vanwege gedrag of handelingen die ze gepleegd hebben, die niet door de beugel kennen. Ik bid, Heer, dat ze ook daar in die gevangenissen en cellenhuizen u gaan leren kennen en tot berouw van zonde komen. Ik bid, Heer, voor al die jonge meisjes die van huis weglopen en dagenlang wegblijven, Heer. Ouders weten niet waar ze zijn en plotseling terugkomen. Heer, ik bestraf deze macht in de naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat de mensen die deze kinderen meenemen, dat ze in beeld gebracht worden, Heer. Zodat ook dit kan stoppen. Help ons, Heer, om met onze meisjes te praten. Om met ze te praten en ze uit te leggen wat de gevolgen van dit gedrag zijn. Heer, ik bid tegen elke macht van drugs, van sterke drank, van alles, Heer, dat jongeren in een bepaald gevoel geven en ze het idee geven dat alles goed is.

0: bestraf ook dat in de naam van Jezus. Er zijn zoveel jongeren die alcohol gebruiken, Heer. Vader, help ze om nee te zeggen daartegen. Nee tegen drugs. Nee tegen het weglopen. Nee tegen agressief gedrag. Heer, ik geef ze aan u. Wil u voor ze zorgen? Wil u ze beschermen? Laat ze weten hoeveel u van ze houdt. En dat u niet wil dat ze verloren gaat. Ik bid u dat, Heer, in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Ik zal het hebben over de Heilige Geest. De Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? U zult zich wel afvragen wie de Heilige Geest is. De Heilige Geest is God in actie op aarde. De Heilige Geest is een persoon. En de Heer heeft ons geen... De Heer heeft ons geen publiciteit gestuurd via hemelse post om ons te vertellen wie Hij is. Maar de werken die door zijn geest gedaan worden zijn zichtbaar op aarde. Dan de Heilige Geest, zijn werken zijn zichtbaar op aarde. De schepping begon toen de geest Gods over de wateren zweefde. Daarna toen God zijn dienstknechten uitkoos, rustte de kracht van de Heilige Geest op hen. Zoals we kijken, bijvoorbeeld kijken naar Exodus 35, vers 30, vers 31 en vers 34. Daar staat, ziet de Heere heeft Bezaleel bij name geroepen en heeft hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis. En hij heeft hem en Oholiab in het hart gegeven om anderen te onderrichten. En als we kijken naar Exodus 3 vers 10. De geest des Heren kwam over hem, Otniel. Hij richtte Israël. De geest bekleedde Gideon. En Gideon verdedigde Israël. De geest bewoog Samson tot het doen van daden met bovennatuurlijke kracht. Samson kreeg bovennatuurlijke kracht. En hij deed geweldige daden. De geest van God kwam over Jefta. En hij gaf Israël over. En hij gaf Israëls vijanden over in zijn hand. En na deze richters leidde de profeet Samuel gedurende zijn heel leven de natie. Hoe was dat mogelijk? Door de Heilige Geest. De Bijbel zegt ook door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. De profeet Micha getuigde, als je de profeet Micha leest, een van die kleine profeten in het Oude Testament, profeet Micha zegt, ik daarentegen ben vol van kracht van de Geest des Heren. Wie is de Geest des Heren waarover profeet Micha het heeft? Het is de Heilige Geest. En dit zijn allemaal schilderingen van de Heilige Geest. Het is de Geest die Christus ons had beloofd. Toch de Geest van wijsheid en kennis. De Geest die creatief is. De Geest die bekrachtigend is, die genezend is. De Geest van sterkte, zekerheid en deugzaamheid. Gods kracht maakt dat mensen die machteloos zijn, daden kunnen doen. Toch? Hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Als we kijken naar het Oude Testament, als we kijken bijvoorbeeld naar Mozes. Mozes plaatste zijn handen op 70 oudsten bij de tent der samenkomst. En de geest van God kwam op ze. En op dat moment werd in het kamp zelf aan Eldad en Medad ook kracht gegeven. En ze begonnen te profeteren. En een jongeman snelde naar Mozes om hem te vertellen. Jozua dacht dat Mozes het alleen recht behoren te hebben betreffende profetie. En hij drong aan. Mozes, mijn Heer, belet het hun. Mozes sprak Jozua niet tegen. Mozes zei, wilt gij voor mij ijveren? Och waren het gehele volk des Heren profeten, doordat de Heren zijn geest op hun gaven. 70 in één keer. Dat was het grootste aantal sinds meer dan 1200 jaar. En die ervaring was ongewoon. Want meestal, tijdelijk en alleen voor enkelingen. Maar dit keer was het op 70 oudste. Toch hebben we gelezen over enkelingen. We hadden gelezen over mensen als Jefta, Simson, een profeet Samuel. Maar dit keer zien we de geest komen op 70 oudste. Dus het was een ongewone ervaring. En Mozes zijn wens bleef gedurende vele eeuwen in vele harten. Als we kijken naar die tempel die Salomo had gebouwd. Toch die tempel die Salomo had gebouwd draaide op volle toeren. Hoewel zonde de natie verzwakt had. Een profeet stond op in Jeruzalem en waarschuwde voor het oordeel. Hij waarschuwde daarvoor. En de profeet Joël zag niet alleen oorlogswolken en verschrikkingen, maar hij zag ook iets geweldigs. Hij zag niet alleen dat Israël braak lag, maar wat de profeet Joël zag is heel bijzonder. Hij vertelde meer dan alleen over een oordeel. Hij zegt in Joël 2 vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien, ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookzuilen. In die dagen goot de jonge slavinnen slechts water over de handen van hun meesteressen. Maar God beloofde dat hij zijn geest zelfs op hun zou uitstorten. In feite betekende het dat de Heilige Geest wereldwijd op mensen van alle slag uitgestort zou worden. En dat maakt het zo bijzonder. Dus wat ooit aan de hand vol van zijn uitverkoren dienstknechten. Wat hij ooit aan de hand vol van zijn uitverkoren dienstknechten had vergund, zou nu een voorrecht worden dat iedereen zou ervaren. En dat konden velen zich moeilijk voorstellen of geloven. Maar God had het gezegd. En zijn woord houdt voor eeuwig stand. Johannes de Doper zei, ik doop u met water tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes doopte met water totdat hij Jezus zag onder de kandidaten. Johannes de Doper doopte met water, dat is een natuurlijk element. Maar Jezus zou dopen in de Heilige Geest en met vuur, dat is een geestelijk element. Dus Johannes stond in het koude water van de Jordaan, maar Jezus stond in een rivier van vloeibaar vuur. En Johannes had al een paar dagen mensen gedoopt, maar Jezus zelf zou door de eeuwen heen niet alleen een groep mensen dopen op de Pinksterdag, maar alle vlees. En hij doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds. Prijs God daarvoor. Jezus doopt in de Heilige Geest. Nou, er staat in die NBG-vertaling met de Heilige Geest, maar die Griekse grondtekst zegt in de Heilige Geest. Dus u wordt helemaal omgeven door de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest. Ja, toen de Pinksterdag aanbrak, waren die 120 discipelen bijeen. Ze kwamen in de stilte bijeen, uit vrees voor die autoriteiten die Jezus hadden gedood. En ze kwamen in de stilte bijeen. Jezus had ze gezegd om te blijven wachten, totdat ze bekleed zouden worden met kracht uit de hoge. Ze zaten daar en ze wachten. En de wereld vergat ze. Er gebeurde niets, er gebeurde geen wonderen. Alles leek normaal. En de tiende dag was een zondag, het feest der weken. Ook wel Pinksteren genoemd. En om 9:00 in de ochtend hief een priester het brood der eerstelingen omhoog en hij wuifde het voor de Heer. Alsof dit een signaal was voor de opgevaren Jezus Christus. Alsof het een signaal was voor de opgevaren Jezus. En terwijl hij dat deed, snelde er een orkaan door de lucht boven Jeruzalem. Een geweldige windvlaag. Jezus zelf was door de hemelen heen gebroken met zijn verbrijzelende en overwinnende opvaring. En nu, door die geopende hemelen, was er een nederdaling. De Heilige Geest kwam en hij demonstreerde dat de weg naar de hemel geopend was. En de hemel is sinds die dag nooit meer gesloten geweest. De Heilige Geest werd uitgestort. En het was een bijzondere ervaring die 120 hadden daar zo in de bovenzaal. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus Christus. We hebben gehoord, we hebben uw woord gehoord. Dat u op enkelingen kwam, maar dat u nu op iedereen komt. Dat u aan ieder wilt vervullen. Zoals u had geprofeteerd door profeet Joël in Joël 2 vers 28, zoals we daarnet hebben gelezen. Heer, ik bid mijn God. Stort uw geest uit op ieder die dit programma volgt. Een goed begin. Heer, doop ze in de Heilige Geest en met vuur in de naam van Jezus. En ik bid dat ze een geweldige Pinksterervaring mogen hebben. In de naam van Jezus. Doop ze in de Heilige Geest en met vuur in de naam van Jezus. Halleluja. Prijs God. Amen. Prijs de Heer. Dat was het voor vandaag. Morgen zijn we er wederom bij u met het programma. Een goed begin. God bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: kan. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
1: Zrana Zani, Naskip, Naviu.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
3: Connected,
2: connected naar Osso, affordable for you.
3: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
3: Connected, alassé. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor, so you're keeping us in touch.

Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, blessing time. Onwelverdiend geschenkt is onze thema vandaag. En onze thematekst is gehaald uit Romeinen 5, vers 17. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft, door de ene veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Halleluja. Er is iets diepzinnig moois aan de rechtvaardigheid die we in Christus Jezus hebben, zegt Pastor Chris. Ook al is het ons als een geschenk gegeven, het is een geschenk dat we wel verdiend hebben. Iemand zou kunnen zeggen, maar Pastor, ik dacht dat het een onverdiende gunst was. Niet helemaal. Rechtvaardigheid is ons niet als een onverdiende gunst gegeven, geliefde, maar als een welverdiende gave van genade. En zal het uitleggen, zegt hij. Hij zal het uitleggen, zegt hij. En luistert u. Begrijp allereerst, zegt Pastor. Het christendom begon niet voor het kruis. Aan het kruis. Of zelfs vanaf het kruis. Nee, het begon na de opstanding. Wat betekent dit? Toen God Jezus uit de dood opwekte, deed hij dat met de rechtvaardigheid van God. En de Bijbel zegt dat wij samen met hem zijn opgestaan. Toen de Heer Jezus uit de dood opstond, werd hij wedergeboren. Halleluja. Herinner u de profetische woorden van de psalmist, die door Paulus worden herhaald in Handelingen 13, vers 33. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. U bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Halleluja. De Heer Jezus, geliefde, was de eerste van de nieuwe schepping. En wij zijn samen met hem levend gemaakt. In hem bent u een nieuwe schepping geworden. U bent dus geen zondaar die genade nodig heeft. Nee. Al uw zondige liefde zijn met Christus begraven. Uw oude natuur is met hem gekruisigd. Alles wat aan u veroordeeld of verwerpelijk was, is met hem aan het kruis genageld. Romeinen 6 vers 4 zegt, geliefde, wij zijn dan met hem begraven door de dood, door de doop in de dood. Omdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Halleluja. Dus toen Jezus uit de dood opstond, werden wij geboren in een nieuw leven. We werden geboren met zijn rechtvaardigheid. Dat was niet onverdiend, geliefde. We hebben verdiend wat we hebben gekregen, omdat we uit hem geboren zijn. We horen bij hem. Laat dit inzicht u leiden, lieve mensen, in uw wandel met God. Dit is precies de boodschap die hij ons heeft gestuurd om te prediken en te onderwijzen. Hij wil dat de wereld weet dat ze rechtvaardig zijn gemaakt in Christus Jezus. Ze hoeven er niet voor te vechten. Ze hoeven er niet naar te streven, geliefde, want het is onbereikbaar. Het is een geschenk gekocht met het bloed van Jezus Christus. Een geschenk dat ze wel verdiend hebben. Want hij heeft de prijs betaald om het mogelijk te maken. Halleluja, halleluja. Geliefde, dit is het evangelie dat we moeten gaan prediken. We moeten gaan prediken dat u eeuwig leven heeft. U kan genezen worden. Als u Christus maakt tot Heer en Meester van uw leven. Ja, dat is het evangelie, geliefde. Laten we gaan en de mensen dit vertellen. En wie zelf ook bewust hiervan, geliefde. Wie we zijn. We hebben een verdiend. We hebben dit verdiend. We hebben de genade verdiend. Halleluja. Want zijn bloed, kostbaar bloed, dat is onze kostbaar geschenk. Waarmee hij ons vrijgekocht heeft.
Geliefde, we gaan samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u dat u mij het inzicht en de openbaring van mijn rechtvaardigheid in Christus Jezus geeft. Ik wandel vrijmoedig in het besef dat ik samen met Christus ben opgewekt, gerechtvaardigd, vervolmaakt en rechtvaardig geboren. Ik regeer in het leven en laat uw natuur zien in vervul uw wil met vrijmoedigheid en vreugde in Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Halleluja. Geliefde, een welverdiend geschenk is wat we hebben ontvangen. Ik wil u bedanken voor het willen meedoen. Vanavond met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opstuurt wenst te krijgen, mag u ons contacten. Het nummer is 8646-446. En wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde en ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor iemand anders. Tot de volgende dag. Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Be Magnified, de eerste song voor wat betreft de Morning Move op deze maandag van 24 augustus 2026. U bent goed afgestemd, het is de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Nou, het is 6 uur geweest, ik heet u van harte welkom bij de Morning Move. Ik ben Leandro Martosuvigno en ik mag deze editie aan u presenteren live vanuit Shalom FM. Ik groet u, de mensen thuis, de mensen die al op het werk zitten. We groeten de mensen die luisteren vanuit het buitenland. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen en dat u vandaag weer nieuwe energie, nieuwe motivatie en nieuwe kracht hebt om deze dag voor te zetten. Nou, we maken radio tot eer van Christus en het is de bedoeling om u te motiveren deze morgen. Maar om ook even stil te staan bij het woord van God voordat we verder gaan met de uitzending. Ik heb vandaag een tekst uit Jesaja en het thema voor vandaag is God denken is niet ons denken. Trouwens, ik vervang Ian Murazim die de komende weken de komende dagen niet aanwezig zal zijn in de Morning Move, maar ik ben dan uw gastheer tijdens dit programma. God denken is niet ons denken en dat is gebaseerd op Jesaja 55 vers 8 tot 9. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Nou, God zegt duidelijk hier, of de Bijbel maakt hier duidelijk, dat God op een hele andere dimensie beweegt dan wij bewegen. Trouwens, als je stilstaat bij wie God is, dan zijn wij mensen maar niets vergeleken met God. Hij is de schepper en wij zijn deel van zijn schepping. Je zou best kunnen zeggen de kroon van zijn schepping. Maar wij zijn totaal afhankelijk van de Heere. Hoewel hij niet afhankelijk is van niemand. Hij is God uit zichzelf en hij kan alles uit zichzelf. Maar wij zijn daarentegen afhankelijk van het leven. Want als we geen leven ontvangen, dan hebben we niets. We moeten er vooral ook voor waken dat we niet voor God gaan denken en daardoor een verkeerd beeld scheppen van de realiteit om ons heen en die van God. Want dat is vaak genoeg wat gebeurt bij de ongelovigen. Die kennen God niet en die storen zich niet aan zijn woord, waardoor ze een hele andere realiteit van het leven scheppen. Eigenlijk vullen ze het leven zelf in. Ze geven zelf eigenlijk een betekenis aan het leven. Ook al zou ze de raarste dingen doen. Maar dat is omdat wij mensen zijn zoals we denken. En als we ons niet verdiepen in het woord van God. Als we ons niet, zou je kunnen zeggen, als je het niet onderzoekt. En als je niet daarvan op de hoogte bent. Dan kan je in je eigen wereld gaan leven. En dan kan je het leven, je kan er zelf iets van maken. In plaats van dat we ons onderwerpen aan de orde van God, want God is een God van orde en het is belangrijk dat we dus weten hoe hij denkt, weten wie hij is, zodat we daardoor het leven kunnen voortzetten tot eer van hem, maar dat we bovenal ook eigenlijk de basis hebben. Gods woord is de basis, alles is geschapen op basis van Gods woord, dus je zou best kunnen zeggen dat dat de basis is, het fundament, net als wanneer je deel uitmaakt van het verkeer. Het moment dat je bevoegd bent om deel uit te maken van het verkeer, ga je eerst naar de rijschool. Je gaat eerst naar rijles om wat theorielessen te volgen. En dat heeft allemaal te maken met het bewustzijn van de verkeersregels. En de verkeersregels zijn niet zozeer om ons lasten op te leggen of regels op te leggen, maar het is meer om orde te brengen in het verkeer. Want anders zou iedereen rijden hoe hij of zij wil. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we op een ordelijke manier deel kunnen uitmaken van het verkeer. En dat is wat de regels doen. Dat is wat de wetten doen. De regels leren ons bijvoorbeeld in Suriname dat we links moeten rijden. En dat wil dus zeggen dat als je op een ordelijke manier gebruik wil maken van het verkeer, dan dien je te houden aan de regels. Doe je dat niet, dan kun je best wat chaos veroorzaken met ongelukken en aanrijdingen. Omdat de regels zeggen dat je links moet rijden. Dus dan kun je niet gewoon ervoor kiezen om midden te rijden of rechts te rijden. Je kan dat doen met gevolgen. En zo is het vaak genoeg ook in het leven. We beseffen niet of we zijn er niet van bewust wat eigenlijk je hebt de geschreven en de ongeschreven regels
Bovendien, als je God leert kennen en je begint eerbied voor God te hebben, doet me denken aan die tekst dat wijsheid begint bij de vrezen des Heren. Met andere woorden, het moment dat je God begint te vrezen, je verantwoordelijker begint te worden, je selectiever begint te worden, je gaat wijzer worden, omdat je rekening gaat houden met de Schepper, maar ook wat heel wat dingen om je heen. En dat is wat Gods woord met ons doet. Het brengt ons in de juiste orde. Maar het moment dat we Gods woord vermijden, dan doen we wat we willen. En ontstaat er chaos. Je wonder waarom er zoveel chaos is in de wereld. Vooral zij die God niet gedenken. Dat is uiteindelijk wat met ons gebeurt. Ik heb hier een aantal notities gemaakt. Ja, want ik heb me gisteravond moeten voorbereiden voor dit onderwerp. Weet je, morgens. Vandaar dat jullie me niet echt vaak horen om 6 uur. Omdat smorgens, ik ben niet echt een ochtendmens. Dus ik moest me echt gewoon voorbereiden. En ik dacht van, weet je, morgenochtend wanneer we op de radio zijn, dan zullen we dit allemaal bespreken. Trouwens, goedemorgen als u net erbij bent. We doen nu even een korte overdenking voordat we verder gaan met de morning move. Ik heb hier genoteerd, ons denken is kwetsbaar en beïnvloedbaar. We worden beïnvloed door de dingen om ons heen. We worden beïnvloed door ervaringen. We worden beïnvloed door wat we zien, door wat we horen. En hierdoor kunnen we onbewust afwijken van Gods belofte en Gods woord vergeten of overslaan. Bijvoorbeeld, je zit in een angstige situatie of je gaat door een probleem heen, waardoor eigenlijk die situatie heel veel invloed op onze gevoelens heeft, op onze emoties. En daardoor kun je dus heel wat denken krijgen. Je kunt heel wat ideeën krijgen. Je kunt heel wat keuzes willen maken. Mensen zeggen een kat in het nauw gedreven, maar rare sprongen. Omdat je eigenlijk, je wilt uit die situatie komen. En je bent wanhopig. Je bent desperate, zoals men in het Engels zou zeggen. En je begint een heleboel dingen te denken. En je begint te beredeneren met jezelf. En valt het neer op stressen en frustreren. Want je wilt uit die situatie, maar je hebt het antwoord niet. Je hebt de oplossing niet. Dus je probeert ijzer met handen te breken. En je probeert maar te forceren. En zo'n mens is heel erg kwetsbaar. Omdat wat voor aanbieding of wat voor hulp op je afkomt, je bent geneigd om eigenlijk erop af te gaan. Omdat je zo graag uit die situatie wil komen. Maar het best is om God te raadplegen. Het beste is om bij de Heer te stappen, zodat Hij jou de instructies kan geven, zodat Hij je tot rust kan brengen en dat Hij je kan brengen of leiden uit die situatie. Doet me denken aan die tekst: kom maar ieder die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Er is ook aan de tekst die zegt van: betrek de Heer in al je wegen en Hij zal al je paden recht maken. Ons denken is bekrompen en ons denkvermogen is beperkt. En het doel van Gods woord is om ons bewust te maken van de grootheid en glorie van God, maar bovenal ook onze identiteit in Hem. Door bewust hiervan te worden zal onze denkwijze veranderen, en doordat onze denkwijze verandert, verandert ook onze realiteit, want we zijn zoals we denken. Dit is waarom Gods woord, de Bijbel ons zegt dat we Gods woord moeten overpeinzen bij dag en bij nacht. Alleen dat we niet vervreemd raken van zijn orde, niet vervreemd raken van de basis van het leven. Want wij mensen, we veranderen als bladeren aan de bomen. Iemand kan je vandaag iets hebben gezegd of iets hebben beloofd en je bent super enthousiast, je kijkt er naar uit. Maar het moment dat dagen voorbij gaan, weken voorbij gaan, maanden voorbij gaan, jaren voorbij gaan en je ziet maar niets gebeuren, dan begin je minder enthousiast te worden. Je begint ongeduldig te worden. Je begint zelfs boos te worden totdat je uiteindelijk het niet meer verwacht en misschien wel uiteindelijk vergeet. En vaak genoeg is het ook zo, niet dat God niet tot ons praat. God wil juist tot ons praten. Hij wil juist gemeenschap met ons, hij wil de relatie met ons, maar wij zijn vaak genoeg degene die geen tijd hebben of geen tijd maken. We hebben het vaak genoeg te druk of we geven prioriteit aan dingen die we misschien wel boven God zetten, onbewust, kan onbewust gebeuren. Je staat 's morgens vroeg op en je hebt geen tijd om te bidden, je hebt geen tijd om je dag op te dragen. Je gaat gewoon naar huis omdat je hebt haast en je hebt weinig tijd. Je moet vroeg op het werk en je haast je voordat je denkt ben je op het werk. Je doet je ding,
je gaat naar huis en ja, je doet je dingen thuis, je gaat ontspannen, al dat soort dingen. Eigenlijk heb je nauwelijks tijd om ja, met God door te brengen. En dat zouden we bewust moeten kiezen. Je zou bewust eigenlijk je levensstijl zodanig moeten aanpassen dat je tijd daarvoor maakt. Maar niet iedereen is al op dat punt of is op dat punt gekomen waardoor we eigenlijk geen persoonlijke relatie met God opbouwen. En dat kan dus gevolgen hebben voor jouw geestelijk leven. Het kan maken dat je geestelijk eigenlijk strandt en niet groeit. Je bent wel religieus, maar geestelijk kom je niet vooruit of geestelijk groei je niet. En dat is toch wel niet zo wijs, omdat wij die voeding nodig hebben. We hebben de intimiteit met God nodig om elke dag weer in deze relatie verfrist te zijn. En dat die relatie toch wel een zou kunnen zeggen dat je een gezonde relatie met de Heer hebt, waarbij er een goede communicatie is en een goede verstandhouding. Het is de bedoeling dat we één met God worden en dat gaan we alleen kunnen wanneer we regelmatig bij de Heer gaan en regelmatig gemeenschap met God hebben. Om de geestelijke weg met God te bewandelen hebben we niet alleen ervaring nodig, maar vooral de leiding van Gods Geest. Het is Gods Geest die ons de geheimenissen van God openbaart. En het zijn de geheimenissen die ons richting geven en instructies in het dagelijks leven als gelovigen en kinderen Gods. Ik denk dat we even naar wat muziek gaan en voordat we na de song dan verder ingaan op het onderwerp voor vandaag. In elk geval, goedemorgen, welkom. Dit is de Money Move live vanuit de FM 94.5. Je mag alvast de WhatsApp berichten sturen. Er zijn heel wat WhatsApp berichten die binnenkomen. Maar we zijn er tot 8 uur vanmorgen. Dus er is genoeg te doen. Welkom erbij en geniet maar van de radio. We gaan luisteren naar Travis Green. En hij doet voor ons Intentional.

Het is nog steeds de Morning Move, live vanuit Shalom FM. Goedemorgen als u net erbij bent, als u net wakker bent. Het is 7 minuten voor 6:30. Strakjes om 6:30 hebben we de dagtekst en een reclamebreak. Voor u nog even de korte overdenking. Strakjes doen we de WhatsApp berichten en de telefoontjes. We feliciteren alle jarigen, de mensen die vandaag iets te vieren hebben. We zijn vandaag bezig met het onderwerp Gods denken is niet ons denken. Dit is waarom het belangrijk is om Gods woord te kennen. Zodat je niet je eigen conclusies trekt of dat je vanuit je eigen veroordeling leeft. Zonder openbaringen en de leiding van Gods geest gaan we leven vanuit onze eigen denken en gevoelens. De Bijbel zou zeggen in Spreuken 3 vers 5 tot 7, vertrouw op God en niet op je eigen inzicht. Ik denk meteen aan het verhaal van de verloren zoon. Waarbij die jongen eigenlijk vanuit zijn eigen schuld zijn aandelen vraagt en die ook nog verbrast. Ja, daarbij, je moet je voorstellen dat je jouw aandelen, datgene dat jou toekomt en waarmee je leven zou moeten bouwen en onderhouden. Je hebt het verkwit, je hebt het, je hebt het kwijtgeraakt, je hebt het verspild. En je weet best dat het toch wel een kwalijke zaak is. En deze man voelt zich schuldig. Hij denkt bij zichzelf van, weet je, ik heb mijn vader te schande gezet. Ik heb mijn aandelen genomen. Ik ben weggegaan. Ik dacht dat ik het zelf kon doen. En mijn eigen leven kon leiden. Ik was voorbarig en onverantwoordelijk. En nu ben je alles kwijt. Dus deze man denkt bij zichzelf van, weet je, ik heb het zelf gezocht. Dit is mijn lot. Mijn vader gaat me absoluut niet meer accepteren, want ik heb het zelf gezocht. Ik heb hiernaar zelf gevraagd. Dus het is het best dat ik zo verder leef en dat ik het lot accepteer en verder ga met het leven. Niet wetende dat zijn vader naar hem zat te verlangen. En zijn vader keek elke dag uit naar zijn zoon, omdat hij gewoon van zijn zoon houdt. Het is een vader die het meent met zijn zoon en zijn zoon niet kwijt wil. Aan de andere kant kent hij zijn zoon. Hij weet gewoon wie zijn zoon is. En hij weet gewoon van, deze man is nog niet gereed om volwassen te zijn. Dus ergens had die vader iets van, hij komt een dag terug. Weet je, maar alleen ligt dat helemaal bij de zoon. Want als de zoon niet ervoor gekozen had om terug naar huis te gaan, dan zou de vader eigenlijk niet op de hoogte zijn van zijn situatie. Want de Bijbel zegt dat hij naar een ver land is geweest. Met andere woorden, verhuisd, overgevlogen. En deze man verkwitst al zijn rijkdom en datgene waarmee hij zijn leven zou moeten opbouwen. En pas nadat hij geen uitweg meer had, eigenlijk ging hij naar de vader terug. Niet omdat hij de verwachting had dat de vader hem terug zou accepteren. Maar hij dacht bij zichzelf van, weet je, als ik als slaaf bij iemand anders moet werken, dan ga ik liever terug naar mijn vader en als slaaf bij hem werken. Hij hoeft me niet als zoon terug te accepteren. Maar als ik tenminste als slaaf bij hem terug kan werken, dan heb ik het veel beter als slaaf van deze man. Want die zoon, zijn vader had ook slaven. Zijn vader had ook een onderneming. En hij wist hoe zijn vader eigenlijk omging met zijn arbeiders. En hij zag van, nee, de manier hoe mijn vader omgaat met zijn arbeiders is veel beter dan hoe die man bij wie ik nu werk met mij omgaat. En dat is dus de reden dat hij terugging naar zijn vader. Niet omdat hij echt zoiets had van, mijn vader wacht op me en ik ga weer geaccepteerd worden. En toen hij terugging, schrok hij en was hij verrast dat zijn vader eigenlijk naar hem verlangde en hem graag wou zien, in tegenstelling tot wat de zoon dacht. En er werd zelfs een hele feest gegeven, want die vader was zo blij dat zijn zoon terug was. En vaak genoeg hebben wij dat gevoel, of vaak genoeg denken we zo over onszelf nadat we een heleboel hebben gedaan, een heleboel hebben meegemaakt. Dan willen we denken voor God. Dan willen we conclusies trekken. We oordelen onszelf. We oordelen anderen. We schrijven onszelf af. We schrijven anderen af. We trekken conclusies die niet Bijbel zijn. Of die God niet zou doen. Omdat wij anders denken. Net zoals we eerder hebben gelezen in Jesaja. Dat zijn denken niet ons denken is. En daarom is het goed om het woord te raadplegen, het woord te lezen, zodat we niet in onze eigen wereld leven.
terwijl we Jezus volgen, maar dat we zijn richtlijnen volgen en dat we zijn fundamenten volgen, zodat wij niet ons eigen koninkrijk bouwen, maar dat wij inderdaad aan zijn koninkrijk bouwen. We moeten zo meteen nog wat verplichtingen. Ik pak daarbij eerst wat muziek. En na de verplichtingen gaan we verder met de WhatsApp-berichten en de telefoontjes. In elk geval, goedemorgen en welkom. Dit is nog altijd de Money Move live vanuit de FM 94.5.

broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 24 augustus 2026. God zegt, van nu aan doe ik u nieuwe dingen horen. Verborgenheden die gij niet wist. God zegt, van nu aan doe ik u nieuwe dingen horen. Verborgenheden die gij niet wist. Jesaja 48, vers 6. Het leerwoord. Toen de Atheners nu van een opstanding der doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Toen de Atheners nu van

0: Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Momenteel geniet u van Me Love You, de Amapiano versie. Op weg naar tien over half zeven, waarbij we het programma The Happy Kids hebben. U mag daarvan straks gaan genieten. Wij zijn er om 7 uur met het nieuws. De WhatsApp berichten worden nog behandeld. We hebben natuurlijk een heleboel die binnenkomen. Misschien moet ik alvast een paar doen voordat we gaan naar de Happy Kids. Goedemorgen broeder Leandro en shalom familie. Wij danken de Heer voor zijn genade op deze dag. Nieuwe dag, gezegende nieuwe week. Dank u voor uw bemoediging. Tekst uitgelaten 5 vers 14. Want de gehele wet is in één woord vervuld. In dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Broeder, dank voor uw bemoediging. Den Haag is wakker. Groetjes van zuster Sietje. Ja, blessings en welkom in de Morning Move. Morning, Noord is wakker. Genesis 15 vers 1. Ja, en de Heer sprak met Abraham en zei, wees niet bang Abraham, want ik zal u beschermen, en zegenen. God gaf Abraham 2 goede redenen om moed te houden. Hij beloofde Abraham te verdedigen. Ik zal u beschermen. En hij beloofde Abraham te belonen. Als je bang bent voor de toekomst, denk er dan aan dat God in moeilijke tijden bij je zal blijven. En dat hij je grote zegeningen heeft beloofd. Morning Cindy, welkom in de Morning Move. Goedemorgen broeder Leandro, blij u te horen in de ochtend. Gezegende dag. Ja, enjoy the Morning Move. Morning, hoop dat je goed bent uitgerust. God zegene je met kracht van de Heilige Geest. Boga blessie voor iedereen. Drukte hier, paragroet. Welkom, brother, heeft u rust nodig.
1: De Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Goedemorgen, Happy Kids. Hoe gaat het met jullie? Goed toch? Met mij gaat het ook heel goed. Ik ben zuster Yolanda Commissie. Deze week gaan we samen God groot maken. Het is Happy Kids time. Kom er gezellig bij. Veel luisterplezier. Voordat we verder gaan, gaan we samen bidden. Trouwe God in de hemel, ik dank u voor deze mooie dag. Dank u voor deze nieuwe morgen. Vader, dank u wel voor Radio Shalom. Vader, ik dank u omdat we zo bezig mogen zijn een kwartiertje met de kinderen. Vader, ik bid voor uw zegen. Zegen elk een van hen die zich inzet om dit mooie werk te doen. Het gaat om u, Vader. Ik bid voor uw leiding. Dank u wel voor uw genade. En zegen ook elk een die luistert op dit moment. Ik bid dat ze ook vandaag mogen ontvangen uit uw woord. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids, de vertelling van de week gaat over Johannes King. Het is een verhaal dat echt gebeurd is. Dit gebeurde meer dan 100 jaar geleden. Luister aandachtig. In een dorpje aan de boven Saramaka woonde een jongen die Adiri heette. Hij kreeg later de bijnaam van King. Iedereen in het dorp kende hem als King. King had een broer die Noah heette. Noah was de kapitein van het dorp. In dat dorpje had je geen kerk. Er kwam ook nooit een pastor of een dominee langs. Er bestond ook geen christelijke school. Dus niemand in het dorp had over de Heere Jezus gehoord. Ook King niet. Toen King 22 jaar oud was, was hij heel erg ziek. Hij gebruikte zoveel medicijn, maar niets hielp. Hij ging van de ene naar de andere lukumang en toch had hij geen hulp. Happy Kids, in de Bijbel staat dat God het niet goed vindt als wij deze dingen doen. Er staat, gij zult niet aan waarzeggerij of tovenarij doen. Happy Kids, weten jullie dat het niet goed is? De meeste mensen weten wel dat het niet goed is om mee te doen met waarzeggerij. Maar in de Bijbel lezen we ook dat wij niet mee moeten doen met tovenarij. Die cartoonfilmpjes. Die games over tovenarij. Niet goed, hè? Niet goed hoor, Happy Kids. Stop ermee. Als je twijfelt, bespreek het met een kinderwerker, of een pastor, of een dominee, of een kerkleider. Happy Kids, ook King wist niet dat het niet goed was. Zo deed men het in zijn dorp en hij deed ook mee. King bleef maar gaan van de ene naar de andere lukumang. Maar hij werd steeds erger. Hij was bijna 3 jaar ziek. Hij was heel mager en zwak. De mensen zeiden zelf dat hij nooit meer beter zou worden. Happy Kids, weten jullie wat gebeurde? King kreeg een droom. Hij zag een deur. Het was een smalle deur. En King was natuurlijk nieuwsgierig. Hij wilde zien wat achter die deur was. Wat zou jij doen als je een mooie deur ziet? Je zou toch ook willen zien? Ja?
Je ziet een ingang van goud, diamant, echt zo stralend. Ja, dat zag King. Een stralende deur, een mooie deur van goud, diamant. Het was schitterend. Ook al zou jij de deur niet openen, maar je zou zeker nieuwsgierig zijn, Happy Kids. Wel, Happy Kids, King stapte wel binnen. Hij zag alleen maar blijde gezichten. Het was heel mooi. Alleen maar gelukkige mensen. Het was echt een mooie plek. King dacht, oh, kon ik maar zo gelukkig en blij uitzien. Iedereen was prachtig. Ze hadden prachtige witte kleren aan. King werd heel blij van binnen. Wat denken jullie, Happy Kids, dat King zag? Ja, goed zo. King zag de hemel. En plotseling voelde King zich beter. Hij voelde zijn ziekte verdwijnen. Hij voelde geen pijn meer. Hij voelde zich helemaal gezond. Wat was dat heerlijk? King was blij. Hij zou echt graag voor altijd daar willen blijven. Maar kort nadien nam iemand King mee naar een brede deur. Daar zag hij een meneer op een stoel zitten. De meneer zei, jongeman, ik zal je iets laten zien. Happy Kids, wil je weten wat er verder gebeurde? Blijf morgen afgestemd op Radio Shalom. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag om 6:45 tot 7:00 en elke middag is de herhaling om 5:00. Happy Kids, we gaan de Bijbeltekst aanleren. De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Psalm 139, vers 23 tot 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerd doe en help me om weer te leven zoals u wil. Happy Kids. Het is een lange tekst, maar je kan het wel. We gaan het bij gedeelte aanleren, elke dag een deel erbij. Je kan het wel. Vandaag leren we een deel aan. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Nogmaals, Happy Kids. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Nog een laatste keer. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Onthouden, Happy Kids. Morgen leren we weer een deel. Gaan we samen bidden, Happy Kids? Trouwe God, u bent goed. U bent onze God. U laat ons nooit. We moeten alleen maar geloven en vertrouwen op u. U bent onze herder. Heer, wijs ons de weg. Heer, we willen dat u alles van ons weet. We vragen dat u met ons praat. Wijs ons wat wij moeten doen. In Jezus' naam. Zo, Happy Kids, tot morgen.
Geniet nog van enkele gospelliedjes. Blijf afgestemd op Radio Shalom. Kies voor Jezus.

0: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
1: Het is geworden 7 minuten voor de klok van 7. Straks om 7 uur doen wij natuurlijk weer een reclamebreak. En dan hebben we het nieuws. In elk geval zijn we er tot 8 uur met de Money Move. U mag uw WhatsApp bericht opsturen naar ons nummer 875-5358. En na 7 uur krijgt u ook de gelegenheid om te bellen naar de studio. Indien u wil feliciteren in elk geval als u de Money Move met ons wilt doen. Ik wens u een gezegende en productieve dag toe. De mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen in het buitenland, al de mensen die live afgestemd zijn via de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Shalom, God bless you, Lobby Wangs, Lobby uit Kwata. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Dat komt van Brada John. En natuurlijk ook welkom, Brada. Hij heeft die rust nodig. Wens hem veel gezondheid toe, mama Evi. Ja. Welkom in de uitzending. We doen de Money Move tot 8 uur. Ja, van maandag tot vrijdag tussen 6 en 8. Live vanuit het station waar Christus centraal staat. We gaan naar wat muziek. Straks om 7 uur het nieuws. Enjoy the Money Move on the radio.

Het is nog altijd de Morning Move live vanuit Shalom FM. De groetjes voor de mensen in het verkeer. The favor of God is upon you. Het is belangrijk om te weten hoe God over u denkt. Wat het woord van u zegt. Ken uw identiteit in de Heer. Zodat wat u ook meemaakt en wat mensen ook zeggen. Dat niet een zodanige invloed op u heeft. Dat u vergeet wie God zegt dat u bent. Ja, toch, want vaak genoeg kunnen de woorden van mensen je beïnvloeden. En die kunnen zwaar wegen. Mensen beledigen je, mensen vernederen je. En je gaat je daardoor waardeloos voelen. Je krijgt een minderwaardigheidscomplex. Maar if you sap van God will love you. En als je weet hoeveel waard je bent in zijn ogen. Ja, dan kun je onmogelijk waardeloos voelen. Dus weet wat de Heer van u zegt. En weet hoe hij van u denkt. Zodat u niet beïnvloed wordt. Halleluja. Door derden. Of door omstandigheden. Goedemorgen voor zij die net er bij zijn. De blessings voor de mensen die kijken via TikTok. De mensen die luisteren via de radio. Of via livestreaming. Zometeen de reclamebreak om 7 uur. En dan gaan we naar het nieuws. In elk geval, we zijn er tot 8 uur. Met The Morning Move op de radio. Nee,

0: Het is 7 uur.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Dus heb je checkers, Mala? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. Hino jere. Historex abuanyu verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na anyu merit. En dan verfi dizi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jobo. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi, ja.

0: with double ketchup.
1: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerustraat 23. We go the extra mile.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.
2: Het is vandaag maandag 24 augustus 2026. Het is 7 uur geweest en van harte goedemorgen. Welkom bij de krantenkoppen. De berichten voor vandaag zijn gehaald uit Times of Suriname. De historische binnenstad van Paramaribo vormde het afgelopen weekend het kleurrijke decor van de Heritage Village. Het grote slootevenement van de eerste Nationale Heritage Month. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus kwamen Surinamers samen om hun gedeelde geschiedenis, cultuur en tradities te vieren. De activiteiten vonden plaats rond het Onafhankelijkheidsplein, de waterkant Fort Zeelandia en Wakapassi. De feestelijke opening vond vrijdag plaats op het Onafhankelijkheidsplein. President Jennifer Simons benadrukte daarbij de Heritage Village. Meer is dan een evenement. Het vormt volgens haar vooral een gelegenheid om Surinamers dichter bij elkaar te brengen en stil te staan bij de toekomst van het land. De aanwezigheid van veel kinderen tijdens de opening maakte volgens de president duidelijk waarom het belangrijk is om het Surinaams erfgoed te behouden en door te geven. De jongere generatie moet volgens haar de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met de verhalen, gebruiken, muziek, gerechten en tradities die deel uitmaken van de nationale identiteit. De regering zal na jaren van onderwijsproblemen het roer omgooien richting herstel en vooruitgang. Deze toezegging doet vicepresident Gregory Rusland. Hij erkent dat het onderwijs een moeilijke periode achter de rug heeft en het nu vooral aankomt op concrete maatregelen om leerlingen opnieuw de kansen te geven waar zij recht op hebben. Wij constateren waar wij op dit moment staan en dat het nu tijd is om vooruit te kijken, stelt Rusland. De vicepresident zegt dat de regering alles in het werk zal stellen om het nieuwe schooljaar vlot te laten beginnen. Het doel is niet alleen een probleemloze start, maar ook een onderwijsjaar waarin structureel verbetering wordt geboekt. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, doet een laatste oproep aan landsdienaren die nog op de betaalrol van het ministerie voorkomen, maar niet werkzaam zijn en zich sinds december 2025 niet hebben aangemeld. Zij krijgen tot en met woensdag 30 september 2026 de gelegenheid zich alsnog te melden bij de afdeling personeelszaken van het ministerie. Uit onderzoek van SOSAVO is gebleken dat een aanzienlijke aantal landsdienaren geen gehoor heeft gegeven aan een eerdere oproep van het ministerie. Het gaat om personen die volgens de administratie nog op de betaalrol voorkomen, maar niet werkzaam zijn bij het ministerie. In een brief van het ministerie, gedateerd 18 augustus 2026, wordt benadrukt dat het om een laatste oproep gaat. De betrokken landsdienaren moeten zich vanaf maandag 24 augustus tot en met woensdag 30 september 2026 persoonlijk aanmelden bij de afdeling personeelszaken op het hoofdkantoor aan de Waterkant 30 en 32. De hogere slagingspercentage in het voortgezet onderwijs geven reden tot voorzichtig optimisme, maar lossen een fundamenteler probleem niet op. Leerlingen die niet vooral dezelfde kansen krijgen om goede prestaties te boeken. Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in de Nationale Assemblée daar geen geheim van gemaakt. Het afgelopen schooljaar konden 1134 leerlingen niet volgens het reguliere rooster 5 dagen per week onderwijs volgen. Om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, moest worden uitgeweken naar onder meer zaterdaglessen en een relatiesysteem. Leerlingen kregen daarbij wisselend les op school. Voor Curry is dit een duidelijk signaal dat uitbreiding van de onderwijscapaciteit niet langer kan worden uitgesteld. Er moet een nieuwe lokale bijkomen, terwijl bestaande schoolgebouwen gerenoveerd moeten worden om meer leerlingen onder normale omstandigheden onderwijs te kunnen bieden. Guyana is kampioen geworden van de Tier 2 van de Caribbean Football Union CFU U14 Challenge Series. In de finale werd Suriname na een 1-1 gelijkspel via strafschoppen met 4-2 verslagen. Suriname begon sterk en agressief aan de wedstrijd en kreeg al vroeg enkele kansen. De afronding liet echter te wensen over. Jismael Salons kreeg een goede mogelijkheid, maar zijn schot ging net naast het doel. Hij stond daarbij wel buitenspel. Ook Silquinho Plet kwam dicht bij de openingstreffer, maar zijn poging ging naast. De reguliere speelminuten eindigden met 1-1 en na de strafschoppen won Guyana het kampioenschap met 4-2. We zijn hierbij dan aan het eind gekomen van de nieuwsberichten. Zo de heren wil, zijn we morgen weer om 7 uur met een kramp te koppen bij u. Bedankt voor uw aandacht, nog veel luisterplezier op de radio en God zegen.
0: Ik ben Birkel. Ik hou van Harry door Shadow.
6: Molly, let's go get him!

Ja, een goedemorgen aan u allen, de mensen die hier lokaal luisteren. Al onze mede-Surinamers, God bless you. Heb een productieve dag. Werk met plezier. En vergeet niet de heren te betrekken. Het is nog altijd de money move. Intussen geworden 13 minuten over 7. Ik zou zeggen 1 uur, maar we zijn niet in de happy hour. Een gezegende werkdag voor zij die vakantie hebben. Geniet van je vakantie. Waarschijnlijk slapen de meeste mensen nog. De groetjes voor de mensen die ons livestreamen vanuit het buitenland. Ja mensen, de lijnen die staan open voor zij die graag willen joinen in de money move. We feliciteren alle jarigen, zij die wat te vieren hebben. God bless you, Boko Boko. We hebben het vandaag erover dat ons denken niet hetzelfde is als Gods denken. Dus om niet af te wijken en je eigen realiteit te maken, is het belangrijk om bewust te zijn van Gods woord. Daarvan op de hoogte te zijn, zodat je in lijn mag staan met jouw God. Kirk Franklin! Met Give Me, terwijl u geniet van de money move. Goedemorgen Ian en gezin, groet op het punt het vliegtuig in te stappen. Groetjes aan mijn shalom familie, ik mis jullie al. Ja, dat is jullie ochtendpresentator. Hij laat jullie groeten, hij is afgestemd. Nu nog even, want hij stapt zo meteen het vliegtuig in. Ian, kun je aan de mensen zeggen welke richting je opgaat? Eigenlijk zou je moeten bellen en de mensen moeten groeten. De lijnen die staan open mensen, wilt u groeten, wilt u bemoedigen? Nee, in de morning moet vragen of jullie eraan. Ik weet niet als Ian dat doet. Maar in de morning moet vragen of jullie eraan. Daarvoor moet u in de happy hours bellen. Maar in elk geval, enjoy the radio. Weet dat de Heer met u is. Dus wat voor gevoel u ook ervaart en wat voor gedachten allemaal door u heen gaan. Kom tot rust, wees stil en vertrouw de Heer. Hallo, Ian gaat zwemmen in blauw water. Hij gaat naar Curaçao. Nou, geniet van je vakantie, brada. Je verdient het. Ga genieten. Doe je telefoon weg. En breng genoeg quality time door met je gezin. En wanneer jij komt, dan ga jij de happy hour doen. Trouwens, die afspraak, mensen, jullie gaan hem in de gaten moeten houden. Hè? Want nu doe ik de money move hem. Maar in september gaat hij de happy hour voor mij moeten doen. Dit is Kirk Franklin en Mali Music met Give Me. Vraag de heren wat u nodig hebt. En u hebt ook nog autoriteit en gezag. Denk daaraan. Dus men zou zeggen, take your place. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Maak gebruik van die geestelijke autoriteit en gezag om mensen los te bidden. Jouw doorbraak los te bidden. Maar ook te gaan voor die verandering. Te gaan voor die verhoging. Dan praten we niet alleen over die salaris, maar vooral ook geestelijke ontwikkeling. Dat je geestelijk volwassen en stabiel mag worden. Goedemorgen Radio Shalom en alle luisteraars. Goedemorgen broeder Leandro, hoe gaat het? Ja, goedemorgen, welkom. En de groetjes vanuit de Morning Move. We gaan naar wat muziek. Victor Ivic staat klaar met Joy is Coming. Op die manier geniet nog altijd van Radio Live vanuit de FM 945.

0: Het is nog altijd de Morning Move live op de radio. Intussen staan de lijnen open. Je mag bellen of je app naar de studio. Met de studio, goedemorgen. Hallo.
1: Morgen, broeder Diandro.
0: Ja, goedemorgen.
1: Dat is de Sintja.
0: Welkom in de uitzending.
1: Jij bent ook welkom in Morning Move, hoor.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik ben een blijtje, broeder. Ja. Je kracht, hoor.
0: Ja, zeker, sowieso.
1: Ja. Ik zou een kort willen zingen. Maar ook een bemoediging zo voor zuster Sabrina. Ja, we missen haar. En ook voor Brenda. Dat wordt gezegd. Tante Sintja, je moet me bemoedigen of wat zeggen. En ik zeg, God is goed, Brenda. Ik geef je kracht, hoor. En je geneest, Heer, hoop, moed. Vol hart, God zal je geven. Ik genezing in Jezus' naam, hoor, Brenda. En ook zuster Sabrina, wees niet verdrietig. De Heer geeft die vreugde olie, hoor, om blij te zijn in de Heer. Nog ga ik even kort zingen, ook voor jou, broeder Leandro.
0: Ja, als
1: en voor alle mensen van die naar Shalom luisteren. Ik ben een beetje ziek, maar ik ga dat doen. Ik ben niet ziek. Jezus is overwinnaar. Ja. Heer, u gaf aan mij vreugde olie, een lofgewaad in plaats van rood, een gouden kroon in plaats van as, overwinning in plaats van verdriet. Heer, u gaf aan mij vreugde olie, een lofgewaad in plaats van as, een lofgewaad in plaats van as, een gouden kroon in plaats van as, overwinning in plaats van verdriet, overwinning in plaats van verdriet. Dank u, Jezus, glorie voor uw grote naam. Gadaboom, gadaboom, gadaboom. Het is niet zo goed gegaan, maar gadaboom.
0: Ja, nou, u hebt uw best gedaan en dat is, God heeft uw hart gezien.
1: Ja, met die net dat je naar geest wil kan komen.
0: Ja, helemaal.
1: Met de geest zijn we sterk.
0: Oké.
1: Het vlees is zwak. Gadaboom.
0: Beterschap?
1: Ja, dankjewel, broeder.
0: Ja, bless you. Yes. Doei. En dat is mama Sintja die natuurlijk haar bijdrage wilde leveren of heeft geleverd in de Morning Move. De lijnen die staan open, we doen het samen in de Morning Move. Dus voel je vrij om te bellen of te appen. En u krijgt de ruimte om op uw manier de mensen te bemoedigen op deze maandagmorgen. Ik wens u een gezegende werkweek toe. Mensen, onderschat het niet. Ga niet uit huis of doe niet zonder de Heren. Het is vooral belangrijk dat u alles doet met de Heren. Gewoon omdat het veiligst is en het best. Met de studio, goedemorgen. Ja, hallo.
2: Oma Afrika.
0: Ja, goedemorgen. Welkom in de Morning Move.
2: Goedemorgen. Vergeet voor al de mooie dagen het mooie ding niet. Want als je het vergeet, komen ze nooit meer terug.
0: Oké.
2: Okay. Ja?
0: Ja.
2: Dat is een wens voor jullie allemaal. Allemaal. En voor die jaren zijn gefeliciteerd. Alles kan nog zo zijn. Als de nacht. Hij is de... Morgenster.
0: Oké.
2: Okay. Is het verstaan?
0: Ja, niet helemaal. Ik heb u al begrepen, maar u bent niet echt 100% verstaanbaar.
2: Oké, maar ik wil alle mensen, goede tijden die aankomen. Ja?
0: Oké, okay, hetzelfde voor u en veel luisterplezier.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja?
0: Abo.
2: Dankjewel.
0: Ja hoor, blessie. Ja, hetzelfde.
2: Ja.
0: Het is de Morning Move op deze maandag van 24 augustus 2026. We wensen de kinderen een fijne vakantie. Nu hebben ze officieel vakantie. Die knop van die dingen hier doet een beetje wat hij wil om bestraffen. Apaniltje, maar goed. Galaten 5 vers 14, want de gehele wet is in één woord vervuld. In dit gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De WhatsApp berichten komen binnen, dat is de bedoeling. terwijl u geniet van de Morning Move. Goedemorgen, broer Lea. God zegen. Mooie welkom in de Morning Move. Danken. God is goed. Ik wens jou een gezegende dag. En alle shalom familie. Blessings lobby. Amen. Overwinning in plaats van verdriet. Yes. Goedemorgen, shalom familie. Mama Sintja, bedankt voor uw mooie, krachtige en bemoedigende woorden. Ik heb ze ontvangen. En God bless you. Bogo bogo, zo lobby aan onze shalom familie. En tot snel. En het komt van Sabrina. Ja, goedemorgen. En nogmaals, goedemorgen. We gaan weer naar wat muziek. Ga maar genieten van een van de nieuwe. Ik hou ontzettend veel van deze pokoe. Geniet ervan. Dit is Nova Abioni samen met Oom Jay. En zij doen voor ons Minovica.

Nova Abione en Oom Jay met Minofica. Welkom als u net erbij bent aangeschoven. Het is altijd de Morning Move. Elke maandag tot vrijdag vanaf 6 uur. Live vanuit de FM 945. Of ook te volgen via internet. www.shalomsuriname.com. We feliciteren alle jarigen. Alle anniversaries. Ja, al de mensen die iets vieren of gedenken. God bless you. En natuurlijk een gezegende werkdag voor de werkende klasse. De mensen die onderweg zijn naar het werk. Of zich klaarmaken om te gaan werken. Nou, met de heren komt het zeker goed. Weet je, soms gaan we door heel wat dingen heen. En soms verwacht je gewoon heel wat dingen. Je hebt ook een nuchter verstand en logica. Die zegt jou allemaal wat gaat gebeuren. Maar wie dat de heren bij machten is om elke situatie onder controle te krijgen. Dus wat er ook op uw pad komt, weet dat God bij machten is u te leiden er doorheen. Dus vertrouw niet op uw eigen inzicht, maar vertrouw op de heren. Want vaak genoeg is het juist onze denkwijze. Dat maakt dat we Gods woord selectief lezen of eigenlijk Gods woord niet begrijpen of een verkeerde boodschap uithalen. Simpel omdat we eigenlijk een eigen betekenis geven aan het woord in plaats van dat we Gods woord eruit halen zoals God het gezegd heeft. En daarom is het belangrijk om niet jouw eigen denken te hanteren, maar juist die aan een kant te laten, zodat je, de Bijbel zou zeggen, je denken laat vernieuwen vanuit Gods woord. We gaan weer wat naar het muziek. Deze is een hele leuke song van Sam Rivera en Evan Kraft. En deze is speciaal voor de mensen in het verkeer. If You Only Knew.

If you only knew. Het is daarom belangrijk te weten hoeveel God van ons houdt. Hoeveel hij ons waardeert. Wie we zijn in zijn ogen. Zodat je vandaag niet door de duivel voor de gek gehouden kan worden. Of dat hij je van de kast naar de muur kan sturen. Want weet je, vaak genoeg onderschatten we dat gedeelte. Hè? Maar we zijn heel beïnvloedbaar. We kunnen heel makkelijk afgeleid en verleid worden. Slechts op basis van wat we zien, wat we horen, wat we meemaken. Zo kwetsbaar zijn we. Het doet me denken aan de Israëlieten. Die door macht en kracht uit

weer naar die oude goden wilde gaan om die te aanbidden. Ja, en er was een tijdje waar ik echt zoiets had van, hoe kunnen ze zoiets doen? Maar naarmate je jezelf leert kennen en naarmate je zelf ziet dat ook wij mensen, wij gelovigen, wij christenen heel makkelijk afgeleid worden. En dat je vandaag bij je God is geweldig en morgen bij je Heer, waar bent u? Want ik kan me niet voorstellen dat ik hier doorheen ga. En dat heeft allemaal te maken met ons kwetsbare denken. En dat we heel makkelijk beïnvloedbaar zijn. En daarom is het goed om je vandaag ook weer te voeden met het woord van God. En daarom zegt Jezus, we leven niet alleen van vlees en brood, maar we leven van elk woord dat God spreekt. Dus ook vandaag weer hebben we opnieuw die behoefte om stil te staan bij de beloftes en het woord van de Heer. Goedemorgen broer, welkom in de Morning Move. Ik wil Farah groeten die net wakker is. Ze geniet van haar vakantie omdat ze over is naar groep 5. Dat is de derde klas. Gezegende nieuwe week voor ieder. Blessings, ja, de blessings voor al de kinderen die genieten van hun vakantie, maar natuurlijk ook alle luisteraars. Trouwens, u krijgt de groetjes van zuster Florence. Laten we echt bidden voor het verkeer, want het is niet mooier. Elke dag dode verkeersongevallen heb ik zaterdag vlak voor mijn ogen meegemaakt. Een kind is aangereden. Tries, we komen deze dagen, we komen tegen deze bloeddorstige geest die zielen eisen in het verkeer. In de naam van Jezus, laten we voorzichtig en onszelf onder het bloed dekken en blijven bidden. Ja, dat is een boodschap van Florence. Goed om dat mee te nemen, want inderdaad, je staat versteld over wat er allemaal gebeurt in het verkeer en hoe mensen zich gedragen. Maar ja, de Bijbel laat ons weten dat de eigenschappen van de eindtijd is. Dus reden genoeg om dicht bij de Heer te blijven. Leviticus 19 vers 32. Voor het grauwe hart zult gij opstaan en zult het aangezicht des ouden vereren. En gij zult vrezen voor uw God. Ik ben de Heer. Leviticus 19 vers 32. Maar Masra ben denang ami en agimi krakti fumi kan preki a herbos kopu. Na so ala densma di no sabigado ben kan jereng. En Masra Purumina Grebi Mofo 2 Timotheus 4 vers 17. Ja, het is nog steeds de Morning Move. Welkom als u net erbij bent. De mensen in het verkeer, de mensen die al op het werk zitten, geniet en laat je bemoedigen vanuit deze plaats. Ik kijk even, want ik heb verzuimd muziek in te schuiven. Dus ik heb wel eentje hier voor mijn man Minasap FM. Draai rustig pokoedis. Ja, ter bemoediging ga ik deze song doen. En dan gaan we het daarna opvoeren, want het is al 6 minuten over 7:30. Oewiki, oewiki. Ja, vandaag mag ik een beetje aanstellen, want ik ben vroeg op. Oewiki, nou. Ga maar genieten van Gimwa Yeye, Fu Lobiu.

Ons denken is niet hetzelfde als Gods denken. En misschien heeft iemand jou gezegd dat je het niet gaat maken. Misschien is het jouw eigen denken die je zegt van nee, het is onmogelijk. Nou, de Bijbel zegt wat bij de mens onmogelijk is, is bij God mogelijk. De vraag is, wat geloven we en door wie laten we ons beïnvloeden? Gaan we staan op het woord van God en zeggen van ja, dat is mijn leidraad, dat is mijn kracht, dat is mijn realiteit. Of ga je geloven in wat mensen zeggen of wat jij denkt? Want net zoals de Bijbel zegt, ook ons denken komt niet overeen met Gods denken. Dus ook jij kan je vergissen. Ook jij kan een hele misvatting hebben van die hele situatie. Dus daarom is het goed om Gods woord te raadplegen, mensen. Want daardoor groeit ons geloof in Hem. En kunnen we meer en meer beseffen hoe groot de Heer is. De Bijbel zegt, Hij doet boven bidden en denken. Met andere woorden, ons denkvermogen is te klein om te realiseren wat God allemaal kan. En het beste is om op Hem te vertrouwen. Vertrouwen betekent niet dat je het gaat begrijpen. Maar vertrouwen betekent wel dat je die rust en die zekerheid hebt dat God met u is. Broeder, goedemorgen. Dit nummer is super mooi. Nooit gehoord. Wishing all a blessed week. Groetjes uit Nederland. Ja, nou, ik ben blij dat u daarvan heeft genoten. U kunt ze allemaal vinden op YouTube. Dat was Gim Wajeje voor Lobby. Yo. Nou, we gaan zo meteen om 7:45. Het is al 7:00 geweest. Hè. Ik ben niet zo gewend 's morgens op de radio te zijn. Dus de tijd moet ik nog onder de knie krijgen. Maar goed, we gaan naar wat muziek. Straks om 7:45 hebt u natuurlijk de reclamebreak. En we zijn er in elk geval tot 8:00 met de Morning Move live op de radio. We gaan naar dit Nederlandstalig nummer. Niet alleen.

0: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presserie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles doen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Maar denk niet naar niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
6: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerbalani Express.
5: Kerbalani Express? Is dat een nieuwe koffie?
6: Ha, nee man. Kerbalani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
5: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
6: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
5: Moet ik echt uit huis om naar Kerbalani te gaan?
6: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerbalani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerbalani. Save and enjoy.
7: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi tika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
8: Kies altijd voor de fastest mobile network. Telesuur, winnaar van de Ookla Award. Telesuur, keeping us in touch.
7: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
9: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.

Het is 8 minuten voor 8. Jordan Villis met Jesus is Coming Back. Ja, een fijne werkdag toegewenst. Welkom als u net afgestemd bent. Het is nog altijd Shalom FM. Zometeen doen we het menu van Eethuis Esselin. We zijn er in elk geval tot 8 uur. Om 8 uur hebben we de herhaling van Een Goed Begin. Om 8:30 de hernutter. We hebben om 11 uur Vrouw Vandaag. Om 12 uur De Beste Set Toekom. Om 1 uur ben ik er weer met de Happy Hour. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. God bless you, bogo bogo.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi.
1: Het menu van
0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken?
1: Het menu van Eethuis Esseline op deze maandag van 24 augustus 2026 is sweet osso witte nasi, mix gegrilde kip, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, masus moxalesi met gerookte kip en kolen door, gebakken vis met oma haar speciale saus. Oker met soep, okersoep met kip, je mag ook zalvlees erbij doen, pampoenmix, gerookte kip, masala kip en ei. En als groente hebben wij vandaag kousenband en dagoblad. Tot zover het menu van Eethuis Esseline.
0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi.

Het is 4 minuten voor 8. Het is tijd voor mij om u formeel te groeten. En de morning move te beëindigen. Terwijl u geniet van Abigail Martina. Ik zal hem tot slot helemaal voor u afdraaien. Maar ik groet formeel. Ik ben Leandro Matos. Ik mag u de morning move presenteren op deze maandag van 24 augustus. Ik ben er de komende 2 weken. Dus ja, u blijft genieten van Shalom FM. We hebben het wel gehad voor wat betreft deze editie. Morgen zijn we er weer om 6 uur. Hopelijk heeft u genoten en bent u bemoedigd. U blijft afgestemd en er is veel meer te doen en te beleven hier via Shalom FM, de 94.5. Ik ben Leandro Marto Zuigno. Tot zover de morning move vandaag, maandag 24 augustus 2026. We sluiten af met Abigail Martina, zoveel meer. En daarmee zeg ik tot morgen met een nieuwe editie van The Morning Move.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Ik zal het hebben over de Heilige Geest. De Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? U zult zich wel afvragen wie de Heilige Geest is. De Heilige Geest is God in actie op aarde. De Heilige Geest is een persoon. En de Heer heeft ons geen... De Heer heeft ons geen publiciteit gestuurd via hemelse post om ons te vertellen wie Hij is. Maar de werken die door zijn geest gedaan worden zijn zichtbaar op aarde. Doch de Heilige Geest, zijn werken zijn zichtbaar op aarde. De schepping begon toen de Geest Gods over de wateren zweefde. Daarna, toen God zijn dienstknechten uitkoos, rustte de kracht van de Heilige Geest op hen. Zoals we kijken, bijvoorbeeld kijken naar Exodus 35, vers 30, vers 31 en vers 34. Daar staat, ziet, de Heere heeft Bezaleel bij name geroepen en heeft hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis. En hij heeft hem en Oholiab in het hart gegeven om anderen te onderrichten. En als we kijken naar Exodus 3 vers 10. De geest des Heren kwam over hem, Otniel. Hij richtte Israël. De geest bekleedde Gideon. En Gideon verdedigde Israël. De geest bewoog Samson tot het doen van daden met bovennatuurlijke kracht. Samson kreeg bovennatuurlijke kracht. En hij deed geweldige daden. De geest van God kwam over Jefta. En hij gaf Israël over. En hij gaf Israëls vijanden over in zijn hand. En na deze richters leidde de profeet Samuel gedurende zijn heel leven de natie. Hoe was dat mogelijk? Door de Heilige Geest. De Bijbel zegt ook door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. De profeet Micha's getuigde, als je de profeet Micha leest, een van die kleine profeten in het Oude Testament, profeet Micha zegt, ik daarentegen ben vol van kracht van de Geest des Heren. Wie is de Geest des Heren waarover profeet Micha het heeft? Het is de Heilige Geest. En dit zijn allemaal schilderingen van de Heilige Geest. Het is de Geest die Christus ons had beloofd. Toch de Geest van wijsheid en kennis. De Geest die creatief is. De Geest die bekrachtigend is, die genezend is. De Geest van sterkte, zekerheid en deugdzaamheid. Gods kracht maakt dat mensen die machteloos zijn, daden kunnen doen. Toch? Hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Als we kijken naar het Oude Testament, als we kijken bijvoorbeeld naar Mozes. Mozes plaatste zijn handen op 70 oudsten bij de tent der samenkomst. En de geest van God kwam op ze. En op dat moment werd in het kamp zelf aan Eldad en Medad ook kracht gegeven. En ze begonnen te profeteren. En een jongeman snelde naar Mozes om hem te vertellen. Jozua dacht dat Mozes het alleen recht behoren te hebben betreffende profetie. En hij drong aan. Mozes, mijn Heer, belet het hun. Mozes sprak Jozua niet tegen. Mozes zei, wilt gij voor mij ijveren? Och waren het gehele volk des Heren profeten, doordat de Heren zijn geest op hun gaven. 70 in één keer. Dat was het grootste aantal sinds meer dan 1200 jaar. En die ervaring was ongewoon. Want meestal, tijdelijk en alleen voor enkelingen. Maar dit keer was het op 70 oudsten. Toch hebben we gelezen over enkelingen. We hadden gelezen over mensen als Jefta, Simson, een profeet Samuel. Maar dit keer zien we de geest komen op 70 oudsten. Dus het was een ongewone ervaring. En Mozes' wens bleef gedurende vele eeuwen in vele harten. Als we kijken naar die tempel die Salomo had gebouwd. Toch die tempel die Salomo had gebouwd draaide op volle toeren. Hoewel zonde de natie verzwakt had. Een profeet stond op in Jeruzalem en waarschuwde voor het oordeel. Hij waarschuwde daarvoor. En de profeet Joël zag niet alleen oorlogswolken en verschrikkingen, maar hij zag ook iets geweldigs. Hij zag niet alleen dat Israël braak lag, maar wat de profeet Joël zag is heel bijzonder. Hij vertelde meer dan alleen over een oordeel. Hij zegt in Joël 2 vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien, ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookzuilen. In die dagen goot de jonge slavinnen slechts water over de handen van hun meesteressen. Maar God beloofde dat hij zijn geest zelfs op hun zou uitstorten. In feite betekent het dat de Heilige Geest wereldwijd op mensen van alle slag uitgestort zou worden. En dat maakt het zo bijzonder. Dus wat ooit aan de handvol van zijn uitverkoren dienstknechten, wat hij ooit aan de handvol van zijn uitverkoren dienstknechten had vergund, zou nu een voorrecht worden dat iedereen zou ervaren. En dat konden velen zich moeilijk voorstellen of geloven. Maar God had het gezegd. En zijn woord houdt voor eeuwig stand. Johannes de Doper zei, ik doop u met water tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes doopte met water totdat hij Jezus zag onder de kandidaten. Johannes de Doper doopte met water, dat is een natuurlijk element. Maar Jezus zou dopen in de Heilige Geest en met vuur, dat is een geestelijk element. Dus Johannes stond in het koude water van de Jordaan, maar Jezus stond in een rivier van vloeibaar vuur. En Johannes had al een paar dagen mensen gedoopt, maar Jezus zelf zou door de eeuwen heen niet alleen een groep mensen dopen op de Pinksterdag, maar alle vlees. En hij doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds. Prijs God daarvoor. Jezus doopt in de Heilige Geest. Nou, er staat in die NBG-vertaling met de Heilige Geest, maar die Griekse grondtekst zegt in de Heilige Geest. Dus u wordt helemaal omgeven door de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest. Ja. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren die 120 discipelen bijeen. Ze kwamen in de stilte bijeen, uit vrees voor die autoriteiten die Jezus hadden gedood. En ze kwamen in de stilte bijeen. Jezus had ze gezegd om te blijven wachten, totdat ze bekleed zouden worden met kracht uit de hoge. Ze zaten daar en ze wachten, en de wereld vergat ze. Er gebeurde niets, er gebeurde geen wonderen, alles leek normaal. En de tiende dag was een zondag, het feest der weken, ook wel Pinksteren genoemd. En om 9:00 in de ochtend hief een priester het brood der eerstelingen omhoog en hij wuifde het voor de Heer. Alsof dit een signaal was voor de opgevaren Jezus Christus. Alsof het een signaal was voor de opgevaren Jezus. En terwijl hij dat deed, snelde er een orkaan door de lucht boven Jeruzalem. Een geweldige windvlaag. Jezus zelf was door de hemelen heen gebroken met zijn verbrijzelende en overwinnende opvaring. En nu, door die geopende hemelen, was er een nederdaling. De Heilige Geest kwam. En hij demonstreerde dat de weg naar de hemel geopend was. En de hemel is sinds die dag nooit meer gesloten geweest. De Heilige Geest werd uitgestort. En het was een bijzondere ervaring die 120 hadden daar zo. In de bovenzaal. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus Christus. We hebben gehoord, we hebben uw woord gehoord. Dat u op enkelingen kwam, maar dat u nu op iedereen komt, dat u aan ieder wilt vervullen. Zoals u had geprofeteerd door profeet Joël in Joël 2 vers 28, zoals we daarnet hebben gelezen. Heer, ik bid mijn God, stort uw geest uit op ieder die dit programma volgt, een goed begin. Heer, doop ze in de Heilige Geest en met vuur in de naam van Jezus. En ik bid dat ze een geweldige Pinksterervaring mogen hebben. In de naam van Jezus. Doop ze in de Heilige Geest en met vuur in de naam van Jezus. Halleluja. Prijs God. Amen. Prijs de Heer. Dat was het voor vandaag. Morgen zijn we er wederom bij u met het programma Een Goed Begin. God bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening, veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, broeders en zusters, luisteraars. Ik ben dominee Ingrid Noortan Uden en ik ben vanmorgen wederom bij u met de hernutter in uw huiskamer, op kantoor of waar u ook mocht zijn als u hier naar luistert. Zullen we de dag opdragen aan de Heer? Vader God, we danken u. We danken u voor deze nieuwe dag die u ons geschonken heeft. U bent met ons geweest, u hebt over ons gewaakt en we mochten deze dag begroeten. De nieuwe dag die u ons geschonken heeft, door uw liefde, uw genade en uw goedheid. Vader, en we danken u daarvoor. En u hebt ons deze dag gegeven en we geven het terug aan u, opdat u ons daarin mag leiden, door uw geest, in Jezus' naam. Amen. Het is vandaag, maandag, 24 augustus. Het dagwoord van vandaag is gehaald uit Jesaja 48, vers 6. God zegt, van nu aan doe ik nieuwe dingen horen, verborgenheden die gij niet wist. God zegt, van nu aan doe ik nieuwe dingen horen, verborgenheden die gij niet wist. En het leerwoord is gehaald uit Handelingen 17 en wel vers 32. Toen de Atheners nu van een opstanding der doden hoorden, spotten sommigen. Maar anderen zeiden, we zullen u hierover nog wel eens horen. Nogmaals, toen de Atheners nu van een opstanding der doden hoorden, spotten sommigen. Maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Bijbehorend lied. De spotter mag de waarheid smaan. Hij kan ons haar niet roven. Don Christen mag haar tegenstaan. Wij blijven haar geloven. U Jezus, u zij deer, die u verkiest tot Heer. U wordt oprecht betracht. Die kan geen helse macht de zaligheid ontroven. Gij, Christen, die op hem vertrouwt. Gij moet geen dreigen vrezen. Die God die van de hemel schouwt, zal ons tot een toevlucht wezen. Der legerscharen Heer waakt voor zijn woord en eer, geeft ons geduld in nood en kracht en moed in dood. Wie zou dan dreigen vrezen?

Als schriftlezing heb ik naar aanleiding van het leerwoord gekozen voor Handelingen 17 en wel vers 15 tot en met 34. Handelingen 17, vers 15 tot en met 34. Paulus te Athene. En Paulus' geleiders brachten hem te Athene en vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, werd hij in zijn geest in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerden. En op de markt dagelijks met hen die hij er aantrof. En ook enige van de Epicureese en Stoïcijnse wijsgeren twisten met hem. En sommigen zeiden, wat zou die bedweter willen beweren? Maar anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. Want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus. En zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensen wel naar wel te weten wat dit zeggen wil. De Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd dan om over iets nieuws te zeggen of te horen. En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide, mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan zonder te kennen vereert, dat verkondig ik u.

de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele de gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Opdat zij God zouden zoeken, of zij hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesmeden of bedacht. God dan verkondigt met voorbijzien van tijden van onwetendheid heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alles het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Aldus vertrok Paulus uit hun midden, doch enige mannen sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw genaamd Damaris, en anderen met hen. Paulus is door de broeders van Berea naar Athene gebracht, vanwege de achtervolging uit de Joden vanuit Thessalonica. Paulus had namelijk één probleem, dat hij overal waar hij kwam, dat er een groep Joden achter hem aankwamen, omdat zij het niet eens waren met de verkondiging van het evangelie van Paulus en zijn opschudding veroorzaakte. Paulus kwam te Athene. Dat is het centrum van het geestelijk en cultureel leven van Griekenland. En we hebben geleerd van de Griekse filosofie en al de goden die ze hebben. En de stad was vol beelden en altaren, gewijd aan de vele goden. En Paulus die dat zo zag, het stoorde Paulus in zijn geest. Wat deed hij dan? Hij is gegaan naar de synagoge om daar te praten met gelovigen. Maar hij ging ook op de marktplein om daar te praten met mensen. Het evangelie te verkondigen. En we zien ook dat hij twistgesprekken voerde met de Epicureese en de Stoïcijnse wijsgeren. Dat zijn mensen die bepaalde filosofen volgden en hun leer aanhangen. En Paulus die reden twisten met ze. En wat gebeurde is dat ze hem brachten naar de Areopagus. Dat is een plek in Athene waar de rechtscollege vergaderde. Een plek waar mensen zich vergaderden, bijeenkwamen om te weten wat voor nieuws er is, om dat te horen of om daarover te praten. Men wilde steeds meer weten. Het was een continu zoeken naar nieuwigheden. Paulus werd dus daar naartoe gebracht. En Paulus, die heeft gebruik gemaakt van hun eigen filosofieën. En van wat dichters geschreven hebben aan gedichten. Om van daaruit het evangelie te verkondigen. Hij begon met aan te geven dat hij eigenlijk ontzag had voor hun godsdienstigheid. En dat hij de vele beelden en altaren gewijd aan godheden heeft gezien. Maar dat hij ook één gezien heeft, gewijd aan een onbekende god. Wat namelijk het geval was, is dat ze bang waren dat ze een of andere god zouden kunnen vergeten en dat ze daardoor problemen zouden krijgen. Dus, voor degene die we niet kennen, oké, of die we niet genoemd hebben,
Dan maken we ook nog een standbeeld voor die onbekende God en een altaar. En Paulus maakt daarvan gebruik. En hij zegt, ik ben juist gekomen om die onbekende God aan jullie bekend te maken. Maar deze God wordt niet gemaakt met zilver en goud of met steen. Hij wordt niet door mensenhanden gemaakt. Want deze God is de God die de hemel en de aarde en alles gemaakt heeft. En ook de mens gemaakt heeft. En die eens ook de mens zal oordelen door iemand die heeft aangesteld. En we weten uit de verkondiging van gisteren dat het gaat om die knecht des Heren. En hij zegt, hij zal op een dag de gehele mensheid veroordelen door deze ene persoon. En hij roept ze op om tot bekering te komen. Om zich te bekeren tot deze levende God. En dat God het bewijs geleverd heeft, doordat hij, ik kan gebruiken weer die term van zijn knecht, heeft opgewekt uit de dood. En we weten het, die knecht is Jezus Christus. Die heeft opgewekt uit de dood. Nou, toen ze dat hoorden, toen was het hek van de dam. Want toen begonnen ze te bespotten. Toen begonnen ze hem belachelijk te maken. Opstanding uit de dood. Dat was toch een onmogelijkheid. Sommigen, de meesten hebben gespot. Ik zal zeggen de meesten. Maar sommigen hebben gedacht, weet je wat? We willen hier meer over weten. En die gingen met hem mee. En er kwamen tot bekering. Onder andere ook iemand die de leiding had. Ik zou de burgemeester van Areopagus. Die kwam ook tot bekering. Wat betekent dit voor ons? Paulus werd geprikkeld door al die afgodsbeelden en altaren die hij zag. Omdat hij weet dat dat allemaal afgoden zijn. En dat ze de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat zij hem moeten leren kennen. Die we niet kunnen maken uit goud, zilver, hout, steen of wat dan ook. Omdat hij alles geschapen heeft. Ook ons geschapen heeft. En hij riep op tot bekering. De vraag die ik me stelde toen ik bezig was, is zijn wij, worden wij ook geprikkeld in onze geest? Wanneer wij zien dat anderen die God niet kennen, doet het ons wat? Willen wij ook hen kennis laten maken met deze God? Onze God. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En zijn wij bereid om ten alle tijden verantwoording af te leggen van ons geloof? Paulus had het niet makkelijk. Paulus had het niet makkelijk. Hij werd steeds vervolgd en daarom was hij nu in Athene. En hij werd bespot en belachelijk gemaakt. Maar hij wist wat zijn roeping was. Hij wist dat hij geroepen was om anderen te brengen tot geloof. Om anderen het evangelie te brengen. Waarom? Voor hun behoudenis. Of dat ze niet verloren gaan. Of dat ze niet zullen vallen onder het oordeel dat hij aangeeft dat eens zal komen. Maar dat ze deze knecht, deze Jezus, zouden leren kennen en ontmoeten. Ik zeg kennen en ontmoeten. Want het is die ontmoeting, maar het kennen gaat veel verder, is veel dieper, vraagt om intimiteit. Om ons inderdaad ook te verdiepen in zijn woord. En op, inderdaad ook tijd te maken voor hem. Om met hem te communiceren. Gebed. Gebed. Als communicatie. Niet als eenrichtingsverkeer. Hij werd bespot. Maar er waren er die tot geloof kwamen. Er waren er die tot geloof kwamen. Weet u, wij zijn in een gelukkige omstandigheid. We leven in een land waar je vrij je geloof mag beleven. Maar dat heeft ook een uitdaging. Het kan je onverschillig maken. We weten dat er ook in de wereld vandaag nog mensen verbrand, vermoord, gedood, onthoofd worden vanwege hun geloof in deze Jezus Christus. Ik wil u bemoedigen. Om bewuste keuzes te maken voor Jezus is niet makkelijk, ook in onze samenleving. Het kan betekenen binnen het gezin dat je anders wordt aangekeken of dat je verstoten wordt. Het kan ook betekenen dat je vrienden verliest.
Omdat ze nu vinden van, ja, je bent nu anders. Je gaat niet meer met ons mee, je doet niet meer met alles van ons. Waardoor je ook verstoten wordt, ja. Bespot wordt, ja. Een bewuste keus maken voor Jezus betekent inderdaad, ook al is het niet zoals het daarbuiten is, maar ook bij ons, in onze samenleving, dat het consequenties heeft. Maar zijn we bereid? Zijn we bereid, net zoals Paulus, verantwoording af te leggen van datgene waar we in geloven? Ook als we bespot worden, ook als we afgewezen worden, ook als men ons allerlei benamingen geeft. Maar we weten dat we dat evangelie moeten verkondigen tot de redding van anderen. Mijn gebed is dat God ons die kracht mag geven om inderdaad zoals een Paulus onbevreesd te staan, wetende welk kostbaar bezit God ons heeft gegeven en ook anderen daarvan deelachtig te maken. Mag de Heer ons daartoe sterken door zijn geest. In Jezus' naam.

Zullen we in gebed gaan met elkaar? Hemelse Vader, we danken u voor het woord dat u ons vandaag gegeven heeft. Het voorbeeld van Paulus dat u vandaag gesteld heeft voor ons. De vrijmoedigheid die hij had om dwars door alles heen het evangelie tot behoudenis te verkondigen. Omdat hij wist hoe belangrijk dat is. Opdat anderen zullen weten dat u bent de levende God. Schepper van hemel en aarde. En alles wat daarin leeft. En ook de mens die u adem gegeven heeft. En ook uw geest. Vader, we vragen u dat om ons te helpen, Heer. Om die vrijmoedigheid te hebben. Om de boodschap te brengen. De boodschap tot behoudenis. Het evangelie. De blijde boodschap. Het offer dat Jezus gebracht heeft voor ons. Om ons nieuw leven te geven. Opdat wij zullen leven in alle eeuwigheid met hem. En niet vallen onder het oordeel. Vader, help ons, Heere, opdat we inderdaad ten alle tijde bereid zijn om uw boodschap door te geven aan anderen. Omdat u ze ook lief heeft en u ook hun behoudenis voor heeft. Help ons, Heere. En Vader, indien wij nog die keuze niet voor u hadden gemaakt, wil ons helpen, Heere, om bij het horen van uw evangelie, dat onze harten aangeraakt worden, om inderdaad ook die keus te maken voor u. We danken u daarvoor, Vader. En we leggen zo deze dag in uw hand. Gaat u met ons en leid ons en geef ons de moed en die kracht die we van nodig hebben om staande te blijven. Dank daarvoor, Vader, in Jezus' naam. Amen. Luisteraars, broeders en zusters, dank dat u ook vandaag weer wilde luisteren naar de Hernutter. Ik ben dominee Ingrid Nortan Uden en ik was bij u om dit woord met u te delen. Nogmaals een heel gezegende dag toegewenst.

0: God has been born. That's how I come to you. Like a little child has been born.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessie manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna en we zijn vandaag weer in het programma en u bent ook afgestemd op de juiste frequentie. Ga niet verder, zoek niet verder. U zit helemaal goed. Dus laten we het komend half uurtje gezellig bijpraten. Nou, ik wil even een update geven over iets dat we eerder hadden besproken. Enige tijd geleden sprak ik over de tempel die we hebben. De tempel die God ons gegeven heeft, ons lichaam. En als het Gods wil is dat we gaan trainen, dat we ons lichaam trainen, dat we oefeningen doen, dat we workouts doen enzovoorts. En ik had een aantal punten aangehaald uit de Bijbel, waarbij het blijkt dus dat God het goed vindt dat we bewegen, dat we niet stilzitten en dat we bewegen. Dat we ons lichaam de kans geven om door die bewegingen gezond te zijn en gezond te blijven. Ook de Heer Jezus liep van plaats tot plaats. Paulus liep van plaats tot plaats. Wie nog meer? Als je kijkt naar Elia. Elia liep ook van plaats naar plaats. En het mooie was, God had hem vervuld met de Heilige Geest. En hij heeft ook nog naast, of voorbij, hij rende voorbij de koets. Dat wat ze gebruiken om met een paard rond te rijden, een koets. Hij heeft het voorbij gereden, dat van de koning, gerend. Ja, hij heeft zoveel kracht gekregen. Hij was ook niet een dik persoon. Als ik kijk naar als je kijkt naar tekeningen die mensen hebben gemaakt, dan was hij ook geen groot gebouwde man. Nou, dus om dus daar even op terug te komen, want ik wilde dan een update hierover geven voor mezelf. Dat ik zelf iets ben gaan doen hieraan. Want ik praat wel erover en dat wil niet zeggen dat ik het gewoon zeg. Maar het houdt mij ook bezig, toch? Dus wat ik heb gedaan, ik dacht van het zou goed zijn om naar de gym te gaan. Nou, naar de gym gaan. En dan was het naar de gym gaan. Ja, we gaan naar de gym. Oké, wat kost het? Ja, zoveel. Oké, we gaan inschrijven. Zijn er personal trainers? Ja. Oké, we gaan naar de gym. Het blijft maar bij het zeggen. Het gaat maar niet door. En de gedachte om naar de gym te gaan is voor mij alvast niet zo handig, omdat je bijna een uur, laten we zeggen 50 minuten, als je naar de map kijkt, hoor. Google Map geeft aan, van mijn huis naar de gym is 50 minuten. En dan denk ik, zal ik 50 minuten lang gaan rijden om naar de gym te gaan? Ik ga in de gym een uur doorbrengen en dan rijd ik weer een uur lang terug. Voor mij zijn die 3 uren zo kostbaar, want ik heb echt veel te doen. En dan denk ik bij mezelf, ik wil echt niet uit mijn huis gaan om dan een uur lang te rijden en dan weer een uur lang terug. En dan ga ik in de gym, wanneer ik in die gym ben, ga ik een uur lang zitten denken van boy. Zou ik dat kunnen doen hoor. Dus wat ik gedaan heb, ik heb dan een workout bench gekocht. Dat is dat bankje waarop je kan liggen en gewichten kan heffen. En allerlei oefeningen kan doen. Een heleboel oefeningen kan je doen. Dus dat heb ik dan gedaan. Oh, ik vond het dat geweldig. Ik was zo een, er was een blijdschap in me. En ik dacht van, wauw, dit gaan we doen, ja. Voor mijn tijd en voor mijn afstand is dit wel een hele goede oplossing. Maar voor dat geld, ja, ik heb berekend dat ik tenminste een half jaar de gym zou kunnen betalen met dat geld. Dus wat ik moet doen is volhouden en werkelijk op die bank gaan en die oefeningen doen. En dat heb ik ook gedaan. En nu wil ik u die update geven. Want ik moet u vertellen toch, hoe het eigenlijk is gegaan. De update, de eerste update is, oké, wat ik doe op de bank. Ik moet ook de conditie van mijn rug erbij vermelden. Ik heb spondylolisthes opgelopen. Dat wil zeggen, een van de wervels is verschoven en is naar voren geslipt. En dan heb je een hele pijnlijke dingen daar. Want dat weefsel tussen die twee wervels is hoe heet het? Het is versleten. Dat had ik al gezegd, hè? En dan worden die zenuwen bekneld. En natuurlijk moet je ook opletten dat je rug altijd recht blijft. En dat je niet allerlei werk doet. Zware werk, dingen optillen, zware dingen optillen. Of te veel bukken op een bepaalde manier. Of bepaalde werkzaamheden om die rug nog meer te forceren. Dus op die dingen moet ik letten. En bij de fysio krijg je oefeningen mee. Je krijgt dan bepaalde oefeningen mee die je kan doen. En die zijn heel erg goed. Dus de pijn voel je gewoon veel minder worden. Maar om door te gaan, dus om die rug te verstevigen, moet je je spieren verstevigen. Je rugspieren en je buikspieren moeten sterk zijn. Ze moeten verstevigd worden en versoepeld, zodat je niet zodat die de rug dragen. En dat heb ik dus gedaan. Vandaar dat ik dat heb gedaan om die bench te kopen. En dan heb ik het dus gekocht. En sinds ik het heb gekocht, ben ik dan elke dag erop. Nou, het is zo gemakkelijk alvast. Het is zo handig. Ik had altijd iets van, nee, je kan niet de gym in je huis halen. Net als hoe je ging. Je kan toch geen een montageplek in je huis halen. Je moet je auto naar de monteur brengen. Je gaat geen dingen zelf doen. Dadelijk doe je dingen verkeerd. Nee, je gaat de gym niet in je huis halen. Want dat is toch geen doen. Ach man, je moet gewoon... je moet gewoon naar de gym gaan. En daarom draalde ik ook. Maar ook, maar ook de tijd, die heeft eigenlijk de doorslag gegeven. En dus ben ik dan deze gym bench gaan kopen. En het is bezorgd geworden. Dat is nog leuker. Het is bezorgd geworden. Ik hoefde het niet te gaan halen. En vanaf de dag dat ik het heb. Ik heb het op zaterdag gehad. Ik heb het de volgende dag in elkaar gezet. En vanaf maandag ben ik elke dag begonnen. Tot nu toe. En die update is. Ik had een pijn. Behalve mijn rug hoor. Want die is sowieso veel sterker gaan aanvoelen. Een beetje sterker, want ik ben niet zo lang erop. Maar ik had een pijn aan mijn ellebogen. Maar niet aan die ellebogen stellen, maar aan de zijkant is er zo'n knobbel, toch? En die knobbels, beide kanten, deden echt pijn, vooral de linkerkant. Het deed zo pijn dat ik bijvoorbeeld bepaalde dingen niet kon optillen. Gewoon mijn waterkan. Die is een beetje zwaar als hij gevuld is. De waterkoeker en je tilt hem op en je moet schenken. Deed heel erg pijn. Het was echt pijnlijk. Maar ik had niemand verteld. Want je denkt van, ik maak een oru. Dus dan ga je echt niet, je wil dat niet horen. Je wil het niet van andere mensen horen. Van, oh, je moet voorzichtig zijn, want je hoort oud enzovoort. Dus ik denk van, ik ga niemand thuis vertellen. dat ik dat probleem heb. Dus, het is een probleem. Dus ik dacht van, nee. Laat me even kijken wat er gebeurt. Dus ik heb dan ik had gewichtjes, niet te zwaar hoor, hele kleine gewichtjes, die ik dan gebruik om die oefeningen te doen, liggend, zittend, staande ook. Met de bench kan je ook bepaalde staande oefeningen doen waarbij je je voet erop zet en dan zak je door je knieën enzovoorts. Maar vooral die oefeningen met die gewichten die je met je handen doet liggend en op allerlei andere manieren, die heb ik dan echt zwaar gedaan. En het deed pijn, het deed echt pijn. Die elleboog, vooral die linkerkant, deed echt pijn. Maar ik ging door, ik zette door. Natuurlijk ga je voorzichtig zijn, je blijft voorzichtig. Want je mag jezelf niet forceren zodanig dat het een probleem wordt. Het moet juist een oplossing zijn. En ik dronk calciumtabletten en ik dronk wat nog meer. Calciumtabletten, allerlei dingen, supplementen, dingen die helpen. Veel melk, yoghurt. Ik denk van, wat is dit? En dan zijn het mijn botten, waarom doen mijn botten zo pijn? Maar bij de oefening, dit is de update. Het is al langer dan een week en de pijn is veel minder. Het is er nog, maar het is veel minder. De dingen kan ik gewoon optillen zonder problemen. En de pijn is minder. Die pijn trok ook naar mijn nek. Je weet toch wanneer je zo'n pijn hebt in je nek. Mijn gunst, alsof je een stijve nek hebt. Je kan niet goed naar rechts of links. Of zodra je beweegt. Trouwens, je voelt het gewoon like de hele dag. Het is er gewoon. Ook die pijn is samen met die van de elleboog minder gaan worden. Dus dat is een mooie update voor het gesprek dat we hadden gehad eens bij vrouw vandaag. Over wil God dat wij naar de gym gaan en dat we trainen. Als mensen nu naar dit programma luisteren en ze hadden eerder naar die andere geluisterd, dan kunt u die twee vergelijken. En dus zie ik dat het echt goed is. Natuurlijk weten we het. Maar je moet het echt gaan doen. En wat ik zo leuk vind, het leukste van alles vind ik, dat ik niet uit huis hoef te gaan om naar de gym te gaan. En dat ik dan gewoon ook anytime, wanneer ik die bench zie, dan heb ik ook zin om even een oefening tussendoor te doen. Maar dan doe ik het niet gewoon. Ik doe het tussen de bedrijven door wanneer ik bezig ben met tuinwerk. En ik ben bezweet en ik ben warm. Dan doe ik het. Maar als ik gewoon cool ben of koud, dan doe ik het niet. Maar je kan gewoon anytime erop gaan. Het is zo fijn. Het is zo goed. Dus mijn vooroordeel voor mezelf van nee, ik ga geen gym in mijn huis halen, is nu voorbij. Ik heb het losgelaten en ik ben zo dankbaar dat ik dit heb kunnen doen. Dat ik die stap heb gemaakt en dat ik nu deze update met jullie kan delen. En dat het ook een bemoediging is voor wie twijfelde. Van zal ik niet, ik moet nog een fitnessbal kopen. Want die fitnessbal hoorde dus bij de oefeningen van de fysio. Maar ook voor mensen zonder rugproblemen en dat soort dingen is het een heel, heel goede equipment om oefeningen te doen. Het is zo goed, ik zeg u. Ik heb het zelf ervaren en daarom vertel ik het met vol vuur. Hè? Ja, like, yes, this is it. Maar ik bemoedig aan ieder nu, vrouwen, ga ervoor. Het is vakantie voor vele leerkrachten. En als je geen vakantie hebt, doe het dan op een moment dat je wel kan. Wat ik ook heb ervaren, is dat als ik het 's avonds doe wanneer ik moe ben, dat het echt leuk is om te trainen, omdat je liggend kan trainen. Je bent moe, je lichaam is eigenlijk moe, maar je ligt. Je bent dan toch in een bepaalde houding waarbij je niet te veel hoeft in te zetten, maar dat je toch merkt dat je wat doet. En naarmate je dan traint, voel je die energie terugkomen, ondanks dat je moe bent. En dan ga je weer andere oefeningen doen, staande of zittend enzovoorts. Dus dan komt je energie terug daarbij en dan ben je ook weer fit. En dan ben je zo blij dat je toch in de avonduren, ondanks de moeheid, toch op de bench ben geweest om een paar oefeningen te doen. Nou, ik vertel het niet gewoon. Ik vertel het om te bemoedigen aan ieder die luistert en die twijfelde en die graag ermee wou beginnen. Begin eraan. Het is een een ja. Het is een 100.000% ja voor iets, een gym equipment in huis. Je hebt ook van die dure, hoe heet het? Een workout apparatuur waarbij je vele dingen kan doen. Je kan je hele lichaam trainen ermee. En je hebt dingen die je ook eraan kan vastzetten en zo. Als je dat geld hebt en je wil het doen, doe het. Maar je moet wel trainen. Je moet dat niet kopen en het blijft daar liggen. Als je al één in huis hebt, zo'n loopapparaat of een fiets of een ga erop. Begin eraan, want het is zo goed. En het doet je goed. Nou, dat was het ten aanzien van de update van wil de Heere dat we ons lichaam in shape houden. Natuurlijk wil de Heere dat. Zijn lichaam was ook in shape, want hij moest overal naartoe. En als je zo traint en fit bent, is het zoveel makkelijker voor je om ergens naartoe te gaan op momenten dat je eigenlijk niet zou gaan. Het is vele malen makkelijker. Ik zeg het, ik heb het ervaren. En het stimuleert zoveel andere dingen. Dat was het voor onze update. En we gaan nu een music break hebben. Dan zijn we zo meteen terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

0: Ja, u heeft geluisterd naar een heel mooi lied. En dan zijn we nu weer terug in het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Voor zij die er nog niet bij waren, dit is het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. En we gaan nu beginnen met ons onderwerp. Het onderwerp van vandaag is een vraag. En die vraag staat in Genesis 50, vers 19. Ik ga het lezen uit de herziene Statenvertaling. En dat is het onderwerp van vandaag. De vraag is: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Wat is hier gebeurd? Wat is er gebeurd in Genesis 50? In Genesis 50... gaat de vader van Jozef, komt te overlijden en zijn vader wordt begraven. Maar, dus Jacob sterft, hè? Maar de broers van Jozef die hem hadden verkocht, die waren ook intussen met de vader verhuisd naar Egypte en Jozef was nog steeds onder koning. Toen ze zagen dus dat die vader was overleden, zeiden ze: als Jozef ons haat, dat kun je lezen in vers 15. Als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan vergelden. Dus ze lieten dan tegen Jozef zeggen, ze zijn niet zelf gegaan, ze hebben een boodschap gestuurd. En in vers 17, dus uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. En in vers 17 staat, dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtredingen of de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Waarom denk je dat hij huilde? Hij huilde omdat hij was iemand die de Heere ernstig diende. Hij hield van de Heere. En hij had ze allang vergeven toen hij zag welk doel God had met hem in Egypte. Waarom hij verkocht moest worden. Waarom die broers hem moesten haten en jaloers moesten zijn. Hij had ze allang vergeven en hij huilde toen ze zo tot hem spraken. Hier staat toen ze zo tot hem spraken. Maar in het vorige vers lazen we dat ze hem lieten zeggen. Nou ja. We gaan dat even niet uitpluizen hoor. Ik lees de teksten echt accuraat. Zodat ik weet wat is. Maar in elk geval waren ze zelf dan gaan zeggen aan hem. En hij huilde. Hij huilde toen hij ze de eerste keer had gezien. En toen hij ze had bekendgemaakt wie hij was. Maar nu huilde hij weer. Wat een verdriet hè. Deze man had heel veel verdriet. Omdat God hem apart had gezet. En hij wilde dat van God doen. Op een oprechte manier. Op een liefdevolle manier. Op een manier om zijn liefde die hij voor God had ook te uiten naar de mensen toe. En dan ging hij naar zijn broers toe. En ze vielen voor hem neer. En ze zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Maar Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is. Dubbele punt, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Zie je, dus in feite had hij ze al lang vergeven. Die vader wist precies wat er in hem kon omgaan en heeft dat dan gezegd, van zeggen jullie hem. Maar hij zei, je hoeft niet bang te zijn, ben ik God? Ben ik God dat ik iets met jullie zou doen? Dus hij heeft die nederige en vergevende houding aangenomen. Net als koning David, hè? David heeft Saul nooit aan het hart gehad. Hij heeft hem nooit kwaad willen doen. Ondanks dat koning Saul hem wilde doden, heeft hij hem nooit willen doden. Hij zei altijd, ik zal mijn hand niet aan de gezalfde des Heren zetten. En toen hij de kans had om hem te doden, heeft hij alleen maar zijn kleed gesneden met zijn zwaard. En toen Saul weg was uit de grot, heeft hij hem geroepen en gezegd, kijk, de slip van jouw kleed is in mijn hand. Met andere woorden, ben ik God dat ik jou ga doden? En dat is heel belangrijk. En in Jozefs geval was het om veel mensen te redden. In Davids geval was het om mensen te hoeden. En in zijn geval van vele mensen te redden, toen hij dus die opdracht heeft gehad van de koning, van de farao, om onderkoning te worden en dat plan uit te voeren, heeft hij hem ook een vrouw gegeven, maar ook een andere naam. En die naam was Zafenat Paneas. Dat was een Egyptische naam, hebben ze hem gegeven. En hij wist niet wat de naam betekende en vroeg aan zijn nieuwe vrouw, die hij heeft gehad, van oké, hoe heet ik eigenlijk? En ze zegt, Zafenat Paneas. En hij vroeg, wat betekent dat? En dat betekent de redder. Zie je? Dus hij zag alles in het licht van God, door de ogen van de Heer. Als je dat doet, ga je nooit het recht in eigen handen nemen, maar je laat het over aan de God der Goden, de rechter. Degene die kan oordelen en die mag oordelen. Jij gaat niet oordelen. Maar je gaat rustig zijn en je brengt je probleem of je situatie voor de voeten van de Heer. Laat Hij oordelen. Laat Hij het doen. En jouw houding intussen is dat je geen God bent om te doen wat mensen denken dat je moet doen of zou doen. Want wij mensen willen graag handelen. Dingen doen op situaties die gebeurd zijn. Maar in deze gevallen, of in dit geval, want dat van David is ook een voorbeeld. Maar in dit geval van Jozef, dan zegt hij ook, vrees niet. Ben ik God? Ben ik God? Ben ik God dat ik handelen zou, dat ik iets zou doen met jullie? En zo hebben die broers dan gezien van, hij heeft geen haat tegen ons. Ondanks we hem zo gehaat hebben. Ondanks. Ondanks mensen je onheus behandelen. Ondanks mensen je zorgen dat je een bepaalde positie niet krijgt. Ondanks dat je niet gezien wordt wanneer je iets hebt gedaan. Ook thuis, in de familie of niet alleen aan het werk, maar overal. Blijf nederig in de Heer. Want Hij is het die jou het laatste woord gaat geven. Hij heeft het laatste woord in je leven. Ja, wij hoeven niets te zeggen. Nou, dat was het ten aanzien van het onderwerp van vandaag. We zijn aan het einde gekomen van het programma Vrouw Vandaag. Ik dank u voor het willen luisteren. En ik zal zeggen tot de volgende keer. Blessie en wees gezegend, lieve vrouwen.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Dus aan de checkers, Mala? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk, en een verfi die zie. GU, na voordelig tori ja. Ama waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9:00 a.m. tot 3:00 p.m. in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Yeah, man, when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. She know.
4: Yeah, man, when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. Boom, bang. Radical one.
5: Hey, fuck me, brother Jerry Young. Hey, off on the phone. Yeah, man, I go to secure. I know I told him to action.
6: Hector, game Tori, Sunday.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Halleluja. Geliefde kijkers en luisteraars, ik wens u God zegen en ik heet u welkom in deze nieuwe aflevering van dit programma The Best Is Yet To Come. God zegene ieder die is afgestemd. Deze dag, ik ben blij om in uw huiskamer te zijn en ik weet dat het genade Gods is dat ik deze dag weer uit Gods woord kan praten met u. U kan bemoedigen, u kan sterken. Ik dank God voor u die kijkt, u die luistert. Ik bid dat het u goed gaat, dat het u goed mag gaan. Wat u ook doorstaat, wat u ook moet overwinnen, dat u zal overwinnen deze dag. Halleluja. Deze ochtend wil ik kort met u praten over de missie die God ons heeft gegeven als zijn volk in deze eindtijd. U weet dat we leven in een tijd waarbij we de komst van Christus verwachten. We verwachten de wederkomst waarbij God Jezus zijn volk komt halen. Waarbij Christus zijn volk komt halen. En we weten dat Christus wil hebben dat wij ready moeten staan. Dat we ons moeten klaarmaken. Dat wij voortdurend gaan werken aan onze behoudenis. Het is een verwachting die hij heeft aan zijn volk. Dat zijn volk niet zit te dralen. Niet zich schuldig maakt aan andere soort zaken. Maar dat zijn volk klaar staat en ready staat om met hem mee te gaan. Als hij zorg komt om zijn volk te halen. Weet u, we leven in een tijd waarbij als u om ons heen kijkt. Dan ziet u verschillende soort dingen gebeuren waarvan u versteld staat. Zaken die ons heel veel vraagtekens geven. En al dit alles is geschreven en staat geschreven in de Bijbel. Waarbij Jezus praat over de eindtijd. De tekenen die er zullen gebeuren. Hij praat over hoe het eruit zal zien. Wat er zal gebeuren voordat hij terugkomt om zijn volk te halen. En ik wil deze ochtend dat even met u lezen voordat we verder gaan. Omdat belangrijk is dat we gaan begrijpen dat we reeds zijn in die tijd waarover Christus heeft gesproken in de eindtijd. Reeds zijn in die periode waarbij Christus anytime terug kan komen om zijn volk te halen. En u die kijkt, u die luistert, misschien weet u dit gedeelte al, maar het gaat niet erom dat we het weten, want velen van ons weten dat Jezus terugkomt. Maar het feit is dat we ons klaar moeten maken en dat wij moeten werken aan onze behoudenis. Dat wij, u en ik, dat wij moeten doen wat we moeten doen om mee te kunnen gaan met Christus. Hij zegt in Matteüs 24 vers 3, daar lees ik deze ochtend, Matteüs 24 vers 3 tot en met 14. Toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons wanneer zal het geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: ziet toe dat niemand u verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben Christus. En zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, daar en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan de verdrukking en zij zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. En dan zullen velen ten val komen. En zullen elkander overleveren en elkander haten. En valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Amen. En dat is wat Jezus toen vertelde aan zijn discipelen. Toen zijn discipelen vroegen naar wat voor tekenen ze zullen zien. Een teken van zijn wederkomst. En de meeste van de dingen, vrijwel alles dat we daar hebben gelezen, zien we in het dagelijks leven gebeuren. Zien we in de wereld gebeuren. Oorlogen, hongersnoden. Zien we dat mensen de liefde aan het verkillen is. Mensen zijn liefdeloos. Mensen zijn harteloos. Ze spangen niet, ze doen wat ze willen. Hoe ze voelen, dat doen ze. Mensen, ze hebben te maken met hoe jij je voelt, hoe jij je denkt. Ze doen gewoon wat zij willen. Hun plan is belangrijk. We zien dat mensen hoogmoedig zijn. We zien dat mensen zoeken alleen maar naar rijkdom, eer, naar status. En dat zijn allemaal zaken die de wereld te bieden heeft. Mensen leven in deze tijd met een bepaalde denken van ik en de rest moet stikken. En dat is allemaal wat de Bijbel heeft geschreven. Dat er valse profeten zullen opstaan. Mensen die zullen beweren dat ze in de naam van Christus opereren. Dat zijn dingen die wij zien. We zien heel veel stromingen opstaan die beweren dat zij de ware Christus hebben. Stromingen die beweren dat zij het evangelie hebben. Het ware evangelie. Maar dit alles heeft Christus voorspeld. En Christus heeft het van tevoren laten opschrijven in de boeken. Er is nog een tekst die ik met u wil lezen over de eindtijd. En die is in Openbaringen 22 vers 11 tot en met 13. En daar lezen we Openbaringen 22 vers 11 tot en met 13. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Om ieder te vergelden naar dat zijn werk is. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Hier in Openbaring schrijft Christus wederom, hij geeft aan hoe het zal zijn wanneer hij terug zal komen. En we zien, wie onrecht doet, die doet nog meer onrecht. In deze tijd lijkt het alsof, en u merkt het, het lijkt alsof men niet meer spangt met wet en regelgeving. Men handelt boven en onder de wet, zonder rekening te houden met, ik moet wel me houden aan bepaalde regels. Zonder om na te denken van, maar wat voor voordeel geef ik? En we zien het bij de hoogste top. Maar we zien het ook bij de mensen die daar gewoon werken in de maatschappij. Mensen die bepaalde ondernemingen hebben. Ze spangen niet met wet en regelgeving. We zien dat de Bijbel zegt, wie vuil is, die worden nog vuiler. We zien dat in deze tijd, waar men nog rekening hield met anderen. Waar men nog bepaalde normen en waarden vast had en vasthield. Heeft men nu te maken. Heeft men nu te maken met wat u denkt en wat u voelt. Men spangt niet meer. Men draagt wat ze willen. Ze doen wat ze willen. Ze zeggen wat ze willen. Ja, in zo'n tijd leven we. En de Bijbel zegt dat het erger gaat worden. De Bijbel zegt dat we nog meer dingen zullen zien. Ja toch, de onrechtvaardigheid zal toenemen onder de mensen die Christus niet kennen, de goddelozen. Maar Christus zegt, wanneer hij terugkomt, zal hij vergelden ieder naar het werk dat ze hebben verricht. Maar ik heb goed nieuws voor u. Voor u en mij, u die behoort tot Gods volk. U die Jezus Christus heeft aangenomen als zijn heiland en verlosser. God heeft u geroepen en God heeft u een bepaalde missie gegeven. Een bepaalde taak hebben wij gehad. En vanochtend, vandaag wil ik het hebben over deze missie die Christus heeft gegeven. En die missie is simpel. Die missie is dat wij het evangelie van hem moeten verkondigen. Die missie is dat wij moeten gaan waar wij ook zijn. Tot aan de einde der aarde. Om het evangelie van Christus te prediken. In Matteüs 28 vers 19. Voordat Christus, toen hij op aarde was, voordat hij weer opgevaren is naar de hemel, heeft hij daar een bepaalde missie gegeven aan zijn volk. Matteüs 28 vers 19 zegt daar, ga daarheen, maak al de volken tot mijn discipelen. doop hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Lieve mensen, die missie die Christus voor ons heeft achtergelaten aan zijn volk, en die missie gaat nog harder gelden in deze eindtijd, is dat wij discipelen moeten maken voor Christus. Is dat wij het evangelie van hem moeten prediken. Moeten prediken aan de mensen die hoop nodig hebben. De mensen die heil nodig hebben. De mensen die verlossing nodig hebben. Onze taak is dat wij het evangelie van God gaan brengen naar ieder. De gehele wereld. En het mooie daarvan is, zegt hij, dat we de mensen moeten leren. Leert hen onderhouden. We moeten ze leren om Gods woord, de zaken die God heeft bevolen, de zaken die God heeft opgeschreven, we moeten ze leren om dat gedeelte te onderhouden. En nu is mijn punt nou. Wanneer wij als kinderen van God, wanneer nu wij als kinderen van God de missie hebben gehad, de opdracht hebben gehad om discipelen te gaan maken, om het evangelie van Christus te brengen naar de ganse aarde, dan is het wel, vereist het wel een bepaalde attitude, een bepaalde houding van u en mij. Het kan niet zo zijn dat we die missie hebben gehad, maar dat wij alleen maar denken aan onszelf. En daarom deze dag wil ik met u praten over onze missie. En niet gewoon onze missie, maar onze houding als kinderen van God in deze eindtijd. Het is belangrijk dat wij gaan begrijpen als kinderen van God, dat God ons niet tot bekering heeft laten komen alleen maar zodat wij gered worden. We dienen geen egoïstische God. We dienen geen God die alleen maar denkt aan één mens. Nee, Christus is gekomen opdat ieder, ongeacht Hindustan, Javaan, Kriool, ongeacht als je nou Surinamer, Amerikaner, Nederlander, Afrikaner, maakt niet uit, ongeacht opdat ieder die in hem gelooft. Duidelijk is het. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. God wil dat geen één persoon verloren gaat. En dan kan hij niet zeggen van ja, maar zoals maar. Dit raakt aan Jezus. Zoals maar naar den schrijfje. Als ik naar Satan zoon op aarde. Zoals maar. Je ziet duidelijk dat Satan er regeert. Ja. Christus is ook voor die mensen gekomen. En ook voor die mensen gestorven aan het kruis. Opdat zij ook tot bekering kunnen komen. Opdat zij ook die behoudenis kunnen hebben in Christus. Ja. Zelfs die collega van u. Zelfs die buurman van u. Die buurvrouw van u. Ja, zelfs die klasgenoot van u. Die zo goddeloos leeft. Die zo doet en draagt en zegt wat hij wil. Ja, ook die heeft verlossing nodig. Ook die heeft heil nodig van Christus. Dus deze ochtend is het belangrijk dat wij als gelovigen, wij als kinderen van God gaan begrijpen dat we een bepaalde missie hebben. Behalve dat wij moeten werken aan onze behoudenis, moeten wij ook gaan om andere mensen te brengen tot Christus. Om discipelen te maken tot Christus. En discipelen maken, maak je niet zomaar. Discipelen maken gaat niet zomaar. Discipelen maken zijn mensen die je gaan volgen. En mensen volgen andere mensen niet zomaar. Ze moeten iets eerst zien van waar ze zeggen, hey, nou, deze persoon maakt het verschil. Deze persoon heeft iets wat ik ook wil hebben. Deze persoon, wanneer die persoon komt, wanneer die persoon praat, wanneer die persoon, alles van die persoon merk ik dat deze persoon iemand is die anders is. Dan krijg je dat mensen gaan willen volgen, mensen gaan naar je willen luisteren. Ik praat tot u deze ochtend. U die kijkt, u die luistert. Mensen gaan u niet volgen als ze niets van u kunnen leren of als ze niets in u zien. Mensen gaan u niet kunnen volgen als ze niet merken dat u anders bent. Ik praat tot u die u zelf gelovigen noemt. Ik praat tot u die zegt dat u gelooft in Christus Jezus. Wij moeten het verschil uitmaken. Wij moeten de wereld laten zien dat wij anders zijn. De Bijbel zegt zelf, gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Dat wil zeggen dat u en ik, u die geloven in Christus Jezus, u die beweren dat wij de levende God, dat wij gedoopt zijn met de Heilige Geest, dat wij God dienen, wij moeten komen op de plaats dat wij een ander soort leven gaan leiden. Dat wij anders gaan handelen. Dat wij anders gaan denken. We kunnen niet praten als hoe de ongelovigen praten. We kunnen niet handelen als hoe de ongelovigen handelen. We gaan moeten komen op de plaats om te leven volgens Gods woord. En het verschil moeten uitmaken. U kan geen verschil uitmaken als u bent als iedereen. Daarom heeft Christus ons deze missie gegeven. Om discipelen te maken en om ze te dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geest. Omdat hij ook wil hebben dat wij behouden worden. Terwijl u bezig bent om het evangelie te brengen, dan gaat het evangelie ook werken in u. Gaat het evangelie ook spreken tot u. En ik praat daar niet over onze zwakheden. Ik praat daar ook niet over uw tekortkomingen. Nee, iedereen heeft tekortkomingen, iedereen heeft zwakheden. Maar dwars door die zwakheden, dwars door die tekortkoming. Want wanneer we lezen over de discipelen die Christus heeft geroepen, dan zien we dat allemaal stuk voor stuk tekortkoming hadden. Allemaal hadden hun zwaktes. Maar desondanks, dat probeerden ze het verschil uit te maken. Desondanks probeerden ze, waar ze ook kwamen, het evangelie van Christus uit te dragen in woord en daad. In deze tijd, zijn er heel veel mensen die zeggen ze zijn christen. Heel veel mensen die zeggen ze geloven in God. En gelooft u mij, ik ga vandaag dit zeggen. De wereld is moe om te horen dat Jezus Christus van ze houdt. Is moe om te horen dat Jezus Christus leeft. Ze willen het zien. Ze willen het laten. Ze willen het zien. Ze willen hebben dat het leven wordt. En hoe gaat dat leven worden? Wanneer wij als gelovigen, wij die Christus dienen, wanneer wij het gaan demonstreren, wanneer wij een ander soort leven gaan leiden, dan gaat men daadwerkelijk zien dat Jezus Christus van ze houdt. U kan niet zeggen dat Jezus Christus van iemand houdt, maar dan haat u de persoon. U kan niet iemand uitleggen en daarna proberen om de persoon te winnen voor Christus. U kan niet iemand onheus behandelen en daarna proberen om het evangelie te brengen. Nee, we gaan het evangelie moeten uitstralen. Het evangelie gaan we moeten demonstreren. En deze ochtend is het belangrijk dat in deze missie die Christus ons geeft, ga daarheen, maak al de volken tot mijn discipelen. Moet u weten dat er een vijand is. Er is een Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Ja, hij kijkt wie hij kan verslinden. Hij kijkt wie hij kan pakken, omdat de Satan weet dat hij geen tijd bijna meer heeft. Hij weet dat anytime, hij kan geworpen worden in de poel des vuur. Hij weet dat en daarom probeert hij wie hij ook kan te verslinden. Wie hij ook kan ook aan te vallen, al ben je jong, al ben je oud. Wie je ook bent, probeert hij je aan te vallen. En gelooft u mij, ik zeg deze ochtend, de Satan spangt niet als je naar de kerk gaat. De Satan spangt niet als je christelijke liederen zingt. De Satan spangt niet zelf niet als je gospelmuziek afdraait. De Satan spangt zelf niet. Maar de Satan spangt wanneer hij iemand ziet die zich committeert. Iemand die de keuze heeft gemaakt om Christus te dienen. Iemand die de keuze heeft gemaakt om een relatie op te bouwen met Christus. Iemand die heeft gezegd, nee, deze God, wat er ook komt, laat ik niet los. Deze God zal ik dienen. Dan gaat de Satan komen om u aan te vallen. En daarom staat het ons soms, of laat het ons soms versteld staan wanneer we zien dat juist mensen die Christus dienen, juist mensen die proberen om heilig te leven, proberen om zich te houden aan de zaken die God bevolen heeft, zich te houden aan de geboden van God. Juist die mensen worden aangevallen. aangevallen op manieren waarvan je soms heel veel vragen kent. Manieren waarvan je denkt, maar hoe is dat mogelijk als maar op zo'n bepaald begelibi, als maar op zo'n. Maar ik zal u zeggen dat de Satan niet blij is daarmee. Wanneer mensen bidden, wanneer mensen hun relatie met Christus serieus nemen. Maar u die kijkt, u die luistert, u die gelooft in Christus Jezus. God heeft ons een bepaalde taak gegeven. En maakt niet uit wat voor streef, wat voor aanvallen er komen op ons pad. Wij moeten die missie van Christus volvoeren. Wij moeten komen wat komt, die missie van Christus in vervulling brengen. En ik wil enkele teksten met u lezen waarbij Christus ons duidelijk aangeeft wat hij van ons wil. Duidelijk aangeeft wat hij van ons verlangt. Ja? En wanneer wij deze zaken lezen, dan moet het voor ons zijn als een reminder, als een bemoediging om onze taak als christenen, om onze taak als gelovigen heel serieus te nemen. Heel serieus te nemen. Lieve mensen, het heeft je zin om je leven lang in de kerk te zijn. Om Christus aangenomen te hebben en uiteindelijk toch, wanneer Christus terugkomt, dat we niet meegaan met hem. Daarom wil ik je bemoedigen, ik wil u aanbevelen, laten wij het leven met Christus heel serieus nemen. Laten wij in deze tijd, ongeacht hoe zaken rondom ons zijn, ongeacht wat we zien in de wereld, dat wij serieus gaan werken aan onze behoudenis. In Matteüs 5 vers 13 zegt de Bijbel, Matteüs 5 vers 13, zegt de Bijbel daar, gij zijt het zout der aarde. Matteüs 5 vers 13. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Hier praat Jezus tot ons. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat. Maar op de standaard en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Hier is er diezelfde missie die Christus ons heeft gegeven, dat we het evangelie moeten zetten, moeten brengen naar de mensen. Hier geeft hij dan een andere, dezelfde tekst, maar geeft hij andere belichting. Hij zegt, laat zo uw licht schijnen. Maar voordat hij dat zegt, zegt hij, gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. En hij beschrijft het bijna zo diep mogelijk. Zo diep mogelijk beschrijft hij dat gedeelte in Matteüs 5 vers 13. Gij zijt het zout der aarde. Weet u, wanneer je kookt zonder zout, dan proef je wel het verschil. Wanneer je kookt zonder zout, wanneer je zaken doet gewoon zoutloos, smakeloos, dan proef je wel het verschil. Omdat zout smaak brengt. Zout brengt het verschil. En Christus geeft hier aan wanneer hij zegt, gij zijt het zout der aarde. Dan zegt hij, gij zijt het verschil. Jij bent het verschil. Nee, je kan niet anders zijn dan al die enige. Jij moet het verschil uitmaken in deze wereld. Jij moet ervoor zorgen dat door jouw handelen, door jouw wandelen, door jouw praten, door jouw doen, dat mensen gaan zien dat er een Christus is. Door jouw levensgang, jouw levenswandel, dat mensen kunnen zien dat jij bent anders dan anders. Maar wanneer het zout zou zijn als alle zandkorrels, het zout zou zijn als alle andere dingen, ingrediënten, dan zouden we geen verschil zien. En dan mogen we vandaag aan de dag klagen van, hey boy, het wordt steeds erger. Ja, De jeugd zijn verschrikkelijk geworden. Die staat in alle soort dingen. We mogen klagen van, hey boy, zoveel corruptie, zoveel dit. We mogen dat doen, maar uiteindelijk vraagt God en zegt God tegen ons, gij zijt het zout der aarde. Ik wil u vandaag vragen, bent u het zout der aarde? Waar is uw zout? Waar is uw zout wanneer er zulke omstandigheden zijn? Waar is uw zout wanneer er zoveel zaken gebeuren in de maatschappij? Waar is het zout? Deze ochtend praat God tot u. Wees het zout. Wees het zout waar God u heeft geplaatst in de maatschappij. Al is het op school. Wees het zout in de klas. Wees het zout aan het werk. En hij gaat verder en zegt, gij zijt het licht der wereld. We leven in een wereld die zo duister is. Maar die duisternis neemt alleen maar toe omdat het licht zijn plaats niet inneemt. Die duisternis wordt alleen maar erger omdat het licht hun missie niet begrijpt. Lieve mensen, deze ochtend, kort sluitend, wil ik u zeggen, laten wij als christenen, wij als gelovigen van God, onze plaats innemen. En laten wij het evangelie brengen aan de heggen en de sterren. Brengen aan onze familieleden. Schaamt u niet meer voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. Het evangelie van God, er is kracht daarin. Wanneer u gaat prediken, wanneer u gaat spreken over Gods woord, over Gods zijn handelen en wandelen, over Gods denken, dan gaat u zien dat het vernieuwing en verfrissing brengt. Lieve mensen, laten wij in deze tijd als gelovigen aan God niet meer zwijgen. Maar laten wij deze missie die God ons heeft gegeven heel serieus nemen. En laten wij, waar wij ook zijn, ons licht laten schijnen. Ons licht laten schijnen. Let it shine. Laten we niet bang zijn om te spreken over de dingen van God. Om te spreken over God. Maar laat het blijken dat u anders bent. Want gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. God zegene u.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: De missie van Logos International is het evangelie van Jezus Christus prediken, demonstreren en onderwijzen aan alle mensen. In onze visie streven we ernaar om een lerende gemeente te zijn die geleid wordt door dienstbare leiders, ondersteund door loyale en verantwoordelijke medewerkers. Onze spiritueel en emotioneel intelligente leiders willen een geestelijke transformatie in de samenleving ontwikkelen die gestoeld is op liefde en geloof, door de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Als gemeente willen wij een voorbeeld zijn van wat wij prediken, om iedereen te stimuleren om door de kracht van het evangelie te komen tot een doelgericht leven.
3: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening, veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist.

te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Lady Ashley.
1: Shalom. Inspiration FM on station.

0: locked in to the FM hot spot
1: 94.5
2: hot I-94.
1: If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
3: Het is 1 uur.
4: 3, 2, 1.
5: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
6: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
5: De Happy Hours met...

zaterdagmiddag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio. Nightjes.

0: Yes, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ik hoop dat u heeft genoten van uw weekend en dat u ready bent voor deze nieuwe werkweek. En natuurlijk deze nieuwe reeks van de Happy Hours. Nou, u wordt van harte uitgenodigd. Het is de bedoeling dat we samen radio maken. Want de lijnen die staan open tot 2 uur. Zodat u kunt bellen of appen naar de studio. Om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je poos aan te vragen. Welkom erbij. U mag straks bellen, appen. Om samen met ons te getuigen van de Heer. Yes, that is what we do on this station. So, welkom erbij. Ik ben Leandro Martos Wignyo. Uw presentator op deze maandag. Van 24 augustus 2026. We doen het samen met u. Dus voel je vrij. U mag bellen of appen. Dat kan tot 2 uur. En na 2 uur krijgt u de reclamebreak. En dan natuurlijk alle aangevraagde songs. Nou, we gaan dan meteen van start. Want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: Yes, en dat is Forrest Frank met een van zijn nieuwste song, God's Got My Back. Laat me even kijken als het nieuw is, hoor. Nee, het is helemaal niet nieuw, hij is al een jaar oud. Maar daarmee hebben we de kick-off gehad voor wat betreft de happy hour van vandaag. Nou, de lijnen die staan open. Welkom erbij, mensen. Goedemiddag met de studio.
1: Ja, met Oma Apo.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Ik ben de eerste.
0: Ja, nou, alsjeblieft hoor. Welkom.
1: Alsjeblieft. Oké, het beste, liefde, blessie kan ik zeggen, blessie. Bless ik voor iedereen die het en als er jaren zijn, wil ik ze ook dan al van haar reageren. Ja? Heel een mooi danklied afhaken. Als het een danklied is. Je hebt er voor mij kan die naam niet. Kan die op die naam? Kan je me helpen aan de naam?
0: Ik noteer een danklied voor u. Hopelijk vind ik de juiste voor u.
1: Maar je weet niet wat.
0: Nee, ik heb geen enig idee welk lied u bedoelt.
1: Een danklied.
0: Ja, we hebben genoeg.
1: Maar een danklied.
0: Ja, nee, het komt helemaal goed.
1: We danken God voor zijn
0: dagen. Oké, staat genoteerd.
1: Oké.
0: Ja hoor, fijne dag en veel luisterplezier.
1: Ook voor z'n
0: vervolg. Abo, blessie. Dat is oma Affel. Die doet natuurlijk graag mee met de happy hours. Goedemiddag broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook namens de families van Raja Shalom. Lots of blessings. Mijn bemoediging luidt Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Amen. Graag dat dit afdraait. Gimwayeye fulobiu. En ik bestem het aan u. En voor alle luisteraars. Fijne dag. Many thanks. En de blessings. U mag bellen of appen naar de studio. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We feliciteren alle jarigen. God bless you. Je bent gezegend. Je bent waardevol. Je bent belangrijk. En je bent bovenal geliefd door de Allerhoogste. Dus wees gezegend en geniet van uw dag. Galaten 5 vers 14. U hebt uw naaste zo lief als uzelf. Goedemiddag, mijn brother. God zegen en de felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Keep doing God's work. God is good. Graag dat liedje Goodness of God. Groetjes, broeder Mikael en zuster Laritza. Ja, goedemiddag en welkom erbij. We groeten Colombian Mom. Ja, welkom in de happy hours. Goedemiddag voor degenen die voor het eerst afgestemd zijn. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. Het is uw eigen gospel radio via de FM 945. En natuurlijk mag je ons ook volgen via livestreaming www.shalomsuriname.com. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de Happy Hours live. Nogmaals 422650. Dat is onze vaste lijn of onze vaste nummer. U mag ook bellen of appen naar 875-5358. 875-5358. Dat is ons WhatsApp-nummer. Goedemiddag, Radio Shalom en alle luisteraars. Een gezegende dag toegewenst. Geniet van de bemoedigende woorden van vandaag. Gefeliciteerd alle geslaagden en bevorders. Ja, dankjewel en natuurlijk een welkom in de happy hours op deze maandagmiddag. De blessings aan ieder, de mensen in het verkeer, de mensen thuis, de mensen op het werk. God bless you, bogo bogo en geniet van de happy hours. Het is radio vanuit Paramaribo. 10 minuten over 1. De groetjes vanuit Suriname. Vooral voor onze internetluisteraars. De mensen in het buitenland.

U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Nogmaals de felicitaties voor de jarigen. Voor de anniversaries. En al de mensen die wat te vieren hebben. God bless you. De groetjes voor de mensen en de kinderen te huizen, de bejaarden te huizen, de opvanghuizen. En natuurlijk de gevangenissen en de ziekenhuizen. Al de mensen die gaan door moeilijkheden. Weet dat God bij machten is. Weet dat Hij nog alle macht heeft. En weet dat Hij alles in staat is. De blessings voor Iwan. Mensen, ken je identiteit, ken je plaats in de Heer, want de vijand gaat ook alles eraan doen om je vandaag weer af te leiden. Als hij nou mensen gaat gebruiken, als hij nou situaties gaat gebruiken, als hij nou je eigen zwaktes of tekortkomingen gaat gebruiken. De duivel is in staat, maar u bent meer dan een overwinnaar. En hij die in u is, is meer dan die in de wereld is. Dus je hebt de beste raadsman, je hebt de beste vriend, je hebt de machtigste koning. Je hebt God aan je zij. God aan je zij betekent niet dat je geen strijd zal hebben. Maar het betekent dat je de overwinning aan je kant hebt. Men zou zeggen, je strijdt een winnende strijd. U bent eigenlijk verdedigend kampioen. Niet eigenlijk, u bent de verdedigend kampioen. En de vijand wil uw kampioenschap van u afpakken. Hij wil uw kroon van u afpakken. Dus blijf in Christus. Want alleen zo zul je je kroon en je overwinning behouden. We gaan die dibri kampu. Ja, u abba autoriteit dat is. We hebben gezag en autoriteit. Maak er gebruik van, bid ermee. Om bolwerken neer te halen. Om mensen vrij te zetten.

0: Galaten 5 vers 14. Want de gehele wet is in één woord vervuld. En dit gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ja mensen, je mag de Bijbelteksten voor ons opsturen. Je mag bemoedigen, je mag getuigen, je mag feliciteren. We represent the Most High. It's all about God's kingdom here on this station. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Dank u.
0: Alsjeblieft, wat doe je voor ons, broeder?
1: Ik wil een paar palaten aanvragen.
0: Oké.
1: Die van net, wat die zo net afdraaide.
0: En welke is die?
1: Die komt in die duplicampo.
0: Zo, oké, ik moet die nog... Marlon, je radio is een beetje te luid aan. Ja, oké, ik moet even kijken als we hem na 2 uur kunnen afdraaien, want hij draait vanuit YouTube, maar hij staat genoteerd.
1: En... Minofika van Jona.
0: Dat is Nova.
1: Nova en Jane.
0: Oom Jane, ja. Staat voor jou genoteerd. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Was dat hem?
1: Jawel.
0: Ah, boom. Geniet van de uitzending en bedankt voor het bellen.
1: Dag, broeder.
0: Ah, boom, brada. Blessie. Yes, en dat is Marlon die natuurlijk ook zijn bijdrage heeft geleverd. Ieder is van harte welkom. U bent dus vrij om op uw manier te getuigen van de Heer. En dat is heel simpel hoor. Het is gewoon zeggen wat je ervaart en wat jij gelooft. Getuigen is geen overtuigen, maar het is delen wat jij gelooft en waar jij overtuigd van bent. Walls are falling down right before me. I pray for this moment and now I receive it. I put my confidence in who. De lijnen die staan tot 2 uur open. Ja, we doen het samen in het internet.

0: je geloof en waar jij overtuigd van bent.
1: Walls are falling down right before me. I pray for this moment and now I receive it. I put my confidence in who goes.
0: De lijnen die staan tot 2 uur open. Ja, we doen het samen in het

Het is nog altijd de happy hours. Gelukkig heb ik data op mijn telefoon. Anders zouden we niet live op TikTok zijn. Maar dat is ook een andere provider hoor. Middag bro Lea, ik groet mijn dochter Yesha, Shomari en Hadassa en papa Jetro. Ik groet ook alle luisteraars en wens ze een hele fijne middag toe. Ik vraag voor de meisjes Jona Remix, groet van Shawenga.

hetzelfde dat hij die in uw goed werk begonnen heeft, volledig zal tot op den dag van Jezus Christus. Filippenzen 1 vers 6. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. 1 Johannes 4 vers 4. Johannes 4 vers 24 Johannes 4 vers 22 tot 24. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en het is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Bedankt voor de aanvulling met de Bijbelteksten. Dat is allemaal een aanvulling op wat ik eerder heb aangegeven. Moses Bliss met Daddy Way Day Pamper. Terwijl de lijnen openstaan, mensen. De groetjes richting Para 2024.

minuten over half drie. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. ...422-650, dat is onze vaste nummer. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. Yes, en dat was Moses Bliss met Daddy W.D. Pamper... ...terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De blessings voor Mike. Welkom erbij, bro.

some Caribbean gospel. So give me some Mark Isaacs. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Voor de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. Al de mensen die ons livestreamen. God bless you. De mensen die meekijken via TikTok. Enjoy the gospel soca. En nog veel meer live vanuit de FM 945. God zegen broeder Leandro. God zegen aan alle shalom familie. Zoals Saf Atigado de... Van Prishan Abilak versie vraag ik aan. En bestem het voor ieder. Jezus is mij alles. Ik geniet ook vanuit het verkeer. Namens broeder Erwin Amadgali. Soso lobby. Hey, ja man bro. Geniet van de uitzending. En we genieten ook van jullie berichten hoor. Van jullie participatie. Dat is de bedoeling. Weet je, dan weet ik dat er mensen zijn die meeluisteren. Die ook graag willen getuigen. We are the army of Christ. We zijn de vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk. En het is altijd fijn als je bijstanders hebt, toch? Als je medearbeiders hebt. Goedemiddag, broeder. God zegen daar in de studio. Morgen is mijn kleinzoon Ismaël jarig. Hij wordt 8 jaar. Maar morgen zijn we voor een uur in Paris.

Dus vandaar dat ik hem nu feliciteer. Mogen de Heer hem rijkelijk zegenen. Amen. De felicitaties alvast voor Ismaël. Die is morgen jarig. Kwam van oma Early. Ja, oma feliciteert Ismaël. Die wordt morgen 8 jaar. Waarschijnlijk zijn ze morgen niet afgestemd op de happy hour. Nou, belangrijk is jullie genieten van deze dag. En Early, ik hoop dat je geniet van je dag. God houdt van je.

Het leven kan vol strijd zitten, maar weet dat God alle macht heeft. En weet dat hij altijd met u is. Met andere woorden, je bent nooit alleen. En je hebt degene die het laatste woord heeft altijd aan uw zijde. Dus het maakt niet uit wat op uw pad komt. Weet dat hij nog steeds alles onder controle heeft. Het kost u vertrouwen om in de rust te blijven. En die zekerheid te hebben in onzekere momenten. Niets is zo uitdagend dan wanneer je onzeker bent. Wanneer je angstig bent. Wanneer je leeg en zwak voelt. Ja, dan heb je externe kracht nodig. Dan heb je bemoediging nodig. Dan heb je het geloof nodig dat je niet alleen bent. Alleen dat je die situatie aan kan en dat je het overleeft. Het is nog altijd de Happy Hours live vanuit de FM 945. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Er is een storing, ik bel maar geef alleen bezet toon. Groetjes van mij, mag ik dat lied van Reden Genoeg, Blessie? Oh jee, dat vind ik jammer. Mama Cornelly probeert te bellen, maar ze geeft aan dat ze niet doorkomt. Mensen die lijnen, die staan open, dus me verontschuldigen.

Ik wil een pokoe aanvragen. Mita Ambegi Tide. Dat is die van Alma Linga. We checken hem, maar dat komt zeker goed. Je blijft gewoon hangen, want om 2 uur staat we met de songs. We zijn tot 2 uur interactief. Dus je mag tot 2 uur bellen of appen. Ik zie dat internet een beetje loskomt. De vaste lijn staat wel open hoor. Voor de mensen die willen bellen. De groetjes voor de echte Surinamer. Min of eens naar Nair, want ik ben ook een echte Surinamer.

De Heere is mijn kracht en mijn schild. Op hem vertrouwt mijn hart en ik werd geholpen, daarom juicht mijn hart. Goedemiddag broeder Leandre, shalom familie, felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Blessings uit Den Haag, wij genieten van de uitzending, is nu helder. Nou fijn, zuster Sietje, geniet ervan. Speciaal voor alle luisteraars, Psalm 28 vers 7. Ja, nou is het haar hier, hè. Let's represent our country. Mensen, laten we blijven bidden voor ons mooi land. Weet je, ik moest van gedachten, of althans, ik moest aan mezelf werken. Hoor. Want overal, er wordt zoveel, je wordt moe van al die corruptie. Je wordt moe van al die negatieve berichten. Weet je, je wordt moe van al die diefstallen en al die dingen die gebeuren in het land. Dingen die die leiders allemaal doen. Weet je, maar de Bijbel zegt, we moeten geen aanstoot nemen. En er zit een belangrijke boodschap daarin. Want het moment dat je aanstoot neemt, aanstoot wil zeggen, je gaat je ergeren eraan. En het moment dat je begint te ergeren eraan, ga je reageren. Je gaat conclusies trekken. Je gaat emotioneel beginnen te worden en je gaat vanuit je emoties praten en handelen. Maar weet dat we geestelijke autoriteit en gezag hebben om bolwerken neer te halen en situaties te veranderen. Ja, de Bijbel zegt, Elia was maar een mens en hij bad dat het niet regende en het regende niet. Stel je eens voor als we intensief, als we volhardend bidden voor Suriname. God is in staat, hè. Hij is de God die mensen kan weghalen. Hij is in staat om mensen te vervangen. Hij is in staat om een ommekeer te brengen. Het is de God die in staat is om wonderen te doen. Dat na Agado zou wij representen. Dat is de God van wie wij verkondigen. Of van wie wij getuigen hier via deze zender.

Openbaring 2 vers 17, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven. Goedendag, blessie en shalom familie. Ik wil van hieruit mijn dochter Chloe Merto Wirjo alsnog feliciteren met haar verjaardag namens familie Merto Wirjo. Ja, de felicitaties voor Chloe, die jarig was nog, ik denk in het weekend, want er staat alsnog. Goede broeder Leandro, ik wil graag mijn kinderen Tishaira en Shane Hens Jenny de groeten doen namens Marciano hun vader. Dat is gedaan. Mensen, u mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat is wat we doen in de happy hours tussen 1 en 2.

Huwag ka rin ka ng Cruchos fan, Jorgan. Blasi, blasi, barada, Cruchos ayat Almeyra stat. The Cruchos dar. Welcome, Marbella, barada. De Heere Jezus zei, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet, de wil mijn vader die in de hemelen is. Matthäus 7, vers 21. Ja, het is, ik weet niet welke vertaling dit is, maar het gaat erom dat niet iedereen die zegt, Heere, Heere, komt het koninkrijk binnen. Met andere woorden, niet iedereen beweert een christen te zijn. Niet iedereen die beweert naar de kerk te gaan. Niet iedereen die beweert volgeling te zijn. Maar God weet precies wie dat niet alleen zegt, maar ook doet. God weet precies wie inderdaad ervoor kiest en alleen indruk probeert te maken. Dus zorg ervoor dat je doet wat je zegt. Walk the talk and talk the walk. If you talk, you know a Christian, then wakabaka Jesus. Dan moet je gehoorzaam zijn aan het woord. En God weet precies wie dat doet en niet. Walk through the agent. Wap wap. Marlon van Dalen met God will love you. Namora bumbos kapusay kang gisma. Mensen zijn getraumatiseerd door liefde, omdat heel vaak genoeg mensen anderen voor de gek houden in de naam van liefde. De play like they love you, maar they no love you. De play like they denang you, maar ze willen gewoon van je profiteren. En uiteindelijk, wanneer je praat over de liefde van God, dan moet men even nadenken. Want men is teleurgesteld, toch? Men is vaak genoeg voor de gek gehouden geworden. Klopt dat. Die zin klinkt niet goed. Die mensen zijn voor de gek gehouden. Ja, is goed. Hopelijk, ja, hopelijk, abong. Ik wil deze. Misschien dat internet debakka. Of althans, ik krijg weer wat beweging. Open up your eyes. And see this beautiful blessing, this gift that we call life. Ik wens beterschap voor alle zieken van Marciano Hens. Big up, broeder Leandro. Bless you. Big up yourself. Alle eer aan de Heer, hoor. John Charlie en Nathaniel, count your blessings. Here's what matters, do what's real. Say I love you, laugh until, make new memories. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel, mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal hem, op hem schrijven, den naam, mijn God. En de naam der stad, mijn God. Namelijk des nieuwe Jeruzalems. Dat uit den hemel van mijn God afdaalt. Ook mijn nieuwe naam. Openbaring 3 vers 12. So much to be grateful for your blessings one by one. Yes, alle eer aan de Heer, ja broeder. Weet je waarom openbaring zo moeilijk is om te verstaan? Omdat het de dimensie beschrijft van Gods koninkrijk. Je moet je voorstellen, een normale mens als jij en ik krijgt gezichten en openbaringen van dingen die hij nooit met zijn ogen heeft gezien. Hij heeft de toekomst gezien. Weet je, in de tijd van Jezus, in de tijd van Johannes, degene die openbaring heeft geschreven. Er waren geen verharde wegen, er waren geen wolkenkrabbers, er waren geen pansters, er waren geen gevechtsvliegtuigen. Er waren geen, weet je, al die technologie die we vandaag kennen. En deze man krijgt de openbaring, een visie of een gezicht van de toekomst, de tijd waarin we vandaag leven. Dus je moet je voorstellen, hij ziet een heleboel apparatuur, hij ziet een heleboel voertuigen, hij ziet een heleboel technologie die hij nog nooit heeft gezien, nog nooit heeft ervaren. Dus die man heeft geen woorden voor dat ding. Die dingen hebben nog geen naam, of althans hij kent de naam niet, want hij kan niemand vragen wat is dat en hoe functioneert dat. Dus die man beschrijft eigenlijk vanuit zijn ervaring, vanuit zijn kennis, probeert hij eigenlijk te beschrijven wat hij ziet. En dan probeert hij een helikopter te beschrijven. Hij zegt van, hij ziet een grote springhaan, een ijzeren springhaan. Ik zeg dat met mijn eigen woorden, hoor. Hij ziet een ijzeren springhaan. En wanneer dat ding begint te draaien, dan is het als een geluid van zoveel paarden. Samen zijn neem ik wat doet. Dus dat is hoe hij dat ding probeert te beschrijven, want in die tijd waren er geen helikopters. Dus hij kan de mensen niet zeggen van, ik heb een helikopter gezien. Want die tijd wisten ze niet eens wat een helikopter was. Dus die man beschrijft dat ding als een dier. En dan ziet hij een panster en hij ziet een ijzeren beer. En dat ding beweegt als een slang en het heeft een staart. En vanuit die staart komt er vuur.
En dat is, hoe hij probeert te beschrijven wat hij ziet. En als je dat ding goed bestudeert, dan ga je zien dat hij precies praat over de dingen die we vandaag meemaken en de dingen die we vandaag zien. Ik vind daarom de beste, de meest verstaanbare eindtijdprofetie in Lucas 21 en Matthäus 24, waar daar Jezus aangeeft hoe de wereld eruit zal zien en in welke toestand de wereld zal verkeren. En als je Lucas 21 leest en Matthäus 24, ga je heel wat eigenschappen van vandaag terugvinden. Ja, heel wat dingen die je vandaag ziet, ga je terugzien. Wolgroeten NRG. Goedemiddag. Het is nog altijd de Happy Hours live op de radio. We willen nogmaals de felicitaties doen aan alle jarigen. Chloe die was afgelopen weekend jarig, dus alsnog de felicitaties. En Ismaël die wordt morgen jarig. Dit is muziek uit eigen bodem. Risto met zijn nieuwe song. Mensen, het is 10 minuten voor 10. Sorry, 10 minuten voor 2. Om 2 uur gaan we eruit. Dan nemen de pokus over. Maar ik wil de mensen op het werk groeten. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo.

Dan groetjes dus ook voor Adam en Eva. Ewak, alles goed, take you big up. Quata Passie luistert mee. Jama kwam van Sikima Orga. De groetjes richting Quata. Dit is Risto Abiting met Yutanga. En Noti Notanga Morogado. Dat want ik die op Gado na Yusei. Yuna Morotanga Wang. Omdat hij die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Dus amoro boonsa ni na fu apwa vriendschap na gado me gado de yu mati. Tanok puketi botak mi gado mi mati. Nogmaals de felicitaties alle jarigen. Het is nog altijd Gospel Radio vanuit Paramaribo. Welkom als u net erbij bent. We groeten de mensen in het verkeer. De bussen, de trucks, de taxis. Sunny Warrior. Iwana Poku.

Dan groetjes richting Frans Viana. Ah, ik ga als gospel DJ mijn debuut maken in Frans Viana. We zijn bezig met een met een paar bradas en sisas daar. Om een huwelijk te bedienen. Dus als alles goed zit, is DJ Inspiration in oktober in Frans Viana. Wordt zijn eerste keer. Dus het belooft mooi te gaan worden. Voor de mensen van Frans Viana, alhoewel mijn man, Karukona Atron, al privé trotto. Maar u krijgt wel zeker het verslag. Ja, dat is Yutanga van niemand minder dan Risto Abiting. Terwijl u mag bellen of appen, de lijnen die zijn wel rustig. What about mijn collega's? Hoe zit het met mijn collega's? Jullie zijn met verlof nog. Of hoe weer die? Oekona. De lijnen die staan open. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen.

Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Om 2 uur krijg je de reclamebreak en daarna de aangevraagde songs.

Mensen, 5 september. Zien we u allen hier op het terrein van Shalom FM. Want speciaal voor u is de open dag. Ja, de open dag is voor alle luisteraars, voor alle kijkers. Want u weet, we hebben ook Shalom TV. Die open dag is om u de gelegenheid te geven om kennis te maken. Een rondleiding te doen. Voor de mensen die zich afvragen wat er allemaal hier gebeurt. Hoe het aan toe gaat. En wil je de medewerkers ontmoeten? Wil je je donatie brengen? Want er zijn heel wat mensen die willen ondersteunen. Nou, 5 september vanaf 9 uur 's morgens, dat is zaterdag, is over 2 weken. Ja, dan kijken we naar u uit. We staan klaar om u te ontvangen. Er wordt een aangepaste uitzending gedaan. En natuurlijk krijgen de bezoekers ook de gelegenheid om een jingle in te spreken. De groeten op de radio. Ik denk met enough radio. Radio dus, me hoop dat je zit hier voor lof. Me hoop dat je zit alle de voorbereiding, want Jumi was je vooral. En natuurlijk alle andere trouwbellers, alle andere trouwe luisteraars. Mensen, Shalom heeft u nodig. Shalom heeft mij ook nodig, daarom ben ik hier. Dat het heil is des Heren, uw zegen is over uw volk. Silla, dat komt uit Psalm 3 vers 8. We doen nog steeds de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Dat is hoe we de happy hours doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En vanaf 2 uur krijg je natuurlijk de pokus live vanuit de FM 945. We groeten Erna, dag tante Erna, wee wee. God bless you.

Waqan so metin the right man so. Waktu lama di pokok of new star tu wanta asik nada take cake. Jane Runners met Caribbean Christian. Het is 3 minuten voor 2. Zo meteen om 2 uur gaan we dit gedeelte afsluiten. Dan gaan we naar de pokus. Mag ik een pokus?

We feliciteren nogmaals de jarigen voor vandaag. Zij die jarig zijn. Chloe was afgelopen weekend jarig, dus alsnog de felicitaties. En Ismael die morgen 8 jaar wordt. Ja, de felicitaties vanuit de happy hour. We hebben nog 2 minuten.

0: groeten zometeen en sluiten dit gedeelte af. Zijn de laatste tonen van Jaden Hirsch met Caribbean Christian. Mag ik het liedje Step for Step voor hem aanvragen? Voor Ismael Etnel, dank u. Moet even kijken welk lied u bedoelt. Maar het komt zeker goed. Mensen, de tijd zit erop. We hebben het gehad voor wat betreft het interactief gedeelte van de Happy Hours. Zo meteen om 2 uur krijg je de reclamebreak en daarna de pokus. Dus u mag nu non-stop gaan genieten van al de pokus. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor uw bijdrage, uw aanwezigheid en participatie. Zonder jullie geen Happy Hours, mensen. En daarom ben ik u ontzettend dankbaar voor uw bijdrage. En dat u op uw manier de uitzending met ons hebt willen doen. We hebben het wel gehad voor wat betreft deze maandag van 24 augustus. Zo de heren wilt, zijn we er morgen weer met een nieuwe aflevering. En dan kijk ik wederom uit naar uw aanwezigheid en participatie. Ik heb genoten, ik ben bemoedigd. Ik weet niet voor u, hopelijk wel. Maar natuurlijk mag je afgestemd blijven voor meer geestelijke voeding. Ik ben Leandro Martos Suvigno. Dat was het weer voor wat betreft de Happy Hour van vandaag. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het meedoen. Geniet van de pokus. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Boy, mi Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Dus heb je het gekost, Mala? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
3: Hé, hey broer. Don't stress you a day. Ino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
2: Hè?
3: Verfi.
2: Verfi? Dat zei dat hij.
3: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen, ik ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van a ver fier. Verfi, by Historex.
4: With Historex. Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga seks. Nomor 1 gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. No no de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e khaboro tum si fruku. te a mama no kisi dresi akan kon satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you siwan soro, go wawan ten nadatra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom, noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Kies altijd voor de fastest mobile network. Telesuur, winnaar van de Ookla Award. Telesuur, keeping us in touch.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Van een God geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de beste niet omhoog in uw glorie. Bij hen gaan ze vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn en ik weet het is niet makkelijk, maar geen sterf aan de

0: de draak.
1: Het is 3:00.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus, wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.

Kip. Das Kip. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: het Alacel.
1: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected Alacel.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TeenSuur Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected Alacel. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TeenSuur keeping us in touch.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: City Day.
1: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
2: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
3: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. Doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
1: Radio Shalom. Wie?

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Navio.
8: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
9: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: Jesse, open.

0: ik zacht. Raak het niet aan, raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Goedemorgen, happy kids. Hoe gaat het met jullie? Goed toch? Met mij gaat het ook heel goed. Ik ben zuster Yolanda Commissie. Deze week gaan we samen God groot maken. Het is happy kids time. Kom er gezellig bij. Veel luisterplezier. Voordat we verder gaan, gaan we samen bidden. Trouwe God in de hemel, ik dank u voor deze mooie dag. Dank u voor deze nieuwe morgen. Vader, dank u wel voor Radio Shalom. Vader, ik dank u omdat we zo bezig mogen zijn een kwartiertje met de kinderen. Vader, ik bid voor uw zegen. Zegen elk een van hen die zich inzet om dit mooie werk te doen. Het gaat om u, Vader. Ik bid voor uw leiding. Dank u wel voor uw genade. En zegen ook elk een die luistert op dit moment. Ik bid dat ze ook vandaag mogen ontvangen uit uw woord. In Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids, de vertelling van de week gaat over Johannes King. Het is een verhaal dat echt gebeurd is. Dit gebeurde meer dan 100 jaar geleden. Luister aandachtig. In een dorpje aan de boven Saramaka woonde een jongen die Adiri heette. Hij kreeg later de bijnaam van King. Iedereen in het dorp kende hem als King. King had een broer die Noah heette. Noah was de kapitein van het dorp. In dat dorpje had je geen kerk. Er kwam ook nooit een pastor of een dominee langs. Er bestond ook geen christelijke school. Dus niemand in het dorp had over de Heere Jezus gehoord. Ook King niet. Toen King 22 jaar oud was, was hij heel erg ziek. Hij gebruikte zoveel medicijn, maar niets hielp. Hij ging van de ene naar de andere lukumang en toch had hij geen hulp. Happy kids, in de Bijbel staat dat God het niet goed vindt als wij deze dingen doen. Er staat, gij zult niet aan waarzeggerij of tovenarij doen. Happy kids, weten jullie dat het niet goed is? De meeste mensen weten wel dat het niet goed is om mee te doen met waarzeggerij. Maar in de Bijbel lezen we ook dat wij niet mee moeten doen met tovenarij. Die cartoonfilmpjes. Die games over tovenarij. Niet goed, hè? Niet goed hoor, happy kids. Stop ermee. Als je twijfelt, bespreek het met een kinderwerker of een pastor of een dominee of een kerkleider. Happy kids, ook King wist niet dat het niet goed was. Zo deed men het in zijn dorp en hij deed ook mee. King bleef maar gaan van de ene naar de andere lukumang. Maar hij werd steeds erger. Hij was bijna 3 jaar ziek. Hij was heel mager en zwak. De mensen zeiden zelf dat hij nooit meer beter zou worden. Happy kids, weten jullie wat gebeurde? King kreeg een droom. Hij zag een deur. Het was een smalle deur. En King was natuurlijk nieuwsgierig. Hij wilde zien wat achter die deur was. Wat zou jij doen als je een mooie deur ziet? Je zou toch ook willen zien? Ja?
Je ziet een ingang van goud, diamant, echt zo stralend. Ja, dat zag King. Een stralende deur, een mooie deur van goud, diamant. Het was schitterend. Ook al zou jij de deur niet openen, maar je zou zeker nieuwsgierig zijn, Happy Kids. Wel, Happy Kids, King stapte wel binnen. Hij zag alleen maar blijde gezichten. Het was heel mooi. Alleen maar gelukkige mensen. Het was echt een mooie plek. King dacht, oh, kon ik maar zo gelukkig en blij uitzien. Iedereen was prachtig. Ze hadden prachtige witte kleren aan. King werd heel blij van binnen. Wat denken jullie, Happy Kids, dat King zag? Ja, goed zo! King zag de hemel. En plotseling voelde King zich beter. Hij voelde zijn ziekte verdwijnen. Hij voelde geen pijn meer. Hij voelde zich helemaal gezond. Wat was dat heerlijk? King was blij. Hij zou echt graag voor altijd daar willen blijven. Maar kort nadien nam iemand King mee naar een brede deur. Daar zag hij een meneer op een stoel zitten. De meneer zei, jongeman, ik zal je iets laten zien. Happy Kids, wil je weten wat er verder gebeurde? Blijf morgen afgestemd op Radio Shalom. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag om 6:45 tot 7:00 en elke middag is de herhaling om 5:00. Happy Kids, we gaan de Bijbeltekst aanleren. De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Psalm 139, vers 23 tot 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerd doe en help me om weer te leven zoals u wil. Happy Kids. Het is een lange tekst, maar je kan het wel. We gaan het bij gedeelte aanleren. Elke dag een deel erbij. Je kan het wel. Vandaag leren we een deel aan. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Nogmaals, Happy Kids. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Nog een laatste keer. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Onthouden, Happy Kids. Morgen leren we weer een deel. Gaan we samen bidden, Happy Kids? Trouwe God, u bent goed. U bent onze God. U laat ons nooit. We moeten alleen maar geloven en vertrouwen op u. U bent onze herder. Heer, wijs ons de weg. Heer, we willen dat u alles van ons weet. We vragen dat u met ons praat. Wijs ons wat wij moeten doen. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids, tot morgen.
Geniet nog van enkele gospelliedjes. Blijf afgestemd op Radio Shalom. Kies voor Jezus. Doei!

0: pojmiła Klara Ozo. Mala sa obo prejs. Prečo by čepko smala? A my sú ku kvalitej to.
1: Ej, brúr, to stresiu ede ino jere. Historex abuan ňu ferfi. Ferfi.
0: He?
1: Ferfi.
0: Ferfi? Da sa adati.
1: Ferfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegik ba. Ferfi. Na aňu mereto. E na ferfi dizi. Gi ju na fordilek tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nangasijde glans. Voordelig tori, voor alfa jou bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een ver fier. Verfi, by Historex.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: With double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Kies altijd voor de fastest mobile network. Telesuur, winnaar van de Ookla Award. Telesuur, keeping us in touch.

0: Generation of Christ. Het maakt niet uit wie we zijn. Het belangrijkste is wat we brengen.
1: Ja.
0: Speciaal voor zij die niet boos van zijn.
1: Je moet dat weten.

Goedenavond, hier met de Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. Bless the Lord, all you angels, who excel in strength, who doing His commandment, hearken to the voice of His word. Met dit mooie gebed eet ik jullie allemaal. Jong en oud, welkom bij dit mooie programma, Come Out of Babylon and Flee to Mount Zion. Babylon is niets anders dan home of demons. Demons, home of demons. Duiven lijken ook mooi hoor. Onreine geesten lijken ook mooi hoor. Demonen, duiven kan je ook mooie dingen geven naar menselijke maatstaven. Mooie dingen geven, uiterlijk. De duivel houdt van uiterlijke dingen om ons aan te trekken. Mooi uiterlijk. Iemand kleedt zich mooi. Trek mannen aan. Je ziet een vrouw van de buitenkant. Mooi. Maar van binnen is een groot probleem. Kan je leven kosten. Mooie dingen. En dat gebruikt de duivel. Hij komt als een engel des licht. Zegt de Bijbel. Als een engel des licht. Niet een engel des licht. Maar als een engel des licht. Hij doet zich voor. Mensen kunnen mensen bedonderen. Je kan iemand napraten. Je kent die persoon's stem bijvoorbeeld. Je belt iemand. Je praat al die persoon. Oh, je kan denken, oh ja, dit is hij of zij praat hier. Want de stem lijkt op een beetje. Maar face to face, daar gaat het om. Als je gaat op Facebook, Instagram, you name it. Je ziet foto van mensen. Mensen kunnen foto manipuleren. Om mooier aardse manier mooi uit te zien. Die kapsel. Je gaat denken dat is echt zuiver puur. Maar ze zijn allemaal bedonderen. Maar wanneer je die persoon ziet in persoon. Kan die wel long way. Je jumpen. Misschien wil je jezelf bestraffen. Is dit een dit of een dat. Dat doet de duivel meestal nu. Instagram, Facebook is vol van nu. Niemand. Als het ware, je kan zeggen, men heeft geen respect meer voor zichzelf. Men wil zich niet meer hun puur, hun natuur hebben. Men wil iets anders hebben. Je bent een vrouw, je wil een man zijn. Een man, je wil een vrouw zijn. Alleen maar neppen dingen. Als je nep bent, gaat mensen je ook neppen. Als je zegt, in de long run ga je betalen, ga je boeten voor dit soort leven. Je hebt mensen bedonderen, benadeeld. Leen me geld, ik heb problemen met dat. Maar terwijl je liet, die persoon geeft het geld. Hij moet je samen in Finamang. Maar je gaat een prijs moeten betalen. Later, nu, alles lijkt nu mooi. Daarom de duivel gaat ook zeggen, God, je oordeel is rechtvaardig. We hebben het verdiend. We hebben het verdiend. U gaat jezelf betrappen. De thema van vandaag is, who am I? According the New Testament. Wie ben ik? Volgens het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is al vervuld in Jezus. Wat God aan Abraham beloofde, is vervuld in Mozes. Wat vervuld is, is niet meer van toepassing. God werkt met tijdperken. Nu is het tijdperk van het Nieuwe Testament. Oftewel, preparation of the coming of Jesus. Oftewel, the second coming of Jesus. De Joden moeten voorbereiden. Er was geprofiteerd. Er zou een Messias komen. Zo ze richten zich naar de komst van de Messias. The first coming. Nu is het de tweede komst. En de tweede komst is voor iedereen. Wie je ook mag zijn. Waar je ook woont. In Azië. In Iran. In Palestina. Waar je ook woont. The second coming is voor iedereen. Op dit moment kan zelf de grootste crimineel eeuwig leven krijgen. Op dit moment. Op dit moment. Dus grijp je kans door God u geboden. Who am I? According to the New Testament. We moeten 100%. God gaat voor 100%. Wanneer we met God dealen. Dan gaat God voor 100%. 100%. Niet half. Niet half. Niet een beetje bij God. 100%. Jezus zei aan de discipelen. Kom achter mij. Kom. Hij maakt zich geen zorgen. Jullie zijn vissers nog. Is uw vader nog? Of is uw moeder? Of uw vrouw?
Kom achter mij. Ik ben belangrijker dan al het andere. Maar als jij mij volgt, dan you save. Ifrou save. Jupchin save. Zonder mij, you are in problem, trouble. Wanneer we met God dealen, het is ja en amen, I am ready. Hier ben ik, Heere. Wanneer God die profeet riep, Jezus, hier ben ik, zend mij, hier ben ik, zend mij. God vraagt van ons niet een beetje, en ik zeg het meestal, maar God vraagt van ons, is geen geld en al die toestanden, is uw leven, uw ziel. Het gaat om uw eeuwig leven, omdat u ziet de toekomst niet. God ziet het wel. Als je doorgaat, kan je in problemen komen. Dus God wil je behoeden voor heel wat toestanden. Kom uit. Laat los. Kom uit. Laat los. God is goed voor iedereen. We gaan een paar teksten lezen. Soms zie ik daar, af en toe op Facebook en zo. Dan hoor je mensen nog zeggen, je moet niet omgaan met bepaalde mensen. Want ze praten slecht over jou. Negatieve energie. We zijn ook zo brutaal om te zeggen, slechte mensen, bad person. We zijn ondankbare mensen. Wie waren wij? Rakap was een hoer. What do you think we are? Mijn oma betagi, noem ik dat jere jou. Jezus gaf een voorbeeld om te vergeven. Iemand moet 100 vergeven, die andere 10. Die 100 moet vergeven, kon niet betalen, zoiets. Ja, kon niet betalen. Hij kreeg kwijtschelding, je hoeft niet meer te betalen. Inoman pai, noem maar op. Maar diezelfde man die vergeving ontvangen heeft, wilde iemand die hem minder moet vergeven. En nu komt het. Aman tekama botaka, aman sekama, aman nakama onderstaboven botaki. Maar er was daar een getuige. Getuige is soms belangrijk, maar het moet een betrouwbaar getuige zijn. Getuigen kunnen worden omgekocht door geld. Omgekocht worden door geld. Walezi, oma kami, mi go 1, 2, 3 keer voor de rechter. Maar aan ook crime meer, hè. Soms moet je als getuige. En zo. En zeg maar, je werkt ergens. En de man bel me, je moet komen. De rechter, high court. En ook Chinso rector, meestal tegen een bepaalde rector, bepaalde office, is vandaar naar de gevangenis, of vandaar 100 jaar of 10 jaar, dat ben je serieus. En die man begon, koop me om, naar money. Met dat broer, ik kan dit niet op mijn geweten dragen. Die tijd was ik arm. Mijn baan ben zo geweldig boom. Maar met dat, dit kan ik niet op mijn geweten dragen. Ik kan niet liggen voor die man. Ik kan niet liggen. De man money, de man chamoni. Mij tak, u no vind me. U tango money, maar mij ouwe rein geweten. Mij no kan go lega, man. Dat kan niet. Ik werk niet mee. Wanf trama miko jere tak ama werken mee. Aman ka bigi probleem aman kong. Aman siki, aman ka bigi probleem. Broeders en zusters, we nek kim gado, u nek kompromis. We liggen niet voor mensen. We zijn eerlijk, wie het ook zijn. Je moet kiezen, je man, je buurman, je weet dat je man fout is. Dan wordt dat, het is mijn man, we zijn één. Ik moet mijn man niet laten vallen. Als je man beschermt door leugen, heb je hem laten vallen. Je kan hem zelf naar de hel laten gaan. Dus, christenen zijn eerlijke mensen. Ze zijn voor niets bang. Enzovoort, enzovoort. Bensa. We are living in the time of the second coming of Jesus. Jezus had geprofiteerd, of er is geprofiteerd over Jezus, bijna 3000 jaar terug heeft de profeet Jesaja gesproken over the coming of the Messiah. Messiah, the fulfilling of God's belofte. Je weet, God leidt ons door profetie. Als God je iets belooft, broers en zusters, kan niemand het stoppen. Vaak weet dat hij noemt Tegisma. Ik kan Tegisma. Als het God is. Prijskoppers en zuster. Profeet Jesaja. Heeft geprofiteerd. Over de coming of the Messiah. Hij sprak daar over een schaap. En niemand had gedacht dat het een mens was.
en de schap was Jezus. Maar we komen terug bij het thema, who am I? According to het Nieuwe Testament, we leven nu in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is al vervuld door Jezus. Daarom verschenen bij hem Mozes en Elia. Ik kom hier met mijn naam. Mozes en Elia, no? Ja. De profeten hadden geprofiteerd over zijn komst. You name it. Mozes ook geschreven over de wet, over zijn komst. Maar nu leven wij nu in een andere tijdperk. De tijd van genade, oftewel de tijd van bekering. Genade wil zeggen, we hebben hel verdiend. Maar we kunnen de hel ontlopen door bekering. Maar als we ons niet bekeert, gaan we naar de hel. Kom, bekeert u. Als je niet bekeert wil, ga je naar de hel. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar het eeuwig leven hebben. Doch wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds, niet zal reeds veroordeeld. Zoals waar we zijn, al in hel, kun je zeggen, geestelijk. Maar er is redding. Ontloop hel. Door bekeren. De tijd is nu de tijd van bekering. Eén, is er nog niet klaar. We moeten bekering en we moeten aan ons bekering werken. Werken aan ons bekering. We zien mensen, als het dak aanbreekt, is men toegespit op geld verdienen. Geld, men heeft geld verdienen. Geld verdienen, waar is God? En als die problemen komen, dan zijn we, ondanks dat we werken, dat we geld hebben, zijn wij toch in grote problemen. Het is Jezus die ons een geweldige, mooi, eeuwig leven toekomst kan geven. Jezus, als we God zetten op de eerste plaats, alles zal smooth gaan, al heb je maar twee broeken. Al woon je in een eenvoudig huis, je gaat vrede hebben, joy. Bepaalde mensen die ik zie, rijke mensen, eigenlijk dit soort mensen zouden lopen met tanden, je zou ze hun tanden op afstand moeten zien met een smile, met joy. Maar het lijkt alsof deze mensen, ondanks dat ze zoveel geld hebben, toch kunnen ze niet smilen. Ajestak de pastor dobding in lemkiwatra ajesi. Dus geld maakt niet blij. Geld maakt niet blij. Als ik zo'n job krijg, ben ik goed. Als ik zo'n vrouw vind, nou een mooie spanzuster, ik kan vinden trouwen dat mijn boom. Mijn mooie broeder, achamoni, ik vind trouwen dat mijn boom. Mensen hebben al deze dingen. En het gaat hier toch niet goed. Ga je dat nog ook volgen? De blessing, de peace, een rustig leven is in de wil van God. Daar moet u zijn voor een succesvol leven. Succesvol leven betekent, je bent op weg naar de hemel. Je bent op weg, je verwacht Jezus. Succes is niet, je hebt een diploma behaald. Dat is geen succes. Goddelijke succes is van eeuwigheidswaarde. Je kan vandaag rijk zijn, morgen arm. Maar wat God je geeft is everlasting. Everlasting, eeuwigheidswaarde, eeuwigheidswaarde. We zijn hier, maar wij zien uit. Al die apostelen hebben geprofiteerd en ze keken uit naar Jezus. Al die profetieën gingen over Jezus en hem alleen. Samenkomsten, broers en zusters, het lijkt een sleur te worden. Die diensten gaat meer om mooie, populaire liederen. Mooie liederen, die populaire liederen. I'm gonna stay right, and so. What a mighty God. I have a very big God. I have a mighty God. Het zijn mooie woorden, mooie beat. Maar Jezus zegt, dat is niet genoeg. Als je de liederen zingt, dan waar is de blessing die God je geeft? Pay a blessing aan God. Praat je met je buurman? Leven in vijandschap? Als het antwoord nee is, eigenlijk hoef je die liederen niet te zingen. Want God no bless you talk. Maar er zijn deze liederen waar je met in de samenkomst komen. Die mensen worden opgescheept met mooie beat, met mooie liederen. Als het ware, die mensen komen in een soort joy, een soort mooie beat. What a tumbly God, what a mighty big God. Die zogenaamde populaire liederen. En dat men is blij. En dan meestal gelijk na die mooie liederen meestal,
wordt er offer opgehaald. Dus dat is mijn kapotdemonie, want dat is mijn vier sweetie. Ai, ik voel me lekker. Ai, God is daar, dat is mijn kapotdemonie. Zo gaat het elke week, elke week. En het lijkt als een soort kruiwagen, toch? Zondag, ik zing mooi, bid. Maandag, dinsdag, woensdag, een soort spaede. En ik kom bakken zondag, dan ben je als een kruiwagen. Waar je de kruiwagen laat, daar blijft het. Als je stoot, je brengt het naar daar, daar blijft het. Zo, je bent afhankelijk van die mooie liederen. En dat kan niet. Ik zeg altijd, als je in het Bengeland bent, je bent in Koroni, je bent in Nikeri, tackle die divari aan, wat ga je doen? Je moet een strijder zijn. Je moet weten hoe te strijden. En daar gaat het om. Die vijfbediening is bedoeld om de gemeente, de leden, op te bouwen tot dienstbetoon. Op te bouwen, equippen, die mensen leren zelfstandig te zijn. Leren zelfstandig te zijn. Ik heb respect voor een pastor. Die pastor leert zijn gemeente, leden en het werk. Spaar imoni. Spaar imoni. Bouw je also. Zijn de mpien van de universiteit voor de kan van een boomroko. Dat appak je leert hem tien. Je leert een gemeente. En dat is geweldig. Dat is lering. Maar een paar doen dat niet. Het gaat alleen maar. Ik blijf zeggen, het gaat om geld. Men kan zeggen wat men wil. Daarom wil iedereen een gemeente hebben. Iedereen wil in de leiding. Iedereen. En de pastor doet dat ding heel mooi. Net daar in openbaring, die 10 horen. Er zijn mensen met autoriteit. Ze zijn geen pastor, maar ze krijgen autoriteit om het vele werk te doen voor de pastor. Die mensen worden gebruikt. Vrouwen worden gebruikt. Als je vrouw wil hebben ergens, je kan een vrouw makkelijk gebruiken om vrouwen te trekken. Je kan vrouwen makkelijk om vrouwen te trekken. Een man gaat misschien een beetje moeilijk en zo. En dat gebeurt niet in de gemeente. Vrouwen krijgen veel positie in de gemeente niet. Om er zijn veel vrouwen in de kerken, dus dan gaat de vrouwen gebruiken om vrouwen te trekken. Als het gaat om geld, offeren en zo. Vrouwen worden naar voren gestoten, worden geschoven naar voren. Dat is hoe de duivel werkt. De duivel komt met allerlei tactieken. Allerlei tactieken. Als het zo niet lukt, dan komt hij met iets anders. Ik zeg, een real pastor moet de gave van de geest hebben en ook de vrucht van de geest hebben. Anders probleem. Zo'n gemeente, die gemeenteleden, no groa. Je gaat zien dat je in de gemeente bent, je gaat naar de kerk, je geeft offer, je zingt, maar je leven is toch een puinhoop, laten we maar zeggen. Puinhoop betekent, je gaat van het ene probleem naar het andere probleem. Dat is een puinhoop. Een puinhoop is een dingen, ik heb iets hier aan de boom, je bonking. Maar dat is niet. Je moet een blessing. En hoe gaat dat zijn? Jij moet het leven zelf mooi voor je maken. Wacht niet op je pastor. Je pastor heeft ook gebed nodig. Je pastor heeft ook genezing nodig. Je pastor heeft ook bevrijding nodig. De Bijbel zegt, God gaat mensen gebruiken. De 5 bedieningen. Maar het is Jezus die het werk doet. Not the other way around. Het is Jezus. Jij kan ook zelf bidden. Als je tegen me gevraagd, broeder, waar ik werk daar, er zijn mensen, dat kan ik voor die mensen bidden. Want mijn pastor zegt, ik moet niet zomaar bidden. Eigenlijk vind die pastor een beetje brutaal. Ach, hij zegt, je moet niet zomaar bidden. Omdat Jezus heeft ons gestuurd om te bidden. Als je pastor zegt, je moet niet zomaar bidden. Die pastor zegt een soort vrees op jou. Je moet niet zomaar bidden. Je kan toch niet zomaar bidden als iemand ziek is. Je bent toch een christen. Je hebt je Bijbel. En waarom mag je niet zomaar bidden? Wij weten dat die zonen van Schefas in Paulus, de Jezus die Paulus predikte, ze hadden geen gemeenschap met Jezus als zodanig. Ze bouwden op de Jezus die Paulus predikte en het ging mis. Maar als God iets op je hart zegt om te bidden, maar waarom niet? Evangeliseren, waarom niet? Waarom niet? Dat is de vraag. Ik zeg, ga gewoon bidden voor die mensen. Als God je leeg, ga gewoon bidden voor die mensen. Bid ook voor jezelf, bid voor je patiënten. Ik heb ook van een andere christen, een zuster. Hij zegt, broeder, als ik naar de dienst ga, na mijn dienst blijf nog een beetje achter. Ik bid voor de mensen. Ik zeg, prijs God daarvoor. Dat bid voor de mensen. Eigenlijk hebben we 2 beste kameraden, hoor, eigenlijk. Die politie en die verpleegsters.
politie en de verpleegster twee beste kameraden zouden moeten zeggen. Maar goed, God is goed, broers en zusters. We gaan een paar teksten lezen. Who am I? According to the New Testament, wij weten, we bestaan uit geest, ziel en lichaam. En alle drie moet men voeden met goede voeding. Je lichaam eet goede voeding. Een diëtist zegt, misschien één keer in de maand kan je een glas bier drinken na een stevige maaltijd, zegt een diëtist. Een ander persoon in de medische wereld zegt, als ik moet kiezen tussen een bepaalde drank en een glas bier, zeg maar een zwarte drank in een fles, cola en zo. En mijn karing, zwakke drank, de karing. Of een bruine drank, eitaki. Ik kies eerder voor die bruine drank. Ik zeg, waarom? Dat je legt me uit. Hij zegt, kijk, als je een iets koopt, moet je op het etiket lezen wat daarop staat. Vaak zeggen we, dit is niet goed, dat is niet goed. Als dit niet goed is, dan is dat ook nog erger weer. Dat is nog erger weer. En is ook wanneer je moet drinken, hoe je moet drinken en hoeveel, vooral hoeveel belangrijk. Bijvoorbeeld, smorgens, zegt hij, smorgens, wat met aan voert, maar en zo, mis op een aantal. Hij zegt, smorgens, zoetigheid is gevaarlijk in de ochtend om te drinken. Zoetigheid moet je helemaal niet drinken. Je kan warm wakker drinken en een beetje lemmetje. Zuster zegt het altijd, zuster Grand Galon. Maar ja, maar Grand Galon kan horen een beetje studie, want ik ken ook een beetje van dit soort dingen. Maar zuster Grand Galon doet het heel goed. En zo. Goed eten, goed rusten. Een paar mensen werken dag en nacht in Europa. Een dokter heeft een businessman gewaarschuwd. Dat meneer, kijk je werk. Dat dokter, kijk, look hoe. Want die nog komen we nou. Maar moet ik lassen. So, de dokter zegt, kijk wanneer, laat het niet zo ver komen. Dat al het geld je verdient, dat je weer moet gaan betalen aan medicijnen. Werk 5 dagen in de week en rust of neem meer mensen in de dienst. Want in de long run kan het een probleem zijn. Denk aan je gezondheid. Denk aan je gezondheid. Nu voel je het misschien niet, nu is het niet, misschien gewoon. Maar laat het een probleem. Dus denk goed rusten, goed eten, een beetje te gaan wandelen. Je hoeft niet naar de gym te gaan voor op Isri. Nee, het gaat je ook problemen veroorzaken. Zegt iemand in de medische wereld. Te veel zware dingen tillen, constant. Later krijg je een probleem van een half uurtje of 3 kwartier elke dag wandelen. Of om de 1 dag wandelen is meer dan mooi. Het oefenen van de lichaam, zegt de Bijbel, is van weinig nut. We gaan bij Mitali, attack a week of begin. Faf week. Ik kijk naar Wika. Maar voetbal is niet belangrijk voor mij. Ik kijk naar Wika, maar het is niet belangrijk voor mij. Soms meer lukkubal. Ik heb voetbal gespeeld. Ik hou van voetbal. Ik ben plek van voetbalteam ook toe. Maar nu heb ik andere prioriteiten. En zo, als ik kijk naar bepaalde spelers en zo. Wika, heel wat landen komen samen. Die eenheid lijkt mooi. Zie je hoe wil ze organisatie kunnen organiseren, landen bij elkaar brengen, voetbal wat de duivel kan gebruiken, voetbal, maar de gemeente kan niet ondergaan doen voor voetbal. Helemaal niet. We moeten voetbal of de speler een juiste boodschap geven. Juiste boodschap geven. Net van Jezus ben je Pilatus, de juiste boodschap geven. Meer leuke voetbal, maar voetbal is niet belangrijker voor mij dan de gemeente. De voetbal neemt 2e plaats in God dienen. De gemeente is 1e plaats voor mij. Voetbal is niet mijn prioriteit. Ik ga kijken. Ik ben vrij en zo. Maar nog een brokken meer en zo. Voetbal. Een team lassie. Maar God die geeft aan mij 40 kampioen laas in Frankrijk en zo. Rellen en zo. Dus dan, dat is het niet zo mooi toch. Ik kan die dingen niet zo echt gaan supporten. Hey, wat speler, als je daar leest, speler. Ik zie dat een aantal hebben een andere soort geloofovertuiging. Bepaalde zijn moslim. Ik respecteer alle mensen. Ben je moslim, ben je hindoe, ben je Baha'i, Adventkerk, you name it. Ik hou van alle mensen, wat je religie, geloofovertuiging ook mag zijn. Ik hou van alle mensen. Alles maar naar mijn buurman. Loop alles maar.
met de liefde van Jezus. Prijs God, broers en zuster. God is goed. Ziel, geest en lichaam. De geest moet opgebouwd worden door Gods woord.

för en solistisk gesprek. En daar kom je te staan voor ongeschoolde, echt geschoolde mensen. En ze kan je mensen kan je aan de tand voelen als je werkelijk bekwaam bent. En vaak bij dat gesprek, je falen, ondanks met je zo'n hoge geschoold, zo zeggen diploma, maar toch je haalt het niet. Want mensen stellen je bepaalde vragen, al die dingen, bepaalde vragen stellen men je. En zo. Ben je in Nikeri geweest? Ben je in Kroni geweest laatst? Nee. En mensen stellen bijna 100 vragen, stelt men je 100 vragen. Maar het komt op hetzelfde neer. En dat je crash. 1 en 1 is 2. 100 min 298 moet ook 2 zijn. 300.000 plus dat, plus dat, plus dat, min dat, moet ook 2 zijn. Zo word je ondervraagd. Je wordt onderhevig aan een behoorlijke test. Alles moet 2 zijn. 300 miljoen gedeeld door 3, plus dat, min dit, maal 3, min 300 miljoen. Dan moet het terugkomen op 2. Alles moet 2 zijn. Het moet kloppen. Anders dat je vijand met al je hoge dingen krijgt. Dat job niet, die job niet. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. We zien daar, Jezus spreekt de Bijbel. De Bijbel is onze standaard. En met die, met de Bijbel in de hand, broers en zusters, met de Bijbel in onze mond, met de Bijbel in onze hoofd, gaan we de duivel tegemoet. En we zullen overwinnen. Anders niet. De Bijbel in onze hart, daar moet het zijn. In onze mond, hij spreken in onze hand, opheffen. Geen compromis met de wereld. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. Het is niet wat wij doen zozeer, maar wat God van ons vraagt. Wat God van ons vraagt. Maar daar gaat de tekst niet zozeer om. Maar de Bijbel zegt hier, en hij, de God des vredes, heilige u, geheel en al, dat naar Sangare doet, wat God kan doen, niet een mens. Geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Dat kan je doen, dat kan alleen gebeuren wanneer je door Gods woord gevoed wordt. You are what you eat. De meitaki. Als je de hele dag iets drinkt, ben je dat. Iemand ging naar de dokter. De dokter zegt, man, je hebt te veel alcohol in je bloed. Te veel alcohol. Mooi, het is te veel, man. Het is te veel. Het is wat die man gebruikt. Alcohol, je verwacht niet anders. Als je de hele dag pampoen eet, dat heb je. Je bent wat je eet. Dus als je gas wordt gebruikt, elke dag, men vindt ons fanatiek, men vindt ons... A man is na hedi, a man is tak so bagel, bagel, bagel, bagel, bagel. Waarom de man ego tak de man say smoko e drink beer? Waarom kan je niet daar die man gedaan niet uitschelen dan? Maar nou, mi oma zou zeggen, na mi broekie siwa olo. Ik, heel dag zeg ik de Bijbel, heel dag zeg ik de Bijbel, heel dag. Goed, prijs God. Maar je gaat niet daar de man die andere dingen doen die hele dag. Ik vang die beer, hè. De duivel valt altijd wat kostbaar is. Maar unefrede die debri. Maar make sure dat je libi in awanif garo. Profeten zullen rondgaan, zegt de Bijbel. In Gods ogen, wanneer God iemand roept om te gebruiken, is het een ready. Je moet be ready zijn. Als je een jonge profeet bent, zeg maar, opkomende profeet, ik weet al dat Bijbel is, en zo, dan je gaat hier wat dingen moeten leren. Want als je een kleine profeet bent, je gaat hier wat dingen zeggen, je gaat profeten lolo, en je gaat profeten lolo, sani. Een real prophet, een Yerif Gado, dat nou die prophet. Unebroken de wan bediening, als God je roept, kan niemand je breken. Wat God die belooft, kan geen apostel, geen profeet, geen herder, geen evangelist, geen pastor dat tegenhouden als God je iets heeft beloofd. Als God zegt, je moet met zo'n man trouwen, je kan iedereen zeggen. Mensen zeggen, you know, thank you, my small against you. Small against you, if I'm of God, yeah. Of omgekeerd. Meestal als we problemen hebben.

0: Dan moet iedereen weten. We proberen iedereen moet weten. Tijgobong, Nangayu, Nyandelijn. Hoe heet dat? Ai, ik heb veel geld. Ik heb veel. Hoe heet dat? Maar als we nood hebben, iedereen moet weten. Ik geef alweer lagi. Ik geef alweer lagi. Ik geef alweer lagi. In goede tijden en in slechte tijden. De duivel kan dat niet doen. Gaan Gods plan niet stoppen. Niet stoppen. Niet stoppen. Niet stoppen. Jezus had ze ook gezegd. Atinga doro. Ik word gekruisigd. Ik word gekruisigd. Ik moet naar het kruis gaan. Niets is zo mooi voor een ouder of een moeder. Shitakapkin fe elibon sweet mooi. Om mooi sweet. Sweet libi. Bless je libi. Atro. Alibe gobung. Dan mij vier precies. Zo ook bij God ook, toch? Bij God ook. En daar zien we in Lucas. Wat Jezus daar zegt in Lucas. Dat gaan ik mooi. Alles mama lei. Als het niet goed gaat, iedereen vlucht. Iedereen gaat weg. Het is niet mijn ding. Anomisaak, mijn hebben mooi. Lucas 11, vers 27 zei. En het geschiedde toen hij deze dingen sprak, Jezus, dat een vrouw uit de schare haar stem verhief en tot hem zeide, vaak in samenkomsten willen we bari, dan mij preek je weer, jump out je bari. En het geschiedde toen hij deze dingen sprak, Jezus, dat een vrouw uit de schare haar stem verhief en tot hem zeide, zalig de schoot, schreef het over Jezus, zalig de schoot, die u heeft gedragen en de borsten die gij hebt gezogen. Maar Jezus nog in ataf schuittaki, voeren van de ubotekking, ai broer, dan gaan we wakker mooi, ik zou mooi beskopen, ai, a gemeente dis, ai, dat taki, ai, we jumpen. Maar Jezus gaat niet in op wat men zegt, Jezus gaat in op zijn doel af. Omdat vaker zijn de duivel komt ook met mooie woorden. Niet alle mooie woorden zijn echt van God. Wanneer iemand je wil bedonderen, hij komt met mooie dingen. En nadien zie je het probleem. Maar dan is het misschien of vaak te laat. Maar Jezus antwoordde en zei tot hem, zeker, zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Daar gaat het om. Dat iemand me heeft gebaard, die borsten hebben gezogen of zo, dat is goed, maar dat alleen is niet genoeg. Het is niet genoeg. Wat werkelijk geldt, wat dat ding is, is Gods woord horen en bewaren. Want daar gaat het om. Jezus sprak altijd over het eeuwig leven, eeuwig leven, eeuwig leven, de toekomst, eeuwig leven. Daar gaat het om. Dat was Jezus' missie. Niet voor lolo, taki, lolo, alles wat lolo zijn. Dat was Jezus' missie. Andere keren kwamen ze ook, zijn discipel ook. Zegt Jezus, uw moeder wacht op u buiten. Hij zegt, kijk, deze zijn mijn broers en mijn zuster. Kijk ze hier, kijk rondom. Die het woord Gods horen en doen. Daar gaat het om. Gods woord kennen is één, maar het doen. Is net als je bij de dokter gaat en je krijgt die medicijnen, maar je gebruikt die medicijnen niet. Dat kan je niet doen, je moet ze gebruiken. En wat doen wij? We hebben zeg maar 30 tabletten hebben wij. We moeten alles gebruiken. We gebruiken 10 ai. Meer 4 boer, ik kan jompo, skopo, ik kan long, jompo, swing. Ik ben al genezen. Dan je gebruikt de rest niet. En je dat je weer problemen krijgt. Je moet alles gebruiken. Alles gebruiken of niets. Alles of niets. En dan ga ik ombakken. We moeten opnieuw geboren worden. 1. We moeten gezield worden. 2. Het blijft niet bij bekering, is niet genoeg. Bekering of ziel, we moeten gezield worden. De Bijbel praat over harvest, oogsten. En men heeft een verkeerbegrip over oogsten. Men denkt oogsten naar chasiliko in zee. We oogsten nou chasiliko in zee, maar de Bijbel bedoelt oogsten. Opstanding en eeuwig leven, dat is oogsten. Opstanding en eeuwig leven. Je oogst, je purapa die agrontu, die chegwini patu. Oogsten, opstanding en eeuwig leven. En dan moet je ook deelnemen aan de eerste opstanding. Dat zijn die dingen. Er is werk aan de winkel. Dus uno kan play. Uno kan play. En nadien, als we die boot missen, Jezus wederkomt missen, komen wij in grote verdrukkingen. En anomoi, zuster Evi. Mijn tante wordt ook anomoi, zuster Evi. Dus broers en zusters, het is geen tijd om grappen te maken. Maar serieus met God. Alles lijkt mooi. Meer Libi gaan ik go. Meer lek op ik go. Voorzichtig. Ik zeg, ik kom niet hier met mooie woorden. Zakte heel meester, zegt men. Maak stinkende wonder. Ik ben ook een oppasser die mijn kariman de verpleegd. Ik ben een oppasser. Ik heb een man aan mijn horifoot of zang. Ik heb bara mijn krimasoren. Je schreeuwt misschien een 2 minuten. Maar nagin dan word je snel genezen. Je wond wordt heel snel genezen. Dan aman kong, aman dwing. Het gaat langer blijven om te genezen. Dus die oppasser weet beter dan jij. Ik moet dit doen, zodat je kan genezen. Als je schreeuwt of noem maar op of zo. Dit moet ik doen. Zo moet ik het doen. Zo moet ik doen. En je wordt genezen. En laken je takje aai datra. Nee play. Opa ge nee play. Ai, maar mi kan play balbaka of zo. Of mi kan wakabaka. Of mi kan go ukubaka en zo. Mi kan go fishibaka. Maar dankzij die oppasser had hij met jou rekening gehouden. Zou het misschien moeilijker zijn voor jou. Dus leave it to the expert. Bangsa. We moeten van iedereen lief hebben. Iedereen houden. Heb een ieder lief. Zelf je vijanden moet je lief hebben. Heb geen. Blokkeer mensen niet. Zit niet neer op mensen. Onderdruk mensen niet. God wees de staat de hoogmoedige. Hoogmoedige mensen zijn mensen die neerzit op andere mensen. Ik ben beter dan die. Op die persoon zijn huiskleur. En zo. Respecteer mensen. Wie jij ook zijt. Wie jij ook zijn. Bepaalde mensen denken dat ze beter zijn dan andere mensen. Om hun huiskleur. Nog een kasma wanneer zang asmanode. Nog een jongens manning zang asmanode. En zo, nog een kasma wanneer zang asmanode. Nog een kasma aan kleur, omdat je hebt zo'n kleur, zo'n glad haar, die heeft zo'n haar, dat je gaat bepaalde uitspraken doen. Voorzichtig, je gaat rekenschap moeten geven. Respecteer mensen. Prijs God, brengersa. We gaan nog een tekst lezen of twee, de tijd vliegt. De tijd gaat behoorlijk snel. In dingen segment Australië de tijd vliegt. Johannes of Lauwe lezen 2 Petrus 1, Sandeftaki. 2 Petrus 1, vers 10 en 11. Beijver u daarom des te meer, broeder, om uw roeping en uw verkiezing te bevestigen. Want als hij dit doet, zult hij nimmer struikelen. De Bijbel vermaant ons hier met goede ernst. Hou je niet bezig met waardeloze dingen. Dingen, atapuke, jitori, allerlei dingen. Hou je bezig met zielen winnen. Begin in je familie. Begin in je buurt. Je gaat later spijt van hebben. Je gaat later, dat mij gunt, naar miskult enkele takaman jagolasi of een vrouw jagolasi. We moeten ons beijveren, betekent checken. Checkpuntknappen. Ben ik goed? Is het goed? Is het goed? Als je een jurk gaat kopen of een broek gaat kopen, je gaat het passen. Je kan niet direct gaan blab kopen en weggaan. Je past het, je checkt het. Je loko, artoomboom, al lang op je en zo. Is het goed? Zo moeten we ons liever checken. Waar ben ik? Ben ik goed? Ben ik goed? Ben ik goed? Moet ik veranderen? Heb ik mensen lief? Leef ik in vriendschap met mensen? Want ik kan u zeggen, broers en zusters, de gemeente lijkt meer op een maffia-organisatie dan in plaats van liefde, in plaats van aanbidding. Te veel vriendschap in de gemeente. En de persoon die zich druk moet maken zijn de pastor, maar ze maken zich niet druk om die mensen te roepen tot orde. Het kan niet zijn dat je mensen hebt in de gemeente, je weet als pastor. Als je niet weet, dan ben je geen goede pastor. Mensen pakken niet met elkaar, roepen langs elkaar. Maar je doet niets, je predikt. Niets behoorlijk gaat gebeuren in de gemeente. God kan niet kunnen doorbreken. Hij zegt, God kan niet kunnen doorbreken. God is niet daar. Laat me zo zeggen. We moeten gaan waar God is. We moeten gaan waar God is. Als wij niet willen vergeven, we gaan door. We gaan niet ziek worden. Zeg maar, je wil iemand niet vergeven. En ik ben ziek, heb hoofdpijn, omdat ik niet kan vergeven. Dat is het niet. Dat is het niet op de eerste plaats. Het is eerst wanneer je bewust Gods woord anders kan zetten. En je gaat door. En dan kom je in grote problemen. Je hoort nakpanya, want Gods bescherming is daar niet. Maar broers, al met al, ik geef nog een paar teksten. Maar om moet tabja zo. Ik geef nog dingen. Samen de futaki. Maar ja, de strijd, broers en zusters, die gevoerd wordt nu met de mensheid. De strijd is een strijd van 6000 jaar. Is de strijd gaande. En Gods ultieme wil is terug bij zijn volk te komen. En God heeft dat beloofd. Jezus heeft het beloofd om terug te keren. Maar God kan nu niet terugkeren. Als Jezus terugkomt, hij komt niet een gemeente stichten. Hij komt niet een gemeente herstellen. Maar de zonde, al die toestand van de duivel moet eerst weggevaagd worden. En dan komt daar de nieuwe hemel en de nieuwe Jeruzalem. Nieuwe aarde. En in een jongeren tapu, in het nieuwe hemel, nieuwe aarde. Alleen boem atisma. Alleen mensen zullen daar zijn. Onberispelijk. Lichaam, geest en ziel. Geen zonde zal daar zijn. Geen enkel zonde. Atim kring. Geen leugen. Geen vervoer. Als is al door maar heiliging. Ik heb aan de Keizerstraat gewoond. De tijd van de revolutie. Je kan je huisdeur gewoon openlaten en naar de markt gaan, naar de winkel gaan. Zo veilig het was. Zo veilig het was die tijd. Het was die tijd. Niemand kwam in je huis. Men durfde het ook niet. Want die mensen waren bang voor die militairen. Dus hoe kan dat hier? Awan Boonse, hoe kan dat hier? Ben je van praten? Die veiligheid was daar. Maar nu je huis kan met dievenijzer, met alarm, noem maar op. Denk Abani. Nee, vregen dit soort dingen. Alarm, een camera. Die Abani zijn niet bang voor die dingen. De duivel is niet bang voor onze mooie farisee pakken. En de politie ook is niet bang voor die valse apostel, die valse profeet. De politie is dus niet bang voor een valse christen, voor valse gemeente, voor vals dat die weer stora beauty, weer kom, weer in Kabula muziek, weer stora beauty en zo. Maar niets gebeurt, we zijn daar, we hebben dienst, we willen barbari en zo. Maar niets gebeurt, we leven, we zijn oplichters, we zijn vervoer, maar weer vervoer is maar mooi. De mooi is maar mooi, go by, nyangi dem king, sampai dem fire, sampai huis, u is maar een man, we maken dat we willen barbari. Eigenlijk, zulke gemeente kan men opdoeken, eigenlijk. En laat die mensen gaan naar andere gemeenten. Want de gemeenten zijn niet zo echt tot zegen. Mooie muziek dappen, mooie beat. Je zingt mooie glory, glory. Halleluja, wat een tombeling. Maar de uitput blijft uit. Het evangelie moet tot zijn recht komen. Het evangelie moet tot zijn recht komen. Het evangelie moet tot zijn recht komen. En daar gaat het om. Mijn eigen broers en zuster. Till next time. Till next time, I'm name Gado. God bless you all. Wie je ook bent, bent u een christen, nog geen christen, God bless you too. Bent u een vervoerman, bent u een oplichter, ook toe, God bless you ook toe. En wij kijken uit naar u, dat u komt joinen. Ben wie je ook bent, al heb je 3-10 vrouwen, kom met alle die 10 vrouwen in de dienst. Bent u wie je ook bent. Kom zoals je bent. Kom, je bent vervoerman, je bent oplichter. Kom bij Jezus, kom. Je hebt 20 man, je hebt 20 vrouw, je hebt 30 tattoo. Je hebt 4 tattoo of je hebt 20 tattoo. Of hoeveel tattoo je hebt, je bent vervoerman. Kom bij Jezus. Jezus naar lobby. God houdt van u. God houdt van u. God houdt van u. God bless you all. Till next time. Amen and amen.
1: Het is 7 uur.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: weer. Zeker voor jou.
1: Je hebt van Skechers. Dat maakt ieder blij. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Die Dappel Skechers.
0: Ketchup with Dappel Skechup.
2: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
3: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, als wij zijn weer meer in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet dingen aanbesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan horo you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
6: Never would have made it. Never could have made it without you. I would have lost it all.

compleet? Bent u helemaal gezond en compleet? Kan dit door eens zijn, je luku tranga, je luku fatu, je luku biggie, je luku langa, je luku tof. Door eens zijn, je luku like Django, mafia, gangster, biggie man, je luku tranga, like one reus. Maar bent u gezond van binnen? Bent u compleet van binnen? Bent u echt in orde van binnen? Bent u compleet? Bent u gezond? Bent u echt hoe het hoort te zijn? In een gezond leven. You that complete in your libby. Me wanna ask you if wench van je luku door zei. If any say for you that complete and gezond too. Voor uw people in wakka strati. Maar dan heb vier boom. Dan heb vier boom dat in die zee. Ondanks door u zee. Dan luku biggie en tranga. En dan luku tof. Maar in die zee. Dan heb compleet. Dan heb vier boom. En liep je nog in orde gieding. Omdat die zo many sani opgeprop in die zee. Soms mensen hebben haat opgeprop. Wrok opgepop. Opgeprop naar in die ding. Dan heb je bitterheid. Opgepropt naar een ding. En alle sandici, heb je nadeelt op je gezondheid. Alle sandici, roken nadelig, die je, zodat je nog maar ervaren echte vrije vreugde en vrijheid in je leven. Omdat je prop sani opneemt in je libi, dat je nog maar geniet van libi, en lekker van libi suma. Voor yeah. People, de abi libi. Maar aan de wan libi suma libi. De abi wan libi sang act lukulek wan siki deresma. De no man kan niet voor alibi. De no man apprecieer in alibi. De no apprecieer in sande me do. De no apprecieer in schreven voor go morvara. Omdat die alle sani de opgeprop na in die ding. En de prop alle sani in ding. En dan den sandi si en nyam ding voor in die zee. Mensen lijken tof van buiten, sterk van buiten, echt sterk van buiten, maar binnenin zit er veel verdriet en pijn en smart en bitterheid en alle soort teleurstellingen en mislukkingen wat ze hebben meegemaakt in het leven. Slechte ervaringen in het leven. Mix maar in die zee, nog echt gezond toe, terwijl het is een normaal iets dat u als mens gezond moet zijn. U als mens kwaliteit moet kunnen uitstralen en genieten van het leven als een mens. Onlange yogoso doro. Voor onlange yogoso doro. Voor doe alsof je lukeboom, je hebt gezond toe. Je hebt je doel en inhoud voor je libi, terwijl door ze alle sani luku tranga, alle sani luku tof, alle sani luku boom, maar in die zee leki udu losso sani nyam je uit, in die zee je siki, in die zee je pina, in die zee je mangrigwe, in die zee je drei, je drei, je drei, in die zee, in die zee, je nog de compleet, je nog in orde, in orde, je nog de, want trasani tek je abra, je nog de je schreefi moro. Voor de people, dem ervaar bepaalde sani in een libi. Ze hebben dingen meegemaakt in het leven. En vanaf het denk dat hij, vanaf het deed dat hij de meksani mee, dan de no de schreefi moro. Ze zijn niet meer hunzelf. Ze leven. Ja, de mij blo, maar de noeder en schreefie moro. Daarom, die vraag is, bent u oké? Bent u compleet? Bent u uzelf van binnen? Halleluja. Misschien buiten lijkt u mooi en schoon en geweldig. Maar binnenin, hoe staat het met uw leven? Hoe is het met uw leven van binnen? Bent u gezond van binnen? Bent u oké? Bent u compleet in je leven? Of jij doet alsof. Vele mensen dragen een masker. De mij wakker long toe naar een masker. Een masker tapu de feci. De masker tapu de libi. Een masker tapu ding. Maar de echte ding. Nou een sikisme. Nou een bitasme.
Nou, een verschrikkelijke smaak. Maar dan mij draken masker voor Kibri de echte persoonlijkheid. De mij draken masker voor Kibri de echte schrijving. De echte karakter en de echte libi. De mij tapu de schrijving door verdraak van masker. Zodat people nog ontdekt dat de nog niet compleet in een libi. Dat die nog niet oké in een libi. De mij doe alsof. Voor hoe mang hij doe alsof. En toch ondanks dat de nog niet oké in een libi. De nog niet compleet in een libi. Toch willen ze macht hebben. Toch willen ze macht ervaren. Macht hebben. Toch willen ze tonen. Daar hebben we laatste woord toe. In dit Libi. Wat voor nut heeft dit? Wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn eigen ziel? Zo'n nutte abigi you, if you have alles sani sa yo wani, doro say for you, maar in is say for you, I pori gwe. In is say for you, I pori gwe, in is say for you, no de boom, in is say for you, no de in order. Zo'n nutte abigi you, dat doro say you have bigi disi, bigi dati, bigi also, gudu, en alle soort sani you have, maar in is say, you I pori gwe. En hij zei, je bent in orde. En hij zei, je bent droog. Wat voor baat heeft dit? Wat voor nut, Abi? Daarom today, je hier is in Boskopu. Begin voor check je in hij zei. En schietak je op jeppie van Odo. Schietak je op genezing en herstel van Odo. Schietak je wat verandering en wat omkeer moet komen. Ik praat niet over kerk nu. Ik praat niet over andere dingen nu. Filosofie of ideologie nu. Ik praat over realiteit. Bent u compleet? Bent u in orde? Bent u oké van binnen? Zo niet! Maak jezelf nu klaar om in orde te zijn. Om gezond te zijn. Voor herstel en kom vooruit. Het is tijd, hoog tijd, om een orde in je leven te brengen. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn ziel? What does it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Daarom today, roep God aan. Hij kan binnenwerken. Hij kan je herstellen. Hij kan je helpen. Hij kan je compleet maken. Want je probeert in een eigen kracht die aan het lukt. No. Schakel God naar binnen. De schepper van je leven. Schakel hem naar binnen. Want ik merk je. Ik sabi. Va je mo de en sang mo pasa. Voor merk je de origineel again. Complete again. In order again. Raak de Heer aan op dit moment. In de naam van Jezus Christus. Ontvang. Herstel. Gezondheid. En ik spreek dat je compleet wordt in je binnenste, in Jezus Christus naam. Wie is gezond, wie is aangeraakt, lossenvrij, halleluja, aangeraakt door de kracht van God nu. Ik spreek het in je leven, in je situatie en in je huis. Amen. Ik nodig je, kom naar dit huis van God, Molenpad 52, uw one-stop-adres voor al uw geestelijke nood, Molenpad 52... Aan het Molenpad 52, zondagmorgen 10:30, woensdagavond 7:00. Ik bestraf ibri taai, ibri hogri, ibri ellende, ibri achteruitgang, ibri negatief, ibri hogriai, ibri jarusutongo. Met bestraffing kom op voor jou. Ik maak je vrij, je woonplaats vrij. En ik spreek heil en goede tierenheid. Goodness and mercy zullen u volgen, zullen met u zijn, zullen met u zijn en u volgen. Christus naam. On fire! Zeg ik on fire in Jezus naam.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht.

Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel.

maandag morgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

essentieel adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u.

0: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
1: A paz foi Jesus, de amor o compassivo.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
2: En ik nieuwe schoenen.
1: Ja, ik ook.
2: En pa, mijn tas is kapot.
3: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen.

0: Nog niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je, Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani, save and enjoy.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken! Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nademarkt school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aanrader.
8: Jij moet het ook proberen.
9: Kies altijd voor de fastest mobile network. Telesuur, winnaar van de Ookla Award. Telesuur, keeping us in touch.